0: is maar één.
1: Oh, Father, tell me.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 mensen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen, er is nog niemand opgepakt. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wolken. Het is in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het juist om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden. Een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en een goedemorgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. Jarno en ik zijn er weer in de house. En ik wil je vandaag even voorstellen aan mijn huisgenoot. Dat is een bijzonder huisdiertje. Mijn vriendin en ik die stonden een tijdje geleden in de dierenwinkel. En in een van die bakken zong er een visje. Nou, die zag er echt een beetje raar uit. Dus nou, wij hebben die medewerker gevraagd van, nou, wat is er nou mee aan de hand? Ja, een handicap. En iemand had hem een keer daarom teruggebracht. Nou, en even later stonden we weer op straat, want we kwamen voor iets anders. En mijn vriendin, die kreeg haar die vis gewoon niet meer uit de hoofd. Ze had zelfs al een naam bedacht. Walfred. Want hij heeft een kromme staart en daardoor lijkt hij een beetje op een walvis. Maar dan heel klein en dan grijs en geel. Dus Walfred, die zwemt nu bij ons thuis rond. En dit is eigenlijk gewoon de leukste vis die je kunt hebben. Zijn staart doet het dus niet, want die staat helemaal krom. Hij doet dus alles met zijn vinnetjes. En dan zwemt hij dus ook schuin, schuin naar beneden, schuin naar boven. En elke minuut maakt hij ongeveer 3 salto's. Nou, als je het even wil zien, check het eventjes @SamDeStem op Instagram. Het is zo leuk, die vis. Als het mij dan allemaal een beetje te veel wordt, dan ga ik gewoon 5 minuten naar Walfred zitten kijken. En dan is alles weer helemaal goed. Nou, met muziek heb ik dat ook. Je baalt ergens van en dan komt er een plaat voorbij. En dan ben je het allemaal even kwijt. Nou, zulke platen hoor je zo meteen. Just Breathe van Pearl Jam. Misschien is dat wel de plaat die het voor je doet. Of meer iets van Pink, die een feestje wil starten. Kan ook zo zijn. Die hoor je in ieder geval zo meteen. Maar we trappen af met Paul Young en Come Back and Stay. Welkom bij

0: en get this party started. Nou, zullen we dat dan ook maar meteen doen?
1: De dag nachtplaat.
0: Het feest gaat los hier bij Dag Nacht met de Dag Nacht Nacht Dag Nachtplaat. Tijd om te kiezen tussen twee platen. Eentje als je denkt, nou, ik ga even lekker rustig aan die dag in. En de andere van, ik heb zin om erin te knallen. We hebben twee platen voor uitgezocht. En met de knaller, daar beginnen we mee. Dat is deze.

New Order en True Faith. Ik wil dat het een plaat is waardoor je wat rechterop gaat zitten en lekker achter het stuur. Maar ja, dan moet je ook een tegenhanger hebben. En die hebben we uitgezocht. Die is afkomstig van Stefan. Die gaf ons deze tip. Nachtplaat.

Ik weet niet hoe het met jou zit. Bij deze plaat kan ik gewoon een soort van meerappen in het begin. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. Zo lekker is dat. Dus ja, alle nachtplaatstemmen die zijn van harte welkom. De dag ook natuurlijk. Laat het even weten. Pak de NPO-luister-app erbij en stuur even in. Wil jij de dagnacht, de dagplaat? En dat is dan True Faith van New Order. Of wordt het toch LL Cool J en I Need Love?

0: De Engelstalige Drieërs, Justy, Jack Style en John met Turn the Lights Off.
1: De dag-nachtplaat.
0: Ja, voor wie je net instapt of uit de bed stapt. Je mocht kiezen uit twee platen uit 1987. New Order en True Faith als dagplaat. Of Ladies Love Cool James, LL Cool J, met I Need Love als nachtplaat. Nou, zo hoop stemmen binnengekomen. Els die hoort liever New Order. Net als Lika, Mark, Christian, Frankie en André die zegt: goedemorgen Sam, jij had het net over jouw vis die je vindt lijken op een walvis. Maar maakt die per minuut 3 salto's? Nou, ik zou zeggen dat hij meer weg heeft van een Tursiops turncatus. Turncatus. Dat is een soort dolfijn, zegt hij. Beter bekend als de tuimelaar. Maar goed, dat even terzijde. Voor mij graag de dagplaats. Judith die gaat voor de nachtplaat. Mieneke, Ernst, Jacob, Marco, Cor, Stefan, Lianne. Ja, eens even kijken. Dat is een beetje, gaat een beetje gelijk op als ik het zo tel. Goedemorgen, Koen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, Koen. Hoe is het ermee?
2: Hoi. Ja, goed.
0: Heb je mijn vis al bekeken?
2: Nee, ik ben aan het rijden.
0: Oh ja, dan moet je niet op Instagram zitten scrollen natuurlijk. Hey. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Je kan even kijken op Instagram, @SamDeStem. En dan zie je mijn walfretje, de gehandicapte vis. Okay. Het is echt wel heel grappig. Want in het begin had ik zoiets van, hey, ik doe die vis. Nee, hoeft niet. Weet je wel, ik weet niet waarom, maar ik had ook zoiets, nee joh, hoeft niet. En toen zei mijn vriendin, maar hij zit mee in mijn hoofd en hij is zo grappig en hij is zo leuk. En ik zag dat nog niet. Toen, toch, op een gegeven moment, ja, je weet hoe het gaat. Ik heb natuurlijk geen ruggengraat, net als Walfred. Maar ja, dus toen ben ik overstag gegaan, heb ik het toch gehaald. Dus kijk maar even straks.
2: Ja, is goed. Zal ik doen.
0: Waar rij je nu naartoe?
2: Ik ben onderweg naar Bijlen, naar een grote gele supermarkt.
0: Een grote supermarkt?
2: Ja, een grote gele supermarkt.
0: Oh, een gele.
2: Het distributiecentrum daarvan.
0: Die met zo'n olifant. Ik moet altijd denken aan een olifant.
2: Die ja.
0: Oh ja, dat komt natuurlijk door de naam van... En je had vroeger zo'n Disney-film. Toch? Nee?
2: Daar komt het van.
0: Oh ja, nee, dat is... Ja, Jarno die fluistert net in mijn oor, dat is Dumbo. Dumbo. Ja.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja, maar je hebt ook een spelletjesfabrikant die...
0: Oh ja, die heet ook zo.
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat doe je dus vast. Ik heb trouwens, ik weet niet, kom je wel eens in Zeist ook, of niet?
2: Nee. Wij doen alleen deze... Alleen naar de distributiecentra.
0: Ja. Want ik heb namelijk een winkel daar zitten. En daar moet ik altijd... Ik sta met verbazing te kijken hoe die vrachtwagens daarin achteruit parkeren. Dat je denkt, dit kan helemaal niet. Maar dan gaat die in een of ander soort van parkeergarage... maar dat past maar net. Die hele vrachtwagen gaat er maar net in. Maar dat doe jij natuurlijk de hele tijd. Want jij zit in zo'n distributiecentrum. Heb je dat ook?
2: Ja, maar dan zijn de ruimtes iets groter. Maar ik rijd met een auto van 25 meter. Dus ik mag sowieso niet in Zeist komen. Maar ik ken het adres wel.
0: Oh, wauw. Ja, nou. Ik vind dat zo knap, jongen, dat ze hem daarin krijgen. Het is echt ongelooflijk. Maar goed, over muziek gesproken. Wat wil je horen?
2: Doe maar de nachtplaat. Die vind ik een beetje beter dan de dagplaat.
0: En heb je er nog een beetje gevoelens bij, herinneringen bij LL Cool J en I Need Love?
2: Ja, die is beter blijven hangen als die andere, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is niet dat je de mooie herinneringen hebt van dat je hem opzet altijd als het bepaalde tijd was, je had iemand meegenomen?
2: Nee, dat niet.
0: Nee? Oh, nou, ik wel hoor. Nee. Daar zie je helemaal goed voor. Probeer hem maar eens uit.
2: Ja, komt goed.
0: Dankjewel Koen, fijne nacht nog.
2: Hey, goed, fijne dag.
0: Hoi.

Pearl Jam en Just Breathe op NPO Radio 2. Mooi is dat. Ja, soms heb je van die platen, die zijn hun tijd echt ver vooruit. Ik heb er nu eentje voor je klaarstaan. Is gemaakt door Peter Sterling Radcliffe. En hij schreef hem toen hij 23 was. Dat was dus in 1953, dus heel lang geleden. En het is later, dat liedje is, een van de mooiste soundtracks ooit geworden. En in 1953, ja, toen had je die muziek nog niet echt. Het was al niet zo groot als in de jaren 70, maar toch schreef hij het al. Hij heeft het eigenlijk geschreven als een soort van country nummer met geluiden van paarden en hoeven en zo. Het was nog lang niet af, maar de schets lag er al wel. En de titel was You're the First, the Last, My In Between. Nou, en die Peter Sterling Radcliffe, die was dus heel goed bevriend met Barry White. En toen Barry als derde album aan het werken was en hij hoorde die plaat, dacht hij, ah ja, dat is hem. Als ik maar wat dingetjes mag aanpassen. Dus hij creëerde een beetje een eigen melodie, paste de helft van de tekst aan. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel heel veel gehouden van het origineel. En zo is het gebeurd. Barry White maakt zijn eigen versie. Wat eigenlijk een country nummer was, is nu dus een fantastische soulplaat. En die ga je nu horen. You're the first, the last, my everything. Hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Desmond Archer op NPO Radio 2 met Sleeping Satellite. Een liedje over of we niet te vroeg naar de maan zijn gegaan. Ja, ik weet niet of ze nou bedoelen letterlijk de maan of iets anders.
1: Pim-pam-plaat.
0: Het is tijd voor Pim-pam-plaat. Rond schijfje. En daar gaan we aan draaien. Er komen dan letters uitrollen. Gewoon Pim-pam-pet eigenlijk. Maar dan zoeken we niet naar één ding. Nee, naar twee dingen. Namelijk een artiest en een titel. En omdat onze fijne man Jarno, die, ja, ik weet niet, dat heb je vast misschien wel gehoord. Ik weet het niet, als je er eerder deze week hebt geluisterd. Maar hij gaat ons team verlaten. De vaste kracht in de nacht. Gaat iets anders doen, Jarno.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, en daarom mag jij even vandaag aan het schijfje draaien, oh, dacht ik. Ja, dat is leuk, hè?
2: Ja, kijk eens. Mooi gedaan.
0: Alsjeblieft, kijk, heb ik bij jou ook een... ja, kijk, dat werkt ook bij jou. Dan ga je, gooi ik een lekker galmpje erop. Komt-ie.
2: De B.
0: Voor de artiest.
2: Van Bernard.
0: De B van Bernard.
2: Nog een keer. De W. Van Walter.
0: Walfred!
2: Walfred.
0: Hij heet Walfred, mijn vis heet Walfred. Eerder geen Walter. Dus we zoeken de artiest met de B van Bernard. En dan de titel met de W van Walfred.
2: Ja.
0: Weet je ooit?
2: Billie Eilish.
0: En?
2: Wish you were. What was I made for?
0: Die what was I made? Oh, dat is een mooi liedje is dat, zeg. Oh, je hebt ook meteen echt een soort van winnaar uit je hooghoed getoverd. Ik vind het knap. Weet jij er ook eentje? Stuur hem dan even in. Via de NPO Luister-app kun je dat gewoon even doen. Kan ik wat inspreken, dat is ook wel leuk. Gewoon zo'n voice note achterlaten, het kan allemaal. Dan horen we je zo meteen in de uitslag gooien. Straks na UB40. Maar hier is deze van Direct.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

0: UB40 op NPO Radio 2 en Sing Our Own Song.
1: Pim-pam-plaat.
0: Pim-pam-plaat zijn we aan het spelen, dames en heren. En jeetje, wat is iedereen scherp of zo? Ik weet het niet. Of is de lettercombinatie nou heel makkelijk, denk je, Arno?
2: Ik denk het wel, ja. De W is natuurlijk wel wie, wat. Ja. Dat is wel...
0: Ja. Dat scheelt. Zo krijgen we, even kijken, de Bengals. Daar kwam Marco Nijs mee met Walk Like an Egyptian. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Robin de Kipchauffeur, die wil graag horen Bon Jovi. En Wanted Dead or Alive. Paul die zegt Bluff en Wat Zou Je Doen. Boney M, We Kill the Man. Nou, dat ken ik zelf niet. Ik ben wel een Boney M kennen, maar ja. Ik heb ook mijn, noem je dat? Dirty, nee, niet die dirty. Foute voorkeuren, dat is wat ik wilde zeggen. Roor die zegt Beth Hart, With You Every Day. B.B. King, When Love Comes to Town. Jeetje, wat komt er veel binnen, jongens. Echt, Brian Adams ook, Baby When You're Gone. Maar dat is niet zonder de baby. Dat heet gewoon When You're Gone. De Bahaman en Who Let the Dogs Out. Vond ik ook heel erg leuk. Ja, echt veel te veel om uit te kiezen. Daarom heb ik aan de telefoon Jacob. Jacob, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Jij kwam ook weer met iets, hè?
3: Ja.
0: Ja, zeg maar wat jij had bedacht dan.
3: Ik kwam met Billy Idol met A White Wedding.
0: Billy Idol en A White Wedding. Ja, dat is ook wel een hele mooie plaat. En het valt ook helemaal top, want we hebben best wel veel rustige plaat gedraaid.
3: Ja, dat klopt.
0: Dus wat dat betreft denk ik, het is tijd voor een beetje actie in de taxi, toch?
3: Ja, zeker. Als ja. ik zo meteen nog een uurtje mag fietsen, dan komt dat heel goed uit.
0: Ja. Ik zit erover te denken. Maar er is ook nog iets anders. Ik denk dat ik toch niet jou je zin ga geven.
3: Hey, jammer.
0: Sorry. Sorry, Jacob. Ik zou het heel graag willen, want ik vind het ook een hartstikke goede plaat. Maar... Ja, Jarno, die is elke dag als de kippen erbij. Die is de eerste en hij krijgt nooit zijn plaat.
2: Ja, maar dat maakt niet uit, toch? Ik noem maar gewoon iets.
0: Dat is toch sneu?
3: Ja, aan één kant wel. En zeker nou, hij gaat de boel ook nog verlaten.
0: Ja, hij gaat de boel ook nog verlaten. En dat vindt hij ook heel moeilijk. Want hij houdt echt van iedereen, van de bellers en van de show en van alles. Ja, dan denk ik, dat moeten we toch een beetje zin geven. Ook al is het weer een rustige plaat en is hij niet een beller. Wat vind jij?
3: Ja, als afscheidscadeau zou ik het doen.
2: Nou, mag ik kiezen?
0: Nee, jij mag niet kiezen. Ah. We gaan Billie Eilish en What Was I Made For draaien. Dankjewel voor de doorslag.
3: Graag gedaan.
0: Doei.
3: Doei.

ja, nou hoor ik nou weer. Ik ga hem even laten. Godverdomme. En nou? Moet ik het met Sam doen? Nou ja. Ja, nou ben ik nou gewoon een collega van mijn buurt en dan weet ik niet wat het was. Pimpompet. Maar dat komt wel goed. Ik wil wel wat ik goed doen. Mannen. Denk iets bij PSV. Zou wel mooi zijn. Hey, succes jongen. En ik hoop van de week iets eerder op de radio te zitten.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer: in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Boy George en zijn Culture Club. Karma Chameleon hoor je hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen en welkom op je woensdag 16 september 2026. Welkom bij Dag Nacht. Vraag maar af, hoe zit jij een beetje erin deze week? Ik weet niet of je gisteren hebt meegekeken met Prinsjesdag. Maar ik was toch wel een beetje geschrokken wel. En niet omdat het zo saai was, want dat weet je natuurlijk wel dat het saai gaat worden. Maar dat die biertjes zo ongelooflijk duur gaan worden. Ik zag ergens, las ik dat 30 cent kan stijgen. De prijs van een biertje. Ja, dan wel van die hardcore biertjes, weet je, triple biertjes of zo. Waar wat meer alcohol op zit. Door die accijnten komt dat eigenlijk allemaal. En natuurlijk ook omdat water duurder wordt. Heel belangrijk ingrediënt schijnt het te zijn van bier. Dus ik weet het niet. Die terrassen, hoe gaat het erbij staan komend jaar? Hebben we daar nog wel geld voor? Of moeten we met z'n allen aan de Grols kanonnetjes of zo? Dan even goedkoop inslaan. Alhoewel, ik had ook iets nieuws ontdekt. Jarno, jij had daar ervaring mee.
1: Ja.
0: Lavish, ja. De vriend van mij die had zo'n blikje geprobeerd. En die wist eigenlijk niet wat hij in zijn handen kreeg. En die was helemaal de weg kwijt van het ding. En hij is een ervaren drinker.
1: Ja, dat had ik ook.
0: En jij hebt het ook geprobeerd. Wat, vertel eens, wat is dat?
1: Dat is eigenlijk een beetje een... Ja, wat is het? Is het heel zoet of zo?
0: Ja.
1: En veel alcohol in, is maar 11% in of zo.
0: Ja.
1: En,
0: 11% in één blikje.
1: Een beetje stelsachtig, denk ik. Maar,
0: oh, het is waterachtig.
1: Ja, je proeft niet echt de alcohol. En dat is wel gevaarlijk.
0: Ja, maar er schijnt toch ook iets van absint in te zitten of zo?
1: Ja, ook. Ja. Of vodka, één van de twee.
0: En de jongeren die schijnen dan... Ja, ik ben een ouder, hè, dus ik weet het allemaal niet. Ik heb het niet gezien. Maar het schijnt wel te zijn dat jongeren dus behoorlijk de weg kwijtraken van het drankje. En wat ik dan gek vind, is dat ik denk... Nou, dan kan je dat gewoon zomaar in de supermarkt kopen. Dat is een beetje raar, toch? Zou je dit in de supermarkt verkopen? Je hebt het geprobeerd.
1: Nee, volgens mij kun je dat niet in de supermarkt verkopen. Maar, weet ik eigenlijk niet.
0: Nou ja, in ieder geval bij de slijter dan in de supermarkt.
1: Ja, ik ga die nog een keer doen.
0: Niet nog een keer? Nee. Zo heftig was het.
1: Gewoon lekker bij het bier blijven.
0: Oké. Okay. Goed, even een blikje op de agenda. wat gaat deze 16 september allemaal brengen? Algemene beschouwing natuurlijk, zoals altijd, na Prinsjesdag. De leden van de Tweede Kamer die gaan een lange dag tegemoet met veel debatten. En het kan best eens zijn dat ze dus pas om 2 of 3 uur vannacht... dus niet nu, maar over de uren aan het einde van de dag... en dan dus 2 of 3 uur 's nachts, dan pas naar buiten lopen. Dus dat is wel leuk. Dan hebben we meer eens misschien Rob Jetten als luisteraar van dag-nacht. Zit hij in zijn auto naar huis. Welkom bij dag-nacht, lijkt me grappig. Verder begint vandaag weer een kinderpostzegelactie. En die staat in het teken van veilig opgroeien. Dat is een thema dat zelf is gekozen door de kinderen... omdat ze veiligheid belangrijk vinden. Dus verwacht vandaag wat kindjes aan de deur. Ik vind het wel een mooi thema ook dat ze dat hebben gekozen. Ik weet zelf hoe belangrijk dat is. Dus ook in voorlichting. En toen ik klein was, dacht ik dat het normaal was... om elke dag mishandeld te worden en gekleineerd te worden. Dus ik dacht dat het geweld eigenlijk een beetje gewoon hoorde... bij de opvoeding of zo. En ik had er wel eens gehoord op school van... oh joh, slaan mag niet. Maar ja, dat denk je, nou ja, ik word niet echt geslagen of zo. Maar dan word je ouder, denk je, tering. Dat was echt wel een andere koek. Dus bewustwording is erg belangrijk. Want wat er bij mij thuis gebeurde... was ver buiten de corrigerende tik, laat ik het zo maar even zeggen. Dus heel mooi dat ze het onderwerp kiezen. Dus die bewustwording van die postzegels... alleen al dat ze het onderwerp hebben gekozen... dat helpt natuurlijk. Ik vind het prachtig. Tot slot, voetbal. De eerste ronde van de Europa League... met de Nederlandse club in actie... AZ Alkmaar, die pakt de boot van de IJmuiden. En dan gaan ze het opnemen tegen Sunderland. Een stad onder de rook van Newcastle upon Tyne. En dat wordt een pittige wedstrijd, gok ik zo. Maar zoals een voetballer ooit zei, die nooit voor AZ heeft gespeeld... als je één goal maakt,

TNC Music Factory, Gonna Make You Sweat op NPO Radio 2. Waar ik nu een plaat voor je ga draaien die je niet zo vaak hoort. Het is een heel eenvoudig liedje, gemaakt door twee jongeren. In 1972 waren ze jongeren. En die waren dol op rock and roll en op elkaar. En dat verpakten ze in een mooi akoestisch liedje. Omdat Alex Chilton, de zanger, nog volop aan het leren was hoe je gitaar moest spelen. Ja, klonk het wat anders, maar 35 jaar later noemde hij het een waanzinnig gitaarstuk. En dat had hij bedacht in slechts 15 minuten. Big Star hoor je nu met 13 hier bij Dag Nacht. Een hele goede morgen.

Carly Rae Jepsen op NPO Radio 2 met Call Me Baby. Er staat aanstaande zaterdag iets bijzonders te gebeuren. Nothing But Thieves die gaat optreden in 3 verschillende landen binnen 24 uur. En ze beginnen 's ochtends dan in ons landje om 11:30. Vervolgens staan ze dan om 16:30 in België. En ze sluiten af om 22:00 s'avonds in Londen. Ja, dat is een hele vette stunt. Wel bijzonder om 's ochtends dan in ons land te staan en dan in een hele kleine zaal in Utrecht daar te starten op de 9e verdieping van Tivoli Vredenburg. Voor een zaal van nog geen 450 man. Ja, super speciaal dus. En je hoort ze nu op NPO Radio 2 met hun aller nieuwste. Een heerlijke vette plaat. Baby Cool, Evelyn, Nothing But Thieves.

Doe maar op NPO Radio 2 en één nacht alleen. Mijn broertje die ruimt bijna nooit op. Maar een tijdje geleden, toen had hij opeens een beetje opruimwoede of zo. Dus, hij ruimde zo hard op dat hij zijn autosleutel kwijt was. En dat was ook zijn dure autosleutel, weet je. Zijn afstandsbediening, alles erop en eraan. €500 om te vervangen. Dus hij heeft 2 dagen gezocht. En toen gaf hij het op, dacht hij, ja, ik moet toch even een nieuwe sleutel gaan bestellen. En hij had tijdens het opruimen zoveel afval weggegooid dat hij de laatste vuilniszak ook niet meer in de kliko kreeg. En hij perste die zak erin en met de deksel erop drukken. En nog een keer en nog een keer. En toen schoot er opeens iets uit die laatste vuilniszak. Waardoor dat ding dus niet dicht wilde, die deksel. En wat bleek nou te zijn? Zijn autosleutel. Is zo ongelooflijk veel massa. Moet je je voorstellen dat die gewoon in een zak is verdwenen. Dat je dan toevallig ook nog die laatste zak in de kliko stopt. En dat die dan niet dicht wil. En dat daardoor dan weer die autosleutel eruit schiet. Nou, ik vind dat echt bizar. Vraag me af, er zijn natuurlijk vast wel meer van deze verhalen. Van die ongelofelijke mazzelverhalen. Vraag me af, wat heb jij ooit gevonden waarvan je dacht, wat, hoe kan dat nou? En dat hoeft niet eens iets te zijn dat je per se kwijt was of zo. Maar gewoon iets wat je tegenkwam precies op het juiste moment. Dat het gewoon voor je voeten lag. Wat heb jij ooit gevonden, zodat je dacht, oh damn, wat heb ik toch een mazzel. Stuur het even in via de NPO Luister-app. Doe dan even zo'n audio-appje als je geen zin hebt om een lang verhaal te typen. Of nog makkelijker, bel op 0800-1122. Krijg je Jarno aan de telefoon. Een van de laatste kansen om die jongen aan de telefoon te krijgen. Dus ja, dan moet je nu grijpen, denk ik dan en zo. En dan doe je dat nog met een mooi verhaal ook. Dus wat heb je gevonden? Laat het even weten. Dit is Ten Sharp en You.

0: Dressip en Sweet Goodbyes op NPO Radio 2. Ja, voor wie net inschakelt, ik vertelde net over mijn broertje. Die zocht 2 dagen naar zijn autosleutel en toen hij het op had gegeven, schoot hij dus spontaan uit een vuilniszak. En soms kom je gewoon tot de conclusie, ja, je vindt pas iets als je gewoon stopt met zoeken. Onze Jarno die vertelde me net dat hij een t-shirt kwijt was.
1: Ja.
0: En die was je helemaal vergeten ook, hè?
1: 1,5 jaar kwijt geweest. Gewoon, ja, baalde van, was mijn favoriete t-shirt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Favoriete t-shirt ook?
1: Ja.
0: Dus je was hem echt na dag 1 al kwijt?
1: Nee, ik had hem wel denk ik een half jaar, een jaartje gedragen.
0: Wel laat dan voor je favoriete t-shirt. Ben je niet heel loyaal, nee, t-shirt?
1: Nee, ik had hem gewoon, maar ik was hem na een jaar was ik hem kwijt.
0: Nou, na een jaar dat je hem had
1: ja,
0: je hem kwijt.
1: Ah, oké. Okay. En toen lag hij 1,5 jaar later achter een speelgoedbox.
0: Ja, dat verzoek je natuurlijk ook niet, hè?
1: Nee.
0: Even kijken, Hans. Goedemorgen, Hans.
2: Ja,
0: ben je erbij? Hallo, Hans. Wat ben jij kwijt geweest ooit?
2: Ik had een portemonnee in beheer. We waren met 8 vrienden op vakantie.
0: Ja.
2: En ik zou het geld die dag in ieder geval bij hem houden.
0: Ja.
2: We waren in de kantine.
0: Ja, een bier natuurlijk.
2: En ik heb daar de portemonnee op tafel gelegd of iets.
0: Ja, of iets. En, ja, precies. Ja. Jij had al het geld voor de hele dag van iedereen verzameld in die portemonnee van Hans. Jij bent de verantwoordelijke man. We kennen jou zo.
2: Precies.
0: Dus hier, bewaar jij het geld maar. Wij gaan zuipen.
2: Ja, zo ongeveer. Ja. We waren 17, 18, dus dat was altijd bier en zo.
0: Oh ja, ja.
2: En op een gegeven moment ben ik terug naar de tent gelopen voor iets of zo.
0: Ja.
2: Dan had ik me op tafel laten liggen en ik was waarschijnlijk, gingen we allemaal. En, of allemaal bijna. En toen had ik hem dus erg neergelegd. En ik denk bij de tent van, oh shit, dat ding ligt er nog.
0: Ja. Maar hoe heb je hem teruggevonden dan?
2: Nou, ik zou zeggen, er was toevallig een van de ouders van een van mijn vrienden was visite.
0: Ja.
2: En die zat daar ook. En die had gezien dat ik hem ergens heb laten liggen.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, daar zei hij niet.
0: Nee.
2: Pas de 1,5 uur was zo, kreeg ik te horen van
0: hem. Dus jij was helemaal in de stress toen.
2: Ja, zo.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Dus, ja.
0: Nou, dankjewel voor het delen. Fijn dat hij je gevonden is. Hoeveel was dat erin?
2: Ja, we deden waarschijnlijk iedere dag misschien maar wel 50 euro of guldens was het in die tijd per man of zo. En dat zat er allemaal in.
0: Zo.
2: Dus dat was wel een aardig bedrag, wat ik kwijt was.
0: Maar ja, zeker als je
2: na 1,5 uur kwam hij met... kreeg ik eindelijk wel flink op een donder van hem, want dat was wel heel makkelijk in de
0: hoogte. Nooit meer die verantwoordelijkheid gekregen, denk ik.
2: Nee, toch? Ja. Ik vind het wel goed.
0: Dankjewel, Hans.
2: Ja, zeker.
0: Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Wat was jij kwijt dan?
3: Mijn mobiel.
0: Je mobiel?
3: Mijn mobiel.
0: Ja, dan kan je niks meer.
3: Ik was vertegenwoordiger en ik wat had je Amersfoort was ik voor afspraak. En ik zit daar een uur lang en ik zit heel geïnteresseerd te luisteren naar die man en ik doe mijn woordje zelf. En ondertussen denk ik, waar heb ik mijn mobiel? Ik heb een map gepakt, ik heb mobiel gepakt, maar waar is dat ding?
0: Ja.
3: En ik denk van wel een uur verder en ik loop weer terug naar mijn auto. Wat zie ik daar op het dak liggen?
0: Nee. Op het dak en hij lag er gewoon nog.
3: Ja, hij lag er gewoon nog.
0: Niemand had hem gestolen.
3: Niemand had hem meegenomen.
0: En het was in Amersfoort, dus het gaat heel goed in Amersfoort eigenlijk.
3: Ja, het zijn allemaal eerlijke mensen daar, blijkt.
0: Wat leuk. Hé, ik zit even te denken, want jij vertelde dat verhaal over op het dak laten liggen. Ik heb dat dus ooit een keer gehad. Ik had zo'n PDA, zo'n persoonlijke digitale assistent.
3: Ja, ja, ja.
0: Weet je wel, vroeger, zo'n Q-pak of iPad, weet ik veel. En een van de eerste met navigatie. Dus ik met mijn vrienden naar Kroatië, had ik dat ding dus ook op het dak laten liggen. En op een gegeven moment rijden we weg van de parkeerplaats. Ergens gewoon midden in Italië of zo, ik weet niet waar het was. En we rijden weg van de parkeerplaats. En op een gegeven moment, na 2 minuten, zeg ik... Oh, fuck, ik ben gewoon mijn iPad vergeten. Ja. En wij terugrijden. Waren we dus, had ik het wel gevonden, maar waar zijn we er zelf overheen gereden ook? Want hij was dus afgevallen, de hele ding kapot. Zo kan het dus ook lopen. Ja, toch gelukkig op tijd teruggevonden.
3: Ik heb hem op tijd gevonden, ja.
0: Hey, ik trouwens krijg een appje van... ben je ooit op de Karma Sutra beurs geweest, Marcel?
3: Nee.
0: Nou, Marco wel, die zegt... ik heb 31 jaar geleden heb ik 175 gulden gevonden... op de erotica beurs in Valkenburg.
3: Oké, dat is altijd goed.
0: Ja, en hij dacht, mij meenemen maar. Maar ik ben dan benieuwd, wat heeft die gozer gekocht?
3: Ja,
0: nou, die beurs.
3: Ik word wel nieuwsgierig nu.
0: Ja, toch? Ik ook. Nou, Marco, laat het even weten. Misschien kan ik het je zo meteen nog even vertellen. Marcel, ik wens je...

De Bee Gees op NPO Radio 2 en een niet vaak gehoorde plaat Massachusetts. Ja, we hebben Marco nog even snel gebeld. Maar die gozer die heeft, die zegt dus, ja, ik ben vanuit eten geweest van dat geld. Ja, volgens mij heeft hij gewoon stoute handboeien gekocht, als je het mij vraagt. Is, ik weet het niet. Ik hoop natuurlijk dat iemand zou bellen om te zeggen van, nou, ik draaide een keer aan een knop in mijn auto. En toen vond ik het mooiste wat je ooit kan vinden.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder nog lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Iran zegt dat het niet klopt en zegt dat het gaat om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 momenteel en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Sidney. En een hele goede morgen, Roelof de Vries.
3: Goedemorgen, Daniel Lippus.
2: Ja, en goedemorgen, Tim Schaap bij de ANWB.
4: Hey, goedemorgen, heren. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
4: Hier alles tot nu toe nog rustig en wel. We zijn filevrij, weinig te melden. En waarschijnlijk wordt het ook een vrij timide ochtendspits, zoals gebruikelijk woensdagochtend. Aan het einde van de spits kan het hier en daar wel een beetje regenen, dus hou daar rekening mee. Maar verder vooral een hele goede reis.
2: Nou, dankjewel, Tim. En dan waarschijnlijk tot straks.
4: Ja hoor, tot zo.
2: Yo, yo. 2 woorden die ons vertellen wat de dag jou gaat brengen. Die kun je ons doorsturen via NPO Luister. We zijn heel erg benieuwd. Bijvoorbeeld zoetjes en wandeling.
3: Ja, of labradoedel en uitlaten. En vergeet niet de plaat erbij te vermelden. Hè?
2: Dat is wel belangrijk. Ja, dus ja, ja. 2 woorden kun je ons doorsturen en stuur je plaat erbij. En wie weet draaien we die plaat zo meteen voor.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
6: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
6: Ja, magisch.
7: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor
16: great.
15: met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
20: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
21: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
22: Daniel en Roelof zijn al op.

0: En een klein applausje voor de Savory Duo en Played Alive.
1: Welkom, welkom.
0: Ja, het is een nieuwe dag. Het ochtendgloren is daar.
2: Laat me komen, dat er komt.

0: En een klein applausje voor de Savory Duo en Played Alive.
1: Welkom, welkom.
0: En het is een nieuwe dag. Het ochtendgloren is daar.
2: Laat maar komen wat er komt. Niemand weet hoe.

0: soms dan begin je ergens aan en dan denk je, hoe werk ik me hier weer uit?
1: Ik vond het ochtendgloren is daar helemaal niet slecht.
0: Oké, nou dankjewel. Ik doe het ervoor. Het is 16 september 2026, de day after Prinsjesdag. Hè. Op de voorpagina van de kranten de bekende scène op het balkon met de koninklijke familie. Willem-Alexander die las natuurlijk de troonrede voor en er zat lekker vaart in. We hadden gisteren natuurlijk nog even met een speechschrijver over die speech. En nou ja, hij deed leuk en hij vertelde welke problemen de komende tijd...
1: Hij deed het leuk. Zeg je over een kind in een musical in groep 8.
0: Ja, hij deed het leuk.
1: Okay.
0: Ja, maar hij heeft er toch geen woord aan geschreven. Dus dan is
1: nee,
0: het toch
1: dat
0: ook...
1: is waar.
0: Hij
1: dat
0: deed
1: is
0: het
1: waar.
0: Leuk. Ja. Nou ja, hij vertelde dus welke problemen er de komende tijd moeten worden aangepakt.
2: Het doel is om zoveel mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken die soms al veel te lang wachten. Denk aan stikstof, wonen en migratie. Aan de toekomst van het sociale stelsel. Of denk na deze extreem droge zomer aan de noodzaak van aanpassingen aan een veranderend klimaat.
0: Nou ja, dat. We hebben er een klein beetje de YouTube-hakbel doorheen gezet om het een beetje nog iets meer vaart te geven. Maar goed, de hoedjes mogen nu weer de kast in, want vandaag beginnen de algemene politieke beschouwingen. En dat wordt toch al gezien als het belangrijkste debat van het jaar, want vandaag komen de fracties aan het woord. Die mogen dan reageren op de plannen uit de miljoenennota. En morgen mag premier Jette dan weer zijn, zeg je doen.
1: Ja, het wordt altijd laat, hè. Want er zijn heel veel partijen natuurlijk tegenwoordig.
0: Maar tegenwoordig is het wel zo dat volgens mij hebben de voorzitters zich een tijdje geleden voorgenomen van, joh, we gaan niet meer tot diep in de nacht. Op een gegeven moment zeggen we gewoon, joh, jongens, allemaal naar bed en morgen weer verder.
1: Mm.
0: Dus, nou ja, goed, we gaan meemaken hoe lang we hiermee zoet zijn.
1: Hey, Prinsjesdag stond ook in het teken van, ja, de sabotagestaaf, de sabotageacties op het spoor. Maar we beginnen vandaag dan toch maar even met goed nieuws. De treinen, ze rijden weer.
0: Ja.
1: Gisteravond laat was de laatste sabotageactie bij Teuge, waardoor het treinverkeer tussen Deventer en Amersfoort plat lag. En wie erachter zit, is nog niet bekend. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat boerenactivisten er mogelijk achter zitten. Premier Jette die reageerde na een lange Prinsjesdag.
3: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
0: Ja.
1: Wel kordaat meteen. Door het hele land stranden reizigers dus. En voor sommigen viel daardoor zelfs Prinsjesdag in het water.
4: Treinstoringen. Allemaal mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
0: Ja, sneu. Ja, nou ja, goed, vandaag rijdt dus alles weer. En wordt er toch heel erg over nagedacht van wie zit hier nou achter. Ja, en inmiddels komen dus natuurlijk allerlei Facebook-posts van boerenorganisaties. Ja. Die worden in één keer opgegraven. Waar dan in staat, we gaan grote acties voeren op Prinsjesdag. En het wordt geen rondje om de kerk met een petitie voor de burgemeester. Nou ja, dan weet je eigenlijk ook al wel, of tenminste weten...
1: It would be very toevallig.
0: Ja, we moeten een kleine slag om de arm houden, maar het lijkt er wel op. En het is ook toevallig een bevolkingsgroep die wel de beschikking heeft over grote bergen, metaal en de machines om dat op het spoor te leggen natuurlijk. Dus, nou ja. Andere zaken. Nieuws uit de muziekwereld. En treurig nieuws ook uit de muziekwereld. Gistermiddag werd het al een beetje duidelijk. Toen werd het bericht al gedeeld op social media. En op een gegeven moment kwam daar dan toch de bevestiging. Er is een lichaam gevonden in een recreatieplas vlakbij Arnhem. En dat bleek uiteindelijk ook echt het lichaam van Ben Sanders te zijn. Zijn broer Dean Sanders heeft inmiddels gereageerd via Instagram. Die zegt, mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ben zit in mijn hart en daar blijft hij voor altijd. Hij was natuurlijk de eerste winnaar van The Voice of Holland. In 2010 deed hij mee aan die talentenjacht. En die won hij met vlag en wimpel. I was roaming around, always looking down, and all I
5: see, with faces. In zijn eerste zin, drie tegelijk.
0: Ja, ik kan me dit nog wel herinneren, hoor. Ik zat er straks even terug te kijken. En met die beelden erbij, ja. Ik werd er toch wel een beetje emotioneel van. Ja. Ben Sanders was toch... toen waren die talentenjachten ook nog echt the talk of the town. Iedereen had het erover. Heb je die gozer met dat petje en die tattoos gezien gisteren? Dat was echt spectaculair. En
1: ja.
0: Ik kon natuurlijk ook waanzinnig zien.
6: Twee vandaag.
0: Stuur ons twee woorden en een plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen en hebben we het even over die twee woorden. Het kan heel simpel zijn, hè? Bijvoorbeeld thuis en werken.
1: Maar ook ingewikkelder, bijvoorbeeld kamelen en voeren.
0: Stuur die woorden en doe er een plaat bij. En doe het via NPO Luister. En wie weet hebben jullie zo meteen aan de lijn naar Toto. Dit is Rosanna.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: volgens mij waren we helemaal unaniem tijdens het stemmen over deze topsong. Het is de eerste rockband Fontaines DC geworden.
1: Twee vandaag.
0: Door de Marianne. Je kan ons iedere dag twee woorden doorappen met een plaat erbij. En wie weet hebben we je dan aan de lijn zo rond dit tijdstip. En gaan we ook daadwerkelijk je plaat draaien. Ik zag kokosnoot en hangmat binnenkomen.
2: Mooi zeg, dat wil ik ook wel. Jacob, die zei thuis aangekomen. Ja, ik kom ook aan, vaak thuis.
0: Ja, oké, maar niet op dit tijdstip. Nee. Meestal is het tijdstip dat je vertrekt, toch?
2: Nee, het was een grapje over mijn gewicht.
0: Oh, jezus. Ik ben nog niet helemaal scherp vandaag.
2: Geeft toch niks.
0: Even wat opstartproblemen voor de woensdag.
2: Het ochtendgloren is daar, het komt vanzelf goed.
0: Zo is het. Arnoud, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Welke twee woorden heb jij ons doorgestuurd?
3: Nacht en zwemmen.
0: Ja, maar heeft dat ook iets te maken met jouw toestand vandaag?
3: Nou, jij zegt ik ben nog niet helemaal scherp. Dat herken ik eigenlijk wel.
0: Oh, ja. En waar zit dat hem in dan?
3: Nou, het was een hele korte nacht, ja. Want ik was gisteravond in de Amsterdam Arena bij Ajax Willem II. Laat thuis, korte nacht.
0: Ja.
3: En ik ben nu onderweg naar mijn eerste les van borstkrolcursus in het zwembad.
0: Ah, kijk! Dus wat dat betreft, kloppen de woorden toch wel. En die borstkrolcursus, waarom denk je dat moet ik doen?
3: Nou, ja, weet je, soms ga je werk doen en dan denk je van, ja, wat daarbij hoort is in ieder geval je een beetje verdiepen in de producten die je aanbiedt. Nou, en wat wij aanbieden is onder andere een borstkrolcursus. Dus ik ga hem zelf ondervinden, ja.
0: Wat goed, maar jij werkt bij een soort, zwemdiploma, handelaar, wat is het?
3: Nee, ik werk bij de Nederlandse Zwembond.
0: Ah, oké. Okay. En toen dacht je, dan moet ik al die cursussen die we aanbieden toch ook een keer gedaan hebben.
3: Absoluut. Hey. Dan is het wat je aanbiedt, moet je gewoon zelf ook doen, vind ik.
0: Begrijp ik. Hey. En wat weet je al wel over de borstcrawl?
3: Wat ik van anderen weet die het hebben gedaan, is dat als je 8 lessen doet, dat je echt met sprongen vooruit gaat. Dus ik heb hoop dat het goed gaat komen.
0: Dan vlieg je door dat water heen.
3: Zo is het, ja.
0: Nou, misschien ga ik hem ook een keer doen, want ik zwem af en toe. En dan heb ik toch het idee, dan zie ik een paar. Weet je, dan heb je bij ons heb je de langzame baan, de middenbaan en heb je de snelle baan. En dan zie ik af en toe een paar gasten in die snelle baan. Dat ik denk, jeetje, wat ben je aan het doen? En hoe doe je dit eigenlijk in godsnaam? Ik kom niet verder dan zeg maar het middenniveautje. Dus het kan misschien wel een tipje zijn. Goed.
3: Nee, het is absoluut een tip. En het is zeker als je bijvoorbeeld een keer meedoet met zo'n ALS-swim of een swim to fight cancer of triathlon. Of gewoon lekker wil zwemmen, is het echt een aanrader.
0: Ik ga het nog even overwegen. En Arnoud, welke plaat hoort erbij?
3: Ja, Night Swimming van R.E.M.

0: wel een waanzinnige plaat uitgekozen door Arnoud. Night Swimming. En had er ook nog eens een heel goed verhaal bij met die borstcrawl cursus. Ja, en ondertussen ontstond er ook hier in de studio een kleine discussie over hoe moet nou die borstcrawl. Ja. Clemens, ben jij er bedreven in, de borstcrawl?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee. Ja, het is lastiger dan het lijkt. Jij zei, hoe moeilijk kan het nou zijn,
2: precies.
0: Rolof?
2: Nou ja, ik zie hier nu de regisseur dus vaak, dat doet een soort macarena. Dus het valt toch tegen.
0: Het is herfst, wat de klok slaat op dit moment. Met in de loop van de ochtend meer buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is niet koud, temperaturen die liggen dan weer rond een graad of 20. En Tim Schaap, die houdt de weg in de gaten. Goedemorgen, Tim.
3: Jazeker, goedemorgen. Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Zo ook op de A50 al, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 5 tot 10 minuten extra ongeveer. Ook al drukt op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag, tussen Leidschendam en Zoeterwoude, bijna een kwartiertje, 9 kilometer nu. En de A16 Breda-Rotterdam, daar sluiten we af, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 4 kilometer en bijna 10 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Clemens met het laatste nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En ProRail gaat het spoor voorlopig extra in de gaten houden.
5: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
4: Bij vliegveld Teuge op de Veluwe zijn gisteravond opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens de spoorbeheerder ProRail lag er een buis op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. Het vliegverkeer tussen deze twee steden lag er duidelijk door stil.
0: Ik denk dat je het treinverkeer bedoelt.
1: Ja, dat staat er ook. Ja, ik zei vliegverkeer.
2: Door Teuge, denk ik.
1: Mogelijk, door Teuge.
0: Dat is Apeldoorn en Deventer, ja, met het vliegveld, ja.
1: Ja, nou. Excuses alvast. Nee, het is goed dat je het opmerkt.
0: Ja, nee, scherp, sorry.
1: Ja, helemaal goed, joh.
4: De familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Saunders ging. Zijn broer, Dean, heeft nu bevestigd dat Ben dood is. Hoe die om het leven is gekomen, is niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Ajax was gisteravond flink op dreef bij de inhaalwedstrijd tegen Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. En commentator Armand Afsaroglu was vooral lovend over één man.
6: Brand. Altijd maar weer Brand. Goeie voorzet van Brand. Bal voorgekregen. Brand. Dat is goed. En dan ook schitterende goal van Julian Brand. En in de laatste tellen van de eerste helft verdubbelde Ajax de voorsprong. Wat een genot is het om naar deze man te kijken.
4: Ja. Het was dus Julian Brandt. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde plek. En Willem II heeft dit seizoen nog niet gewonnen en staat 17e. De wedstrijd van gisteren was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax.
7: Roelofs fijne feit.
2: Het is vandaag 16 september en dat is de dag dat het nog 3 dagen duurt voordat mijn gewaardeerde collega Daniel Lippens in Parijs een concert bezoekt van zijn grote muzikale liefde. Natuurlijk. Ja. Ja, en dat gaan wij 3 dagen vieren, Daniel, met de 3 beste feitjes over de nachtegaal van Quebec.
0: Nou, jawel hoor. Kijk.
2: En vandaag beginnen we met de jeugd van Céline en elke kleine quizvraag. Ze is natuurlijk Frans-Canadees, geboren in 1968. En ze kwam uit een groot gezin, Daniel, dat weet jij ongetwijfeld.
0: Zo diep is het ook weer niet in de familiegeschiedenis van Céline. Maar
2: ik tegenwoordig wel. Maar ja. De vraag is, hoe groot, uit hoeveel kinderen bestond dat gezin van Ademar en Thérèse Dion?
1: Nou, ik denk 8.
2: 8?
0: Ik denk 7.
2: 14!
0: Wat?
2: 14 kinderen!
0: Zo.
2: Ja, een streng katholiek milieu. En moeder Dion heeft daar later ook wel over verteld in interviews. Die vond het na een paar kinderen eigenlijk wel mooi. Maar geboortebeperking lag lastig. Ze heeft zelfs met een priester gepraat. Maar die zei, de enige anticonceptie die jij van mij krijgt is een aspirintje tussen je knieën. Je doet het er maar mee. En na 13 kinderen dachten ze van, nou, nu zijn we echt wel compleet. Maar toen kwam er 6 jaar later toch nog een nakomelingetje. En dat was
0: Céline.
2: Nee, dat was Jacques de Jong. Dat was Céline Dion, inderdaad. Ja. Feitje van de dag. Voor het geld hoeft Céline Dion niet meer te klussen. En ze is ook al zo rijk aan broers en zussen.
7: Daniel en Roelof.
0: Had je expres dat fragment ook in de computer onder een andere titel gezet?
2: Jazeker.
0: Jij, om mij in de zaak te nemen. Ja, heel goed. zaterdag is het zover.
2: Ik ben echt verhalen.
0: Ja,
2: mooi.

0: Ale, die die, Jorde, Shakira en Burna Boy. Als ik aan jou vraag, Rudolf, is er één sportheld met wie jij nog een keer zeg maar, het podium of het veld of het zwembad zou willen delen? Met,
1: ja?
0: Met wie zou dat zijn dan?
1: Ja, Raymond van Barneveld. Want dat denk ik altijd, als ik nou een hele goede dag heb, ja. En hij een niet zo goede, dat komt best wel eens voor tegenwoordig.
0: Ja. Ja,
1: wie weet.
0: Jij kan ook best wel een aardig potje darten, toch?
1: Ja.
0: Ja?
1: Niet zoals Raymond van Barneveld. Maar je weet het nooit, hè?
0: Ja, nee.
1: De koerde haas.
0: Ja, nee, precies. Goed, hoe vet is het als je tegen je idool een sportwedstrijd kunt spelen... of in dit geval kunt karten tegen Max Verstappen? Zometeen spreken we Jackie. Hij is een van de 100 mensen die het vandaag tegen de grote Max mag opnemen. Hoe het zit, hoor je zo. Gisteren.

0: heb jij gedaan?
1: Mo, dat heb jij gedaan. In de ochtendshow, Daniel Roelof, zijn al op. Het is Radio 2 waar je naar luistert. En als je dit hoort, nou, dan weet je dat je naar Viaplay kijkt of Formule 1 TV... en dat Max Verstappen weer de baan opgaat.
2: Ja.
1: Maar vandaag is het meer deze tune. Ja, Mario Kart. Ja, oké, maar dan zonder de bananenschillen en de schilden en zo. Want wat gaat Max nou doen? Nou, die gaat het opnemen tegen 100 mensen in een kart. En het is een hele bijzondere race. Je moet het zo zien, Max begint achteraan... en de bedoeling is dat hij alle 100 mensen in de andere karts inhaalt.
2: Oh ja, in Engeland, hè?
1: Dat gaat allemaal in Engeland gebeuren. En Max, nou ja, die blikt zelf vast even vooruit.
3: I spent, of course, a long period of my life go-karting. I mean, 100 go-karts is a lot. So, patience, trying to get through as quickly as you can. That will be key.
1: Ja, en nou heeft Red Bull dit georganiseerd. Zij zeggen zelf, dit wordt een van de grootste kartracers ter wereld. Hij neemt het op tegen influencers, atleten, streamers en ook tegen Jackie. Goedemorgen, Jackie Martens.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je bent F1-journalist bij Dagblad de Limburger... en je hebt een eigen YouTube-account, Paddock Access. En nu mag je het opnemen tegen je grote held.
4: Nou ja, ik moet zeggen, het is niet mijn grote held... maar het is wel de beste coureur van die er misschien wel ooit geweest is. En dat je het daar tegen ook mag nemen, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Oh, oké, dus eigenlijk kijkt een beetje met een schuin oog naar Max. Je hebt zoiets van, nou, hè, ik kan jou wel hebben.
4: Absoluut niet. Zo kijk ik er helemaal niet naar. Maar hij moet natuurlijk wel vanaf plek 100 beginnen. En ja, we hebben gisteren al race simulaties gehad. En ik zat er hartstikke goed bij... ik heb eigenlijk continu meegedaan aan de overwinning. En ja, ze hebben al een simulatie gedaan met Alfred Lindblad. Die rijdt ook in de Formule 1.
1: Ja.
4: En die heeft ons niet bijgehaald gisteren in die, ja, wat waren het, 18 rondes of zo. De race tegen Max is langer. Maar ja, het ziet er wel gewoon goed uit, moet ik zeggen.
1: Want hoe ben je überhaupt op die lijst terechtgekomen dat je mee mag doen aan dit spektakel?
4: Nou, zoals gezegd, ik werk in de Formule 1 als verslaggever. En ja, zodra dat persbericht naar buiten kwam, heb ik eigenlijk... gelijk gebeld naar het team van Red Bull Racing. Van jongens, ik wil een van die 100 zijn. En dat heb ik een dag later nog een keer gedaan. En een dag later nog een keer. En volgens mij waren ze mijn gezeur zo moe. dat ze gezegd hebben, ja weet je wat, joh, je zit erbij.
1: Hey, en even over dat circuit. Want het is Silverstone, maar het is niet Silverstone, hè?
4: Ja, dit is inderdaad Silverstone. Maar dan niet het Formule 1 circuit, maar de kartbaan die daarnaast ligt.
1: Ja, en wat maakt dat zo bijzonder, dat die kartbaan op Silverstone?
4: En nou ja, Silverstone is natuurlijk wel het mekka van de autosport. En ja, als er een plek is waar deze historische race gehouden moet worden... dan is het natuurlijk wel op deze historische baan.
1: Ja, nou legde jij net al uit. Het is dus Max die achteraan begint... en die moet dan alle 100 deelnemers inhalen. Nou, jij doet mee, allerlei influencers, van alles en nog wat. Sommige mensen kunnen er helemaal niks van. Sommige mensen zijn misschien stiekem wel heel goed. Ik denk dat we van jou best wat kunnen verwachten, Jackie. Maar hebben ze dan nog regels afgesproken... om te voorkomen dat mensen Max eraf beuken en zo? Waar moet je je aan houden?
4: Ja, er zijn inderdaad best wel veel regels. Onder meer, zodra Max Verstappen je ingehaald heeft... dan zit je race er in principe op. Dus je mag dan niet proberen hem terug bij te halen. Want ja, ze willen natuurlijk wel gewoon dat Max Verstappen... volgende week in Baku aan de start verschijnt.
1: Yeah.
4: Dus daar zit wel enige veiligheid in gebouwd.
2: Dat kan dus betekenen dat degene die als 100ste start... maar 10 meter race en dan is ingehaald.
4: Dat is gisteren gebeurd inderdaad, ja. Ja, er zijn mensen die hebben denk ik ongeveer 3 meter gereden en toen was de race klaar.
1: Hey, en heel even, want bedoel, stel nou dat je dus inderdaad gewoon de hele tijd achterom kijkt en denkt, weet je wat, ik ga hem echt blokkeren, zeg maar, ik ga voor hem rijden, mag dat?
4: Ja, zeker. Je mag hem wel gewoon, je mag echt wel gewoon het gevecht met hem aangaan. Maar wat ik zeg, zodra hij voorbij is, voorbij jouw kart, dan is het
1: klaar.
4: Afgelopen.
1: Hey, en zijn al die karts identiek of krijgt hij stiekem zomaar een paar pk'tjes meer?
4: Nou, ons is verzekerd dat iedereen met identiek materiaal aan de start verschijnt. Dat is natuurlijk altijd maar afwachten. Wat we gisteren hebben gezien is dat het voor... Ja, en Alfred Lindblad is natuurlijk niet de mensen. Dat is gewoon echt een hele goede, vooral karter ook geweest.
1: Ja, het is gewoon echt
4: die
1: een coureur.
4: Het niet. Ja. Die heeft het gisteren niet gehaald. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat ze kijken naar die simulaties. Ze kijken of het überhaupt theoretisch mogelijk is. Misschien wordt er vandaag wel ergens aan een schroefje gedraaid dat die kast van ons toch iets minder goed zijn dan die van Max.
2: Toch de kritische journalisten.
4: Het hele ding, uiteindelijk is het natuurlijk de hele format is opgezet. Ja,
1: om Max te laten winnen. Ja, dat snap ik ook. Nou ja, maar hè, Max is wel natuurlijk het type die er dan ook echt serieus voor gaat. Moet je even luisteren.
5: For them is the best, the biggest race in their life. What is your message to them?
3: He better move out of the way. Otherwise I'm gonna plow him into the barrier.
1: Ja, hij zei, je moet gewoon wegwezen, want anders een beukje de berg hierin.
4: Ja, we kennen Max Verstappen natuurlijk. Ja, dat gaat je gewoon doen, hoor.
1: Ja, nou ja, heel veel succes, Jackie. We duimen voor je. Het zou toch wel leuk zijn als jij dan stiekem aan de finish verschijnt.
4: Zullen we afspreken dat als ik win, dat jullie me dan weer bellen?
1: Dat 100%. Zeker. Als jij wint, dan bellen we je gegarandeerd nog een keer. Het is, hoe laat is het vanavond?
4: 7 uur jullie tijd. Dus 6 uur lokale tijd.
1: 6 uur lokale tijd, 7 uur bij ons. Je kan het kijken via Disney+. Jackie, veel succes!
4: Dankjewel, hè.

0: Too Funky. George Michael.
1: Yeah, yeah!
0: Nou, inderdaad.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
4: Clemens met een raadsel!
0: Ja, goedemorgen Clemens.
5: Ja, komt-ie aan.
6: Een ontheffing voor een verbod? Ik vind het een beetje vreemd.
0: Een ontheffing voor een verbod. Ik vind het een beetje vreemd. Dit is vast weer zoiets met een verkeersbord ergens in een gemeente... Wat daar dan hangt. En waar ze dan nu soort van... in plaats van het bord weg te halen, doen ze dan maar een ontheffing.
7: Het is in ieder geval iemand die in de verschrikkelijke kluwens... van de bureaucratie is gevallen.
0: Ja, dat sowieso.
8: Dat is, daar heb je
7: oh, dat vinden we te algemeen?
0: Ja, dat vind ik te algemeen.
8: Ja, het is ook te algemeen, maar je hebt wel gelijk.
7: Ja.
0: Nou, maar iets specifieker?
7: Iets specifiekers. Dit heeft te maken met een heg... En in die heg staat een kameel.
8: Nee, kom maar op met dat ontbijt.
0: Dit is NPO Radio 2. We hebben lekkere broodjes vandaag.
8: Heerlijk.
0: Kamelenvlees.
9: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen... of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat... maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting... op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring... heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest... FBTO.
15: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Volido.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter... Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Hartelijk welkom. Je luistert naar de ochtendshow. Daniel en Wolof zijn al op Radio 2 met zometeen Madonna. Maar eerst het NOS-journaal. Clemens Peters is aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Naast spoorsabotages waren er gisteren ook protesten langs de snelweg. Boeren staken hooibalen in brand. En minister Karmans was daar niet zo blij mee. Hij doet aangifte, zei hij in Pauw en de Wit.
5: Ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank... Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
17: Je gaat aangifte doen als, tegen mensen die dit
5: tegen
17: hebben
5: deze
17: gedaan?
5: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
3: In totaal zijn er gisteren 7 mensen aangehouden... vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. En die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie. Maar, zo zegt verslaggever Eva Wiesing...
20: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt... en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel... want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden... want dan debatteert de Tweede Kamer... over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
3: Gisteravond gingen de premier en de vicepremiers op televisie al in gesprek... met onder andere buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen voor volgend jaar. De politie heeft in Brunsum in Zuid-Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods waar ook spullen zijn gevonden... die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. Er is niemand aangehouden. En Lydia uit Rotterdam, ze is er wanhopig van geworden... want elke dag zat haar auto onder de duivenpoep. De beestjes verzamelden zich in de boom boven de auto en gingen daar hun gang. Maar waarom zaten ze daar? Onderzoek door Lydia wees uit dat de dieren gevoerd werden door de buurvrouw. Dacht Lydia, maar dan geldt hier toch een voerverbod?
6: Een ontheffing voor een verbod? Ik vind het een beetje vreemd. Niemand in heel Rotterdam, wat ik heb gebeld... ik heb er heel veel afgebeld, ik heb heel veel op internet gezocht... snapte er wat van. Nee, dat kon echt niet. Je kon geen ontheffing krijgen voor een verbod.
3: Ja, maar Lydia ving bot bij de gemeente. De buurvrouw had gelijk. En nu kan Lydia een andere plaats krijgen voor haar auto. Maar dat gaat haar te ver. Dat is de omgekeerde wereld. En bovendien moet ze er dan €250 voor
24: betalen. Ja, sorry hoor. Maar ja, god, ik ben, mijn ouders noemden de duiven vroeger altijd vliegende ratten. En in die context, ja, die voer je niet, toch? Ja, duiven. Oh,
7: maar de buurvrouw had daadwerkelijk een ontheffing.
3: Ja, nou ja, ze had een aanwijsbesluit gekregen. Okay. Dat zij mocht
24: voeren. Dat zij mocht voeren. Goed, het weer dan.
3: Ja. Af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag verder ook nog geregeld een bui. Maar dan gaat ook de zon schijnen en het wordt vandaag een graad of 18.
0: Dankjewel, Clemens. En dan de verkeersinformatie met Tim met AMB. Goedemorgen.
25: Jazeker. Goedemorgen. Hier en daar rijdt het al wel wat langzamer, jongens. Onder andere op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 10 kilometer, 20 minuten. Er is 1 rijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder het hoofdstukje dagelijkse drukte. De A4 staat erin richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prinsloosplein en Zoeterwoude 9 kilometer en een kwartier. En de A16 naar Rotterdam vanuit Breda staat er ook bij. Tussen Breda en Zevenbergshoek ongeveer 10 minuten staat een file van 5 kilometer.
0: Dankjewel.
25: Yo.
0: Ik denk dat meer dan de helft van Nederland wel bekend is met het werk van mijn vader. Hm? Die hebben hem wel eens gezien. Ja, of je het je kan herinneren is in het tweede, maar ik zal je zo uitleggen hoe dat zit.
26: Ster. Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
27: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
28: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
27: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
30: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 16 september 2026, een belangrijke dag. Hè? Dat heeft alles met die drie letters te maken. APB, Algemene Politieke Beschouwingen. Die beginnen vandaag en dat is toch wel het belangrijkste politieke debat van het jaar. De Tweede Kamer bespreekt de plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ja, met een minderheidskabinet heeft de Tweede Kamer daar misschien wel meer over te vertellen dan het kabinet. Dus het kan hem best wel lastig worden. De troonrede van de koning hebben we al gehoord, maar er was nog een troonrede. MBO-studenten hebben er eentje geschreven. 300 studenten gaat het om, die hebben een eigen versie gemaakt met plannen voor onder andere woningen, mentale gezondheid en beter openbaar vervoer. En ze hebben ook plannen voor het OV. Zij zeggen, dat moet je gewoon gratis maken.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk jouw vraag.
1: Hoe gaan we dat betalen?
0: Ja, alle kunst uit het Rijksmuseum verkopen.
1: Oh, okay.
0: Ja, want ze zeggen, ja, dat levert ongeveer 1 miljard op. En dan kan je het OV gratis maken. En dan zou je denken, nou ja, wat doe je dan met het Rijksmuseum? Daar kunnen dan zo'n 800 studenten wonen.
1: Het is vindingrijk, zullen we zeggen.
0: Het is vindingrijk. Ja. Of het echt een heel goed plan is, dat, nou ja, daar kan je zelf je conclusies over trekken.
1: In de Telegraaf van vanochtend lezen we dat klanten van Ziggo boos zijn. Ja, hoe zit dat nou? Voorheen kon je als je een programma 10 minuten pauzeert, hè. Je zit dus live bezig en je gaat even wat anders doen.
0: Ja.
1: Dan kon je de reclameblokken doorspoelen tot je weer bij was, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat kan niet meer. Dat is niet meer mogelijk bij die commerciële zenders. Want daar zit natuurlijk reclame tussen, of in de programma's. Pas als het programma helemaal is afgelopen, dan kun je de reclame weer doorspoelen. Nou, afzetterij, een naaistreek, dat zijn termen die klanten erop plakken. En Ziggo heeft deze informatie, zeggen ze, niet van tevoren gecommuniceerd om te voorkomen dat we miljoenen mensen onnodig belasten met informatie die voor hen niet relevant is en zelfs verwarrend kan zijn. Ja, dit vind ik echt... Sorry, we hebben niet gebeld dat er asbest in de hutpot zit.
0: Ja.
1: We wilden u er niet mee belasten.
0: Ja, maar ik vind, dit is toch gewoon de ouderwetse televisie die zichzelf gewoon meer en meer om zeep aan het helpen is. Want dit is natuurlijk die commerciële zender. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Laten we positief nieuws brengen.
1: Ja.
0: Dat gaat over Johnny, Ma Vlodder, Shaki, Kees en andere Kees.
2: Buurman, wat doet u nu?
0: Ja, want er ligt vanaf vandaag een nieuw boek in de winkels. Het dossier Vlodder. Er worden allerlei ontboezemingen gedaan over het maakproces van de serie en de films. Zo lezen we bijvoorbeeld dat de hond Whisky geen werkvergunning voor Vlodder in Amerika kreeg. En daarom moesten ze last minute nog een andere bouvier regelen. Ja, die was alleen te kort getrimd en daardoor heeft de hond een pruik moeten dragen tijdens de opnames. Ja, en het zwembad in de achtertuin was maar 10 centimeter diep. Ja, dit weet ik, want ik zei het net al, mijn vader,
1: ja,
0: die zit dus in die film. In de eerste film.
1: De grote Vlodderfilm?
0: Jazeker. Aan het begin van de film, zitten Vlodder nog in hun Tokkiewijk, zeg ik maar even. Mm-hmm. En dan gaan ze naar Zonnendaal verhuizen.
1: Ja.
0: En dan komt er een fotograaf van de krant. Ja, en dat is dus mijn pa. En die, mijn vader die is dus gewoon te horen in die film. Moet je luisteren.
3: Ietsje naar rechts. Ja, ietsje naar... Ja, ja, even lachen. Ja.
0: Maar, wat ik wel mooi vind, is hij heeft dus de laatste woorden voordat de leader van de film begint. Dus het is wat dat betreft is best wel een unieke scène waar hij in zit. Hij had eigenlijk andere functies als productieassistent bij die film. En hij werkte voor...
1: Zat even iemand nodig.
0: Precies, en hij werkte voor First Floor Features van Laurens Gils en Dick Maas. En toen hebben ze gezegd, joh, wil jij niet gewoon even die fotograaf doen? Nou ja, en zo geschieden.
1: Maar dit is voor de... Ik bedoel, je hebt het er nog over. Ik bedoel,
0: Nou, en hij nam mij dus ook altijd mee naar de set, ook later van de serie en zo. En als je dan een beetje... Ja, dit is wel een beetje het BN'er-verhaal in mijn familie. Is wel zeg maar die link met...

0: vlodder, ja.
1: Heb jij ook zoiets in jouw familie, een BN'er-verhaal wat nog steeds de ronde doet?
2: Nou, die is lang gesproken. Ik ben opgegroeid op een boerderij en op een gegeven moment ging mijn ouders verhuizen naar een ander huis. Dus die boerderij kwam te kopen en dan kwamen de mensen kijken. Ja. Dan kwam ik op een middag thuis. Toen was mijn moeder naar. Die was helemaal blosjes van opwinding. Ze zei, je raadt nooit wie er is komen kijken.
1: Nou?
2: Manon Thomas. Ja, dat was toen een beroemde presentatrice.
1: Ja.
2: Ja, dus dat was, nou, dat gaat nog steeds bij de leverworst op de verjaardag. Weet je nog dat Manon Thomas
1: in ons huis kwam? Ja.
2: Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk ook wel benieuwd naar zijn. Heb jij ook zo'n verhaal in je familie van iets met wat met BN'ers te maken heeft? Of met sterrenstatus, weet je? Dus ben je bijvoorbeeld een keer in Piet's Weerbericht geweest? Of heeft je oom in een bepaalde serie gespeeld? Of misschien ben je wel verre familie van, een grote acteur of van,
2: Of zo van, ja, oom Johan heeft nog het parket gelegd bij Jeroen Pauw.
1: Nou, dat zou kunnen. Ja. Laat het ons weten, stuur even een berichtje. Via NPO Luister kan je ons bereiken. Het BN'er verhaal in jouw familie, wat is dat? Laat het ons weten, stuur een berichtje via NPO Luister. Wie weet heb je zo meteen aan de lijn.
2: Fotootje erbij misschien?
1: Dat zou helemaal mooi zijn als je dat nog hebt liggen.
2: Zo,
1: pak je 5 Minutes of Fame op de radio zo meteen. Naar Nova Star, dit is Wrong.

0: 54 Ultra, you're the talk to you in de ochtendshow. Wat is het BN'er-verhaal in jouw familie, vragen we ons af. Er is nieuws over Flodder vandaag. En mijn vader die zit dus in die film. En ook wel, nou ja, hij heeft geen prominente rol of zo.
1: Nee, maar ik merk toch dat ik een beetje jaloers erop ben.
0: Ja, het is wel een mooi verhaal, hè? Het is wel een goed verhaal. Maar er komen echt meer goede verhalen binnen van mensen die met een BN'er of met sterrenstatus in hun familie hebben. Bijvoorbeeld Bastiaan, die zegt... Laura Pausini, die nam haar clip op Amsterdam Eiburg op. En mijn pa, die liep daar toevallig langs en die had zijn camera bij zich. En die maakte er foto's van. En uiteindelijk is een van die foto's terechtgekomen in een Italiaanse krant.
1: Mooi, Miranda die zegt... Mijn vader zat vroeger bij de vrijwillige brandweer... en heeft in Noordwijk bij Huis Terduin geholpen met regen maken... bij de Soldaat van Oranje film met Rutger Hauer.
0: Dus gewoon water naar beneden, terug. Ja. Pieter die is ooit de skileraar geweest van Rob Stenders. Dat is een heel grappig verhaal.
1: En Peter die nam ooit de meterstanden op voor de Nuon... en die kwam onverwachts bij Jos Brink thuis terecht. En zegt, was heel leuk, enorm vriendelijke man.
0: Kenny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, wat is jouw verhaal?
2: Mijn moeder is een van de achtergrondzangeressen van het liedje Doris D. van Doe Maar.
0: En is dat het enige liedje wat ze, waar ze de achtergrondzang voor heeft gedaan?
2: Nee, zij werkte van Studio Hoes. Ja. Dat zat er weer. En Doe Maar zat daar. En die achtergrondzangeressen waren ziek. En zij was de enige die kon zingen in de hele studio op dat moment.
0: Hey, toen was het, nou ga maar staan.
2: Ja, toen zeiden ze, ga jij dat maar doen, want je doet ook sowieso wat kleine klussen op de achtergrond en soms ook met optredens mee. Maar dat was niet de hoofdtaak. Als je nou Doris D aanzet, dan kun je haar horen op de achtergrond.
0: Even een stukje luisteren dan.

0: Ja. Nou, wat een mooi verhaal, Kenny.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dankjewel. En maak er een mooie dag van vandaag.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Meer rijden, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is bij jullie het verhaal?
2: Nou, mijn vader die was naar het tankstation en stond daar bijna aan de beurt. En toen kwam Gerard Cox aanrijden.
0: Ja.
2: En die wilde voordringen. En toen zei die stapte uit Gerard Cox en die ging naar mijn vader toe een beetje uit en van... Zeg, weet jij wel wie ik ben? En mijn vader die keek naar hem en die zei van... Ja, dat weet ik. Jij bent nu die Rotterdammer die netjes op zijn beurt gaat wachten.
0: Ja, is wel... Ja, uiteindelijk moeten die gasten ook maar gewoon een beetje normaal doen, toch?
2: Nou ja, mijn vader zei, kijk eens op zijn vrouw. Had je rustig van mij voorgemogen. Maar weet je wat? Het is een dorpje.
0: Ja.
2: Waar de twee pompen. Mijn vader was de enige die voor hem was.
0: Even rustig aan met die attitude.
2: Ja, daarom. Dus ja, goed. En dat gaat nog altijd mee. Ja.
0: Het is een mooi verhaal, Mireille. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne dag.
2: Tot de volgende. Doei. Hoi.

0: hoorde hem, wat is het, 2 dagen geleden nog een keer bij Annelie tussen 4 en 6 ochtends. En toen dacht ik, zo, wat een mooie plaat is dit. The War on Drugs, Who's That? Nieuwe muziek van de band. Er komen nog steeds heel veel goede verhalen binnen, hoor. Van luisteraars die iets met BN'ers te maken hebben. Of een linkje of zo. Bijvoorbeeld Edwin, en die heeft ooit een kastje gebracht bij Hazes op de camping.
1: Oh, dat is goed zeg. Jesse zegt, mijn oma heeft gewerkt in het circus van Bassie en Adriaan als acrobaat.
0: Oh, ja. Maar er was er maar 1 acrobaat.
1: Dat zou je denken.
0: Ja. Goed, het weer voor vandaag. Het is niet echt om over naar huis te schrijven. Het is namelijk wisselvallig en ook koud. Uiteindelijk moeten we het er toch maar gewoon mee doen. En dan moeten we een parapluutje meenemen, want het blijft de hele dag regenen. Temperaturen rond 1 graad of 20. En dan Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen jongens. Ja, de ochtendspits komt langzaam maar zeker op gang. Staat zo'n 140 kilometer nu. De meeste files vallen wel mee. Ongeveer 5, maximaal 10 minuten. Met een paar uitzonderingen komen ze aan. De A1 richting Amsterdam allereerst. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, 20 minuten. En de A50, Apeldoorn-Arnhem staat er ook nog bij. Tussen Hoenelo en Schaarsbergen. 5 kilometer en dik een kwartier. Ja, dat was eerder natuurlijk door een ongeluk en door een pechgeval. Maar 3 keer raden, de weg is nu weer helemaal vrij.
0: Dankjewel. En hier is Clemens Peters met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Amerika is een helikopter van een lokale NBC-zender vannacht neergestort in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk. 2 uur eerder waren 2 mensen omgekomen door een botsing tussen een bus en een personenauto. In Amsterdam-West is gisteravond brand uitgebroken in een supermarkt. Volgens de brandweer was er veel rook en dat had ook gevolgen voor omwonenden.
4: De bovengelegen 5 verdiepingen zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Grote brand was hier uitgebroken. Over de oorzaak is helaas nog niks bekend. Wat wel duidelijk is dat de winkel waar de brand in heeft gewoed op dit moment, ja, veel schade heeft opgelopen.
3: En bij de brand in de Amsterdamse supermarkt raakte niemand gewond. Het Nederlandse volleybalteam is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje verloor tegen het al geplaatste Finland.
5: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen. Want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
3: En daarmee verloor de ploeg van coach Joel Banks ook zijn 4e duel van dit EK.
0: En iedere dag kiezen wij een plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is dat
6: een plaat voor
1: Lionel Messi.
3: Want? En die doet het toch nog 1 keer, spelen voor het Argentijnse elftal. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ermee ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar dan had hij buiten de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond gerekend, want die vond dat Messi nog een goed afscheid nodig heeft verdiend. En daarom heeft hij hem uitgenodigd om mee te spelen in een oefenwedstrijd op 6 oktober.
0: En welke plaat bedenken jullie daarbij?
1: Ja, hier heeft Lola Young de plaat voor gemaakt natuurlijk.
0: Messi.
1: Ja.
0: Goed gevonden. Ja.
3: Ik ging wat verder terug in de tijd met Don't Cry For Me Argentina.
0: Ja, van Julie Koffie. Echt goed gevonden, hoor. Ja, en ik zat te denken, ja, hij is toch wat klein van stuk, Messi. En hij dartelt een beetje zo rond op dat voetbalveld. Dus ik dacht Tiny Dancer van Elton John. Ja. Maar heb jij ook een suggestie, dan kun je die doorsturen via NPO Luister. Wie kiest er vandaag?
1: Ja, ik.
0: Daniel en Roelof. Ja, mooie plaatjes voor Lionel Messi, die zijn afscheidstournee officieel is.

0: moet toch een beetje denken aan zo'n fabrikant van cv-ketels. Die dit nummer ooit gebruikt heeft in een reclame. You're as cold as ice.
1: Oh.
0: Ja, toch zo'n nummer aan een reclame verbinden is een vloek en een zegen tegelijk. Want heel veel mensen horen het, maar uiteindelijk associëren ze dat nummer dan altijd met je reclame.
2: Een plaat voor...
0: Ja, en dan een plaat voor Lionel Messi vandaag, hè? Want ja, het is een beetje een soort afscheidstournee, toch, Clemens?
3: Zeker, ja, hij mag nog één keer meedoen op 6 oktober, ja.
0: En dus dachten we, welke plaat is er toepasselijk voor deze legendarische voetballer? Ik zag een appje binnenkomen van Freek, die suggereert Keen, This is the Last Time.
3: Of wat dacht je van Mark, die heeft een heerlijke suggestie, UB40 met Baby Come Back.
1: Oh, mooi. Ton zegt Mary Jane's Last Dance van Tom Petty, maar ik mag vandaag kiezen en ik ga voor de suggestie van Bas. Het is Daft Punk, One More Time. One.

0: Douwebop. En zijn Sweet Sunshine. Mooi om te zien dat er nog echt heel veel goede verhalen binnenkomen van mensen die Smullen. Iets van een link hebben met BN'ers. Bijvoorbeeld Kitty, die zegt: goedemorgen, Rachel Hazes, of Rachel Hazes, heeft een tijdje in de snackbar van mijn moeder gewerkt. Dat was toen ze 16 was. Ze werkte wel hard, maar ze liep ook de hele dag op hoge hakken.
1: En Fons, die stuurde: samen met een goede vriend heb ik een avondje gedronken in Van Zuilen in Amsterdam met Ramzi Shaffi. Ja, dan denk ik, Fons, wie niet?
2: Mag ik van jou?
3: Het platenkwartet.
0: Een platenkwartet. Maak je dat compleet, krijg je er ook nog eens de platenspeler bij. Hugo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt iets moois op je naam staan. Want jij hebt meegewerkt aan de Schatkamer van Beeld en Geluid.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Onwijs trots. Dat is ik werk er elke dag. Ga ik de fietsje naar Hilversum toe. En dan luister ik jullie. En allereerst complimenten, jongens. Jullie doen het zo ontzettend leuk. Er waren grote schoenen om te vullen, maar... Fantastisch.
0: Nou, ja. Dankjewel Hugo. Dat horen we graag. Maar nou, toch even terug naar die schatkamer. Wat doe jij dan? Dingen digitaliseren en zo?
4: Nee, dat is de afdeling van mijn lieve collega. Mijn team houdt zich echt bezig met welke dingetjes wel en niet op de schatkamer terecht mogen komen. Iets met rechten en dat soort dingen allemaal.
0: Wat goed.
4: En we hebben ook gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de hele website. Wat mensen makkelijk dingen kunnen vinden. En het is zo ontzettend leuk.
0: Ja, wij krijgen ook aan de lopende band van mensen, weet je wel. Familie, vrienden en zo, die dan weer iets ouds hebben teruggevonden. Van, hey, heb je dit nog gezien? En ja, wel echt heel erg tof.
4: Ja, het is echt prachtig. Gewoon, we hebben huilende mensen aan de telefoon gehad die hun overleden vader weer hadden gezien en zo op beeld. Het is echt, het is prachtig. Ja, zeker.
1: Mooi. Ik heb nog wat verzoekjes, maar daar kom ik later wel mee op terug.
0: We gaan het spelletje met je spelen. En Roelof legt het nog een keer uit.
1: Ja, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. En het thema vandaag is dieren. Ja, je moet telkens een woord invullen dat met dat thema te maken heeft en dat we weg hebben gekoeid. Voor elk goed antwoord krijg je een vinylplaat. En maak je het hele kwartet vol, dan krijg je ook nog de platenspeler.
4: Top.
0: Nou, daar gaan we.

0: Ik hoor het heel slecht, maar het is Fly Like an Eagle volgens mij.
1: Ja. Zeker weten. Fly Like an Eagle, daarmee is je eerste goede antwoord binnen. Ja, je hebt hem niet op de speaker staan, toch? Want anders hoor je het wel een stuk slechter. Dat is een bekend fenomeen.
0: Nee, ik heb hem echt aan mijn oor zitten. Maar ik hoor het liedje echt heel, heel in de verte. Maar,
2: ga even uit beeld en geluid hangen. Dan kunnen we ook zwaaien en dan hoor je het beter.
1: We gaan je de volgende opgave laten horen. Die klinkt namelijk zo.

0: Tiger.
1: Ja, de Tiger in Queen and Don't Stop Me Now. Die is binnen je tweede plaat. Eens even kijken of je die derde ook weet. En

0: Oh, dit ga ik weer opmerken. Ah, man. Oh, wat erg.
1: Ik wil het nu horen.
0: Ik weet het niet, sorry.
1: Vlinders in zijn buik, die zeiden nee tegen die drugs.
0: Vlinders in de buik.
1: Ja, in het liedje Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Maar we hebben er nog eentje te gaan en die klinkt zo.

0: Minnes du läste? Åh.
1: Nee, jongens, ik hoor het niet. Je kan hem wel meezingen.
2: Dus,
1: ja,
0: Lennis Morissette. Ja.
1: Ja.
0: Nee, ik weet het niet. Sorry.
1: Ja. Er zit een vlieg in die Chardonnay, maar je hebt hartstikke goed gespeeld, man. Je krijgt gewoon twee van de vier vinylplaten opgestuurd. Die komen jouw kant
0: geweldig.
1: Op. Ook bepalen welke van deze. Ja, nee, dat gaan we helemaal voor je regelen. En je mag ook bepalen welke plaat je het mooist vond. En die gaan we dan helemaal draaien.
0: Nou, doe dan maar
1: Alanis. Alanis en Ironic gaan we voor je draaien. En jij ontzettend bedankt voor die prachtige schatkamer.
0: Jullie bedankt. Hoi hoi.
1: Werk ze. Hoi hoi.
0: Doeg.

0: had wel een beetje met Hugo te doen, hoor. Ik had hem graag de winst gegund. Ja. Maar hij deed goed, hoor. 2 van de 4 fragmenten. En uiteindelijk hoorden we Alanis Morissette en Ironic.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Nee!
1: Het is sowieso...
3: Clemens met een raadsel.
0: Kom er maar in.
4: Ga niet weg.
5: Nee.
6: Echt diehards. De rest verdwijnt, maar jullie blijven gewoon zitten.
5: Nee, we blijven tot wijden.
0: Zijn dit weer van die concertgangers die er nu al vastzitten voor iets wat pas vrijdag gaat plaatsvinden? Voor Roxy Dekker-fans?
7: Het zijn mensen die maar blijven zitten. Dit is vanochtend opgenomen in Den Haag. Die rijtour is al lang geweest, maar ze blijven gewoon zitten.
6: Ja, ik denk het ook. Ja. Nee, maar het is ook niet goed.
1: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, we hebben nog wel wat lekkere broodjes over, Clemens.
6: Heerlijk, kom maar door.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Hoi, mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn... zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
1: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
13: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
3: Wil je met me trouwen?
2: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Hartelijk welkom. Het is 8 uur. Dit is de ochtendshow met zometeen Avicii, Wake Me Up. Eerst het NOS Journaal. Met Clemens Peters. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. De staking van beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over verbeteringen van de arbeidsomstandigheden van beveiligers. Sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3... klaagden de beveiligers over een te hoge werkdruk. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust waren neergelegd. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
9: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
8: Er zijn nog geen verdachten in beeld voor de vele sabotageacties op het spoor van gisteren. En na Prinsjesdag wordt het vandaag en morgen vooral schieten op de kabinetsplannen door de oppositie tijdens de algemene politieke beschouwingen. Het kabinet moet de oppositiepartijen ervan zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. En deze Limburgers op straat, die kunnen niet anders dan afwachten, hoorde Omroep L1.
10: Het wordt inderdaad allemaal duurder.
11: Aangezien wij aardig moeten dokken voor de benzine en het gas en elektriciteit. Wat het met een banksaldo niet beter.
10: Ik ga eigenlijk helemaal nergens op bezuinigen. Ze pakken toch alles af en zolang je het nog allemaal kan betalen. Ik zeg genieten. Genieten, genieten, genieten.
8: Waarvan akte, hè?
12: Ja, mooie woorden.
8: Precies. En het debat in de Tweede Kamer begint om 9:15. Het internationale filmfestival Film by the Sea in Vlissingen is in volle gang. Gisteravond konden mensen buiten meekijken en zingen met The Sound of Music. Omroep Zeeland was er ook en toen begon het ineens keihard te regenen. En dus hield niet iedereen het vol.
13: Ik denk toch maar naar huis te gaan.
14: Eerlijk gezegd wel, ja.
13: Ga niet weg.
14: Nee.
13: Met de deken eerst over de benen, nu over het hoofd.
14: Ja.
13: Echt diehard. De rest verdwijnt, maar jullie blijven gewoon zitten.
14: Nee, we blijven tot leiden.
13: Uit volle borst, ook in de regen. That will bring us back to the
7: God, je bent er nou toch.
8: Als je dus, er op bent.
7: Ja.
8: Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat niet zoveel wind. Dat blijft er voorlopig zo de hele dag. Maar er schijnt ook af en toe de zon en het wordt 18 graden.
7: Dankjewel, Clemens. Tim bij de ANWB. Goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Er staat zo'n 215 kilometer file. Dat klinkt heel wat, maar het is eigenlijk vrij gemiddeld voor de woensdag. De meeste files zijn maximaal 10 minuten lang. Bijvoorbeeld wel een uitzondering op de A58. Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen. Ongeveer 40 minuten. 6 kilometer daar. Komt er een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. Ook drukte bij Dordrecht op de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam, file van 10 minuten vanaf Zevenbergshoek. En tenslotte nog de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken, 14 kilometer en bijna 20 minuten.
7: Dankjewel, Tim.
15: Hoi, hoi.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
12: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: of doneer.
1: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Daniel en Roelof zijn al op.

deurbel gaat. Tenminste, als je gewoon bereid bent om te doneren aan de kinderpostzegels en kinderpostzegels te kopen, dan is er niks aan de hand. Maar anders moet je even vluchten of onder je keukenblok duiken. Want vanaf vandaag gaan ze weer op pad. Kinderen proberen zoveel mogelijk postzegels te verkopen voor het goede doel. En dit jaar is het thema veilig opgroeien. Dat moet gewoon. En het thema komt uit de koker van de kinderen zelf. Die zijn om advies gevraagd van waar moeten we het dit jaar voor doen. En veilig opgroeien kreeg de meeste stemmen. Ze hebben zich ook mogen bemoeien tegen het onderwerp. Dat is gemaakt, tegen het ontwerp, sorry. Avicii en Aloe Black, you're wake me up.

0: deurbel gaat. Tenminste, als je gewoon bereid bent om te doneren aan de kinderpostzegels en kinderpostzegels te kopen, dan is er niks aan de hand. Maar anders moet je even vluchten of onder je keukenblok duiken. Want vanaf vandaag gaan ze weer op pad. Kinderen proberen zoveel mogelijk postzegels te verkopen voor het goede doel. En dit jaar is het thema veilig opgroeien. Dat moet gewoon. En het thema komt uit de koker van de kinderen zelf. Die zijn om advies gevraagd van waar moeten we het dit jaar voor doen. En veilig opgroeien kreeg de meeste stemmen. Ze hebben zich ook mogen bemoeien tegen het onderwerp. Dat is gemaakt, tegen het ontwerp, sorry. Dat is gemaakt door Blond Amsterdam.
1: Maar oh ja, die hebben ook de kopjes. Ja,

0: postzegels en kinderpostzegels te kopen, dan is er niks aan de hand. Maar anders moet je even vluchten of onder je keukenblok duiken. Want vanaf vandaag gaan ze weer op pad. Kinderen proberen zoveel mogelijk postzegels te verkopen voor het goede doel. En dit jaar is het thema veilig opgroeien. Dat moet gewoon. En het thema komt uit de koker van de kinderen zelf. Die zijn om advies gevraagd van waar moeten we het dit jaar voor doen. En veilig opgroeien kreeg de meeste stemmen. Ze hebben zich ook mogen bemoeien tegen het onderwerp. Dat is gemaakt, tegen het ontwerp, sorry. Dat is gemaakt door Blond Amsterdam.
1: Maar die hebben ook om de kopjes.
0: Juist, maar die hebben ook input van kinderen gevraagd. En nou ja, daar komt dan iets moois uit rollen.
2: Mijn veilige plek ziet eruit als een suikerspinnenhuis. Met heel veel wolken eromheen en veel suikerspinnen. Omdat ik het lekker vind.
0: Suikerspinnen, altijd goed. En de actie die loopt tot volgende week woensdag. En dan kun je ze dus aan je deur verwachten.
1: Neem ruim, zou ik zeggen. Vandaag een bijzondere race voor Max Verstappen. Even geen Hamilton, Antonelli en Russell die moet inhalen. Maar 100 karters. Op de kartbaan van het Silverstone circuit in Engeland neemt hij het vandaag op tegen 100 influencers, atleten, streamers in de grootste kartrace ter wereld. En een van die gelukkigen is Jackie Martens. Hij is Formule 1 journalist bij Dagblad de Limburger. We hadden hem vanochtend aan de lijn en hij vertelde aan welke regels hij zich moet houden.
3: Er zijn inderdaad best wel veel regels. Onder meer, zodra Max Verstappen je ingehaald heeft, dan zit je race er in principe op. Dus je mag dan niet proberen hem terug bij te halen. Want ja, ze willen natuurlijk wel gewoon dat Max Verstappen volgende week in Baku aan de start verschijnt. Dus daar zit wel enige veiligheid in gebouwd.
1: Die race duurt ongeveer een uur. De bedoeling is dat Max Verstappen van al die 100 mensen wint. Nou, de bedoeling, dat gaan
0: dat
1: we zien.
0: Dat allemaal inhaald, ja.
1: Precies, ja. En het hele spektakel is vanaf 6 uur te zien op Disney+.
0: En dan over een klein uurtje gaan de meeste winkels open. En er zijn natuurlijk ook veel van die kaart- en spelwinkels waar je onder andere Pokémon-kaarten kan kopen. En die zetten zich schrap voor enorme drukte. Want Pokémon bestaat 30 jaar en daarom verschijnt er vandaag een speciale jubileumset met Pokémon-kaarten. En er zitten nieuwe kaarten in, maar ook oude bekenden, zoals Pikachu, Charizard en Squirtle.
1: Squirtle?
0: En die worden dan opnieuw uitgebracht.
1: Wat, Squirtle?
0: Ben je niet... Squirtle?
1: Oké. Okay.
0: Wat?
1: Ben je niet... Wat is de superpower?
0: Waterspuiten.
1: Oh ja, precies.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Je bent niet bekend met de oude Pokémon?
1: Helemaal niet.
0: Ja, dit is nog wel een ding. Want ze zijn natuurlijk door de jaren heen komen er steeds allemaal nieuwe Pokémon bij. Maar die vinden mensen toch minder interessant dan deze klassiekers.
1: Ja.
0: En dus wordt er grote drukte verwacht. Winkels zetten extra personeel in. En er zijn al honderden bestellingen geplaatst. En op sommige plekken worden lange rijen verwacht. Want ja, sommige van die kaarten kunnen in één keer heel veel waard worden. Hè? En zeker zo'n collectors item. Er zijn mensen met collecties van honderden tot duizenden euro's.
4: Ik heb een best grote collectie ook. De waarde, ongeveer 3000 euro.
0: Ja, kijk, zie je. Eerder dit jaar werd de duurste Pokémon-kaart ooit geveild. Die was in het bezit van Logan Paul. En die is verkocht voor 13,9 miljoen euro.
1: Oké, ik ga er maar zien. We hebben tegenwoordig zo'n winkel in het dorp.
0: Ja,
1: zo'n Squirtle scoren. Of een Charizard, wat was het?
0: Ja, precies. En vandaag gaat het om nog meer geld in Den Haag. Want de algemene politieke beschouwingen die gaan van start. En daar gaat het over hoe de miljarden van de overheid moeten worden uitgegeven. Er wordt vuurwerk verwacht in de Tweede Kamer. En dus gaan we zo meteen even met Elodie Verwij bellen. Om te vragen of dit dan misschien het begin van het einde is voor dit minderheidskabinet. The Waterboys and the Hole of the Moon, hoor je nu op NPO Radio 2.

0: wij nou van onze regisseur dat jij er gewoon bij was bij Bruno Mars?
1: Ja, oh mijn god, ik ben fan van die man.
0: Maar heb je er überhaupt iets van kunnen zien? Want je stond helemaal achteraan, hoor ik.
1: Ja, dat is dan weer lullig dat je dat benoemt op de radio. Oh. Maar goed, ik was er wel, weet je. Ik heb geen zweet opgevangen, maar ik was er.
0: Nou ja, toch even over de orde van de dag. Want nou ja, dat is ook een soort feestje. Hè? In ieder geval voor politieke junkies zeker. Want de algemene politieke beschouwingen beginnen. En veel van die politieke junkies hebben dan echt een cirkel met rode stift in hun agenda staan. Want ja, de Tweede Kamer mag reageren op de miljoenennota. En dat is over het algemeen, ja, gaat het dan wel knetteren, toch?
1: Ja, ja, nee, het hele kabinet is al een keer weggelopen, weet je nog, toen Thierry Baudet van Forum voor Democratie raar ging doen. En er gebeurt altijd wel iets dat je van tevoren niet hebt bedacht. We denken nu met z'n allen dat het wel eens wat saaier zou kunnen worden dan normaal. Maar ja, je gaat er wel voor zitten.
0: Ja, en er is toch altijd zo'n afgesproken volgorde waarin dan de partijen aan het woord mogen komen?
1: Ja, het is zo. Kijk, je hebt 2 dagen lang. Het is echt een bizarre marathon. En vandaag zijn alle fractievoorzitters van alle partijen aan de beurt. Eigenlijk van groot naar klein. Dus ja, als je in 1 pitten bent, dan ben je denk ik vannacht ergens aan de beurt. Nee. En de SGP die loste dat normaal gesproken altijd wel goed op door met een soort van schilderij te komen. Of altijd wel iets waardoor je als Kamerlid toch nog even blijft hangen. En morgen staat premier Jette gewoon, denk ik, ja, 15 uur op zijn benen al die tomaten die op hem afgevuurd worden op te vangen en weg te koppen. En zijn beleid te verdedigen.
0: Ja, want dit is echt zoiets waar de rollen compleet omgedraaid zijn nu je met een minderheidskabinet werkt.
1: Ja, het lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Normaal gesproken heb je als coalitie, als kabinet plannen liggen en die hebben meerderheid. Dus zeker in de Tweede Kamer. En dan denk je, ja, het komt wel goed. We geven de oppositie wat, we geven die partij wat en dan zijn ze weer blij. Maar nu moeten zij gaan bedelen om steun. Dus ja, ze hebben al een openingsbod gedaan, hè, gisteren met Prinsjesdag. Die we natuurlijk al eerder wisten wat allemaal uitgelekt was. Maar ja, ik denk dat ze nog meer moeten gaan geven. Dus zo'n minderheidskabinet is hartstikke duur, joh.
2: Als ik naar de tv aan wil zetten en ik heb geen zin om 30 uur tv te kijken vandaag en morgen, wanneer moet ik hem dan aanzetten? Wanneer wordt het echt spannend?
1: Ja, vandaag aan het begin. Aan het begin, zeg maar, tot 1:00 zijn alle coalitiepartijen aan het woord. En ja, die gaan natuurlijk wel de meeste klappen opvangen van de andere fractievoorzitters. Ja. Want ze gaan proberen de oppositie om de coalitie uit elkaar te spelen. Dat was de afgelopen tijd niet heel moeilijk. Er zat niet heel veel eenheid in. Dus ze gaan het proberen om bloot te leggen vandaag. Dat iedereen dat kan zien. Ja, en morgen aan het begin toch ook Jette. Als je echt wil kijken, 2 keer aan het begin.
0: Ja, okay. Want Jette die moet dan uiteindelijk pariëren. Hè, wat er vandaag allemaal op hem af is gevuurd. Is het nou zo dat hij daar nog echt vannacht over na gaat denken? Of is eigenlijk alles al wel een beetje voorbereid? Is het gewoon iedereen die toch zijn voorbereiden zegt je gaat doen?
1: Nou, allebei. Want vandaag zullen er vragen op hem afgevuurd worden waar hij ook misschien het antwoord niet op weet. En hoe dat dan werkt in Den Haag, alle belangrijke ambtenaren die worden ingezet, die gaan tot vannacht, want dat debat duurt wel tot vannacht, denk ik, in ieder geval tot vanavond laat, gaan ze daarna nog al die vragen beantwoorden. En dan krijgt Jette dan heel vroeg in zijn mailbox, kan hij alles doorlezen. Maar hij staat echt bekend als een dossiervreter, dus hij zal zelf veel weten. Maar ja, moeilijke klus.
0: Ja, en hij is natuurlijk sportief, dus hij kan het ook wel met een kort nachtje slaap. We gaan het meemaken morgen. Toch zijn we nog wel even benieuwd, want we kregen cijfers van Ipsos gisteren en daaruit blijkt dat het vertrouwen in de politiek wel iets stijgt. Wat kan je daaruit opmaken?
1: Ja, nou, ik vond het zelf eigenlijk ook fascinerend, want ik denk, iedereen maakt er een potje van. Maar misschien zijn er toch, er zijn wel wat plannen aangenomen, stikstofplannen. Dat lijkt nu echt wel een soort van dat Nederland van het slot afgaat. De asielplannen zijn aangenomen. Dus misschien dat mensen in het land denken, nou ja, als ze de problemen maar oplossen, mogen ze ruzie maken van mij.
0: Ja, nou ja, misschien is het gewoon slechts 1 dagje en gaan ze het vandaag en morgen allemaal weer om zeep helpen, dat vertrouwen. We gaan het meemaken. Het is de hele dag natuurlijk te volgen op NPO 1 Politiek en Nieuws. En Elodie, jouw verslag lezen we weer in het AD, denk ik, hè?
1: Heel goed, Jack. Ik hoop het. En vanavond bij Pauw en de Wit.
0: En vanavond bij Pauw en de Wit. Elodie voor mij van het AD, dankjewel en een fijne dag.
1: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.

0: Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow. Het is 20 graden, maar daar is ook alles mee gezegd. Want de hel gaat losbreken, wilde ik zeggen. Dat is misschien een beetje overdreven, maar het gaat flink regenen. En soms zelfs met een klap onweer vandaag. Dus neem zeker een parapluutje mee als je van plan bent om naar buiten te gaan. Tim moest op de weg.
1: Op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee, hoor. Het is een typische woensdagochtend onderweg. Er staat wel 200 kilometer file, dus filevrij zijn we niet. Maar de langste file is een kwartiertje lang. Die staat op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 10 kilometer. Door een pechgeval is één rijstrook dicht. Dan naar Brabant voor de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Wouwse Plantage bijna 10 minuten extra door een ongeluk. Ook daar is één rijstrook afgekruist. En tenslotte nog drukt op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken ongeveer 10 minuten bumper aan bumper.
0: Dankjewel. En Clemens heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een jeugdzorginstelling in Houten moet, als het aan de inspectie ligt, alle camera's in het pand verwijderen. Die hangen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gang en de keuken. Beelden daarvan kunnen live worden bekeken en die blijven ook nog eens 4 weken bewaard. De inspectie zegt dat het een inbreuk is op de privacy van de jongeren die daar wonen. Vlakbij Los Angeles is een helikopter neergestort van een lokale NBC-zender. Zeker 2 inzittenden en iemand op de grond kwamen daarbij om het leven. De helikopter was op het moment van de crash opname aan het maken van een ander verkeersongeluk. De burgemeester van Los Angeles toonde haar medeleven.
3: Very, very, very tragic day in Los Angeles. We lost 5 Angelinos today. And I would just ask that all Angelinos think of who we lost today and keep them in your prayers.
0: Ja, heftig. Ze hebben natuurlijk daar een enorme cultuur van die news choppers. Mm-hmm. Ik heb wel eens gekeken, dan is er iets gaande in Los Angeles. Het wordt dan live uitgezonden. En dan moeten ook 6 van die helikopters elkaar proberen te ontwijken, omdat ze allemaal bij dezelfde...
4: Hangen daar allemaal boven.
0: Ja, dat is best een
4: druk. O.J. Simpson.
0: Ja.
4: Weet je nog?
0: Met de Bronco.
2: Ja, met de Bronco. Ja, goed. Het wordt spannend vandaag in de Tweede Kamer. Er wordt namelijk gedebatteerd over de kabinetsplannen. En volgens verslaggever Lars Geerts, wist je in het verleden wel hoe dat ongeveer zou aflopen. Maar dit jaar is het onvoorspelbaar, ook voor de politici zelf.
5: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
2: Nou, de debatten duren 2 dagen. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van de drugs. En die spullen zijn in beslag genomen. Er is nog niemand opgepakt.
0: Dankjewel, Clemens.
6: Daniel die heeft een Frans verleden. Is een nerd en fan van Celine.
0: Ja, nog 3 dagen, hè? Dan ga ik er naartoe.

0: U2. Angel of Harlem.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat?
5: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, van Isabel van Gelder. Nee, geen familie van Jack van Gelder. Maar haar vader is wel groot fotograaf. En haar moeder schrijft een Netflix-series. Die is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het script van The Eight Club. Wat binnenkort op Netflix gaat verschijnen. En zelf is ze al een tijd met muziek bezig. En zeker niet onverdienstelijk. En wat ze heel knap heeft gedaan is... dankzij social media heeft ze een enorme following in het buitenland opgebouwd. Dus ze heeft inmiddels 1 miljoen volgers op Instagram. En die mensen komen uit allerlei landen. En dus gaat ze dit najaar ook toeren. Langs Londen, Parijs, Berlijn, Toronto, New York, Chicago... en nog veel meer plekken over de hele planeet. Ze heeft een nieuw liedje uit, maar ja, ze komt gewoon uit Nederland. Isabel van Gelder dus. En Kissing You Away hoor je nu in de ochtendshow.
6: Oké. Okay.

0: Wat een film ook, hè? The Man in Black. Ja, je bent er goed op gekleed.
1: The good guys, dress in black.
2: De rondvraag.
0: Remember that. Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag? Moeten we nog ergens een beetje terugkomen? Of,
1: Ja, nou, we komen nog even terug op een vraag van eerder deze ochtend. Die ging over Flodder, want jouw vader?
0: Ja, ja, mijn vader die is te zien in eigenlijk de openingsscène van de film. Hè, de oorspronkelijke Flodderfilm. Daar speelt hij de fotograaf. Zeg maar, vlak voordat de film begint, hoor je mijn fotograaf, of mijn vader, de fotograaf, ook wat zeggen.
3: Ietsje naar rechts. Ja, ietsje naar... Ja, ja, even lachen. Ja.
0: En dan ja, is de film officieel begonnen. En toen vroegen we ons af, heb jij ook een BN'er-link ergens in de familie? Weet je wel, is er iemand in je familie die, nou ja, die een beetje tegen sterrenstatus heeft aangeschuurd?
1: Ja, er kwamen heel veel mooie verhalen. Mireille die vertelde dat haar vader ooit bij het tankstation in het dorp ruzie heeft gehad met Gerard Cox, die wilde voordringen.
0: Ja, dat was echt goed verhaal. Karin die, heeft een vriend en die chauffeur, en die heeft ooit een week lang Sean Connery door Nederland gereden. Ja, maar het mooie is dat, dus je zou denken, nou, dat is het dan. Maar nee, die vriend en Sean Connery hebben ook nog jarenlang contact gehouden.
1: Dus episch. Dat, ja. Ja, dat is episch, ja. Maar er kwam wat later nog een appje binnen van Bibi. En daarin stond, goedemorgen, mijn vader is Ruud van Big Brother. Dus ik hoor al mijn hele leven dat iedereen mij wil knuffelen.
0: Goedemorgen, ja. Bibi.
4: Goedemorgen, met Bibi. Hoi.
0: Ja, dit lijkt mij, is dit leuk of is dit stiekem toch vervelend inmiddels?
4: Nou, ligt eraan wie het vraagt.
0: Nou, wij.
4: Ja, oh, maar met jullie wil ik wel knuffelen, hoor.
0: Nee, oké. Want dat is wel de hele tijd wat jij over je heen krijgt.
4: Ja, zeker. Of laat je niet gek maken.
0: Oh ja.
4: Maar ik moet wel even zeggen, heel vaak als mensen zeggen lekker knuffelen, dan krijg ik gewoon kippenvel. Dan denk ik, oh nee, daar gaan we.
0: Hey, en hoe oud ben jij nu, Bibi?
4: Ik ben nu 32.
0: En wat heb jij destijds meegekregen van dit hele Big Brother circus?
4: Ja, ik dacht dat iedereen zijn papa in Big Brother had.
0: Ja.
4: En eigenlijk pas toen ik later wat groter werd, dacht ik, oh, het was best wel groot.
0: Ja.
4: En het was toch best wel bijzonder wat ik allemaal meemaakte.
1: Het is zo groot dat het is een kwart eeuw geleden, ik weet nog dat jouw vader het over jou had, best wel vaak.
4: Ja, zeker.
1: Dan zei hij, mijn dochtertje Bibi.
4: Ja, zeker. Ja. Dat was ik.
0: Ja. Ja. Even een klein fragmentje, hoor.
5: Ik heb in het huis een paar keer geknuffeld om die vrouw een beetje te troosten. En toen kwam ik het huis uit en iedereen zat tegen mij. Hé, hey, Ruud, jongen, lekker knuffelen, lekker knuffelen. Ik denk, waar hebben ze het helemaal nou over?
0: Ja, een mooi verhaal, Bibi. En ja, uiteindelijk denk ik toch maar... Wil je zelf überhaupt nog de showbiz in?
4: Nee, zeker niet.
0: Dus als ze jou bellen voor, weet ik veel, Ex on the Beach?
4: Nee hoor, nee, dankjewel. Ik hou het lekker bij de radio.
0: Dankjewel en een fijne dag.
4: Zelfde, doei.
0: Doei.

0: luisteren. The Killers bij NPO Radio 2. Zo aan het einde van deze editie van Daniel en Roelof zijn al op. Maar gelukkig is hij daar. The man, the myth, the legend.
1: Dames
0: the
1: en heren.
0: One and only.
1: Ennio Barticone.
0: We pakken gewoon iedere ochtend groots voor jou uit, Bart. Ik hoop dat je het kan waarderen.
2: Ja, zeker.
0: Want dat doe jij ook voor ons.
2: Ah, nice.
0: Dat is, ja, dat is, heb je wat moois als eerste plaats?
2: Ja, dit is een artiest die zou ik zo graag een keer te zien draaien. Maar ja, of dat ooit gaat gebeuren.

0: Nou, wij hebben het een keer samen bekeken. Zeker. Op Tomorrowland in België.
1: Vrij recent.
0: Vrij recent.
1: Nou, dat is wel grote Tomorrowland België draaien. Dan moet je het wel hebben, toch?
0: Ja.
1: Als jij weet welke plaat dit is die Bart zo meteen als eerste draait, dan kun je een audioberichtje opnemen. Heb je nog een mooie creatieve manier om het ten gehoor te brengen?
0: Ja, speel het op je eigen piano.
1: Oh, wow.
0: Of neusfluit. Ja. Of, weet ik veel, neurie het, zing het in.
1: Of de kazoo. Wat je dan ook hebt liggen. Ja. Heel veel succes en nou, wie weet trap je zo meteen de show van Bart af. Bart, veel plezier.
0: Merci.
1: En tot morgen.
2: Later. Ja, want dit pik ik niet. BNN.
3: Dit is NPO Radio 2. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Netwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Alweer over de helft van september, dames en heren. Het is de 16e aan de slag. Maar dat, met die datum boven het draaiboek gaat zometeen beginnen na het nieuws van 9 uur, gelezen door Clemens Peters.
7: Na verschillende stakingen de afgelopen tijd door beveiligers hebben de bonden afspraken kunnen maken met Schiphol. En daarom gaat de actie van vandaag niet door. En die afspraken gaan over betere arbeidsomstandigheden, vertelt verslaggever Ruben Egg.
8: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
7: Het afgelopen jaar ging Schiphol terug van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En volgens beveiligers nam de werkdruk daardoor nog meer toe. Het lichaam dat gisteren bij een recreatieplas bij Arnhem werd gevonden is inderdaad van zanger Ben Saunders. Dat heeft zijn broer Dean bevestigd. Saunders brak in 2011 door bij The Voice of Holland. Hij was de allereerste winnaar van die talentenjacht. Ben Saunders was 43 jaar. Een crowdfundingsactie voor de Rotterdammer die zaterdag omkwam bij een politieactie heeft tot nu toe 10.000 euro opgeleverd. Het geld zal worden gebruikt om zijn familie te steunen en om hem een waardig afscheid te geven. En het gaat niet zo goed met de Amerikaanse tour van Ed Sheeran. Hij heeft geen voorprogramma meer en ook zijn begeleidingsband trekt zich nu terug. En dat heeft allemaal te maken met het besluit dat eerder Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Eigenaren van concertzalen waren niet blij met zijn pro-Palestina statement eerder deze maand.
9: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: Free Palestine.
7: Ja, dat schoot de eigenaar van de concertzalen in het verkeerde keelgat. Ed Sheeran zei eerder al dat het niet zijn beslissing was en dat hij onder druk is gezet door die eigenaren van die concertzalen. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. Vanavond minder buien.
6: Dankjewel. Hoe is het op het asfalt, Tim?
10: Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk vrij gemoedelijk, hoor, Bart. In totaal staat er nu 130 kilometer. We kwamen van zo'n 200 kilometer. Dus de ochtendspits viel eigenlijk wel mee op de meeste plekken. Dat beeld herken je misschien niet als je op de A4 staat. Rotterdam richting België. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom ongeveer een half uur extra. Komt er een ongeluk? De linkerrijstrook is dicht. Dan een eerder ongeluk bij Waardenburg, de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Empel en Waardenburg zelf 10 kilometer en een kwartier extra. De weg is daar dus wel weer vrij. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt langzamer gereden. Vanaf Den Dolder 4 kilometer en 10 minuten tot aan Utrecht zelf.
6: Dankjewel. Ik speelde net wat op de piano en ik dacht dat het redelijk duidelijk was. Alleen, nee, het is namelijk When Love Takes Over van David Guetta. Ik kreeg dit appje van Stefan en zijn gezin onder andere. Lights go out and I can't be safe. Dat is Coldplay en Clarks. Ik snap het wel een beetje, want die heeft ook zo'n piano-introotje. Maar het is niet het juiste antwoord. Maar het kan nog erger. Bijvoorbeeld Rodney.
11: Als hij komt toveren, komt toveren.
6: Nee, dat is het ook niet. De enige die het goed heeft is Sluisjes.
12: Dat is natuurlijk niet When Love Takes Over, maar When Bart Takes Over.
6: Ah, vandaar dat hij ook lastig te raden was, denk ik. Ik ga weer op pianoles. De plaat komt eruit zo.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
19: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
23: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
24: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
22: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
25: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
26: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
28: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
29: Aan de slag.

En Life's What You Make It. Videoclip opgenomen toen deze plaat uitkwam, natuurlijk 1985. Regisseur had een leuk plannetje. Jongens, we gaan het opnemen in een bos. Dat is leuk. En toen stonden ze daar allemaal in het bos en toen was het echt knetterwinter. Dus het was min 5 of zoiets. Het vriest dat het kraakte. En die hele band die was dus gevraagd, doe wel even een fris zomerjasje aan. Want de clip wordt natuurlijk ook uitgezonden. In de zomer, dan ga je niet met je winterjas staan. Dus die hele band staat daar dus te klappertanden met z'n allen. Dit is echt serieus de opname van de zanger die het refrein aan het zingen is. En het was daar glad, want het had dus gevroren. Dus om de zoveel tijd ging er weer een cameraman ondersteboven. En uiteindelijk door de hete lampen begon die sneeuw te smelten. En ik dacht, oh, dat is een voordeel, want dan ga je niet meer onderuit. Jawel hoor, want er ontstond er weer een modderpoel in het bos. Echt, life is what you make. Dat gold zeker bij deze videoclip van Talk Talk.

Bryan Adams. Everything I Do was de best verkochte single van 1991. Werd meerdere keren platina. Was de langst genoteerde single in een hitparade ooit op dat moment. Met een koevoet was hij niet van de nummer 1 positie af te krijgen. En toen moest er een opvolger komen. En dat werd uiteindelijk deze. Bryan Adams, Can't Stop the Thing We Started. En wat wel grappig is, is dat we Everything I Do bijna niet meer draaien op de radio. Dat was die grootste hit. En die opvolger, die draaien we nog steeds met liefde. Grappig, hè? Hoe het kan lopen. Cat's Eye for Animal. En dit is Buckers. Iedereen hebben hier. Zeg ik dat goed zo?

0: Ed Sheeran op Radio 2. Het is 9:30, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-nieuws.
1: De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Een jeugdzorginstelling in Houten moet, als het aan de inspectie ligt, alle camera's in het pand verwijderen. De inspectie zegt dat het een inbreuk is op de privacy van de jongeren die er wonen. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Het weer, zon, wolken en buien bij 17 tot 19 graden. In de avond minder buien.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Tim Schaap. Hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken is de spits nu echt aan het oplossen. Je hebt hier en daar nog file, max 5 minuten. Eén uitzondering, de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 4 kilometer en 10 minuten.
0: Dankjewel. Primal Scream, Rocks ga ik nu voor je draaien. En de Pointer Sisters lekker afgestopt. Lekker meezingen zometeen met Fire op NPO Radio 2.

Mooie nieuwe single van zangeres Danique, Tijdloos. Primal Scream the Four and Rocks. Dames en heren, het is 10:10. Het is aan de slag waar je naar luistert. En tijdens die werkdag kan je niet alleen maar serieus voor je uitkijken in je werkdag. Af en toe moet je ook gewoon even de remmen losgooien. Ga even staan op je bureau en zie deze plaat uit volle borst.

komische house-track dit, hè. De Bauza, Magnetic, uit de Pointer Sisters en Fire. Kate Bush maakte het nummer Babushka in 1979. Dat is het Russische woord voor oma. En ze had het nummer gemaakt, ze was helemaal klaar. En zet volgens de tv aan en hoort gewoon op dat moment ook ineens iemand over Babushka zingen. Dat denk ik, nou, dit is wel echt heel erg toevallig. En vervolgens belt een vriendin van haar op, zegt, ik heb een kat. Je raadt nooit hoe ik die kat genoemd heb. Poekie. Nee, ook Babushka. Toen denk ik, nou, dit is zo toevallig. Dat kan geen toeval zijn. Dit nummer moet wel iets bijzonders zijn. Ze brachten het uit en het is nog steeds bijzonder. Want we draaien het in 2026. Jaren later nog steeds met liefde op Radio 2. Babushka, Kate Bush. Vlak voor Keane en Crystal Ball.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis, met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Wat dacht je van Japan?
2: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
2: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
14: De vriendelijke specialist.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
22: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: 15 goed beantwoorde vragen is tot nu toe de highscore.
0: Van het 60 seconden spel zometeen volgt de selectievraag. Als je hem wil meespelen, moet je even goed opletten. Dus na het nieuws van 10 uur. Clemens Peters, goedemorgen.
1: Ja, we beginnen met slecht nieuws. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde heeft afscheid genomen. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Over ongeveer een kwartier beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Vanmorgen waren er in de aanloop naar het debat verschillende miljoenen ontbijten. Waar vooral ondernemers en politici met elkaar spraken over de plannen die gisteren werden gepresenteerd.
2: Alle belastingplannen eigenlijk, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
3: Nou, voor zover ik weet gaan we nog wat meer bezuinigen. En ja, ik hoop eigenlijk dat de partijen in de politiek voornamelijk overeenstemming met elkaar krijgen. Dat is veel fijner, want dan kom je ook gewoon tot conclusies. Want nu zitten ze elkaar aan te vallen en dan kom je geen stap verder.
1: De partijen in Den Haag zullen wel moeten samenwerken, want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. De plannen komen er dus alleen als er steun is vanuit de oppositie. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC News neergestort tijdens het filmen van een ander ongeluk. Twee inzittenden zijn omgekomen, net als iemand op de grond. De verslagenheid bij de zender was groot toen de presentatrice het nieuws bekendmaakte.
24: We knew we'd lost contact with our people out there, and we've just received the confirmation that in fact News Chopper 4 went down just before 7 o'clock tonight in Chatsworth. And we're going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
1: NEC maakt zich op voor de Europa League-wedstrijd morgenavond in Italië tegen Juventus. Natuurlijk gaan daar ook Nijmeegse fans heen, zoals Gimondi. In het dagelijks leven is hij meester op de basisschool. Hij leert zijn klas in Nijmegen allerlei NEC-liedjes.
25: Wij gaan! Ik vind het gewoon leuk om mijn hobby te laten zien aan de kinderen. Mijn passie. Ja, mijn liefde voor NEC is wel groot.
26: Ik ga heel vaak met papa naar NEC. Super leuk dat alle kinderen gewoon lekker meedoen.
27: NEC! Zou je de meester wel missen?
26: Leuk voor de meester.
25: Heel goed. Applausje voor jezelf.
1: En vertel dan Omroep Gelderland dat één liedje dat hij met de kleuters had geoefend viraal is gegaan op TikTok.
0: Ja, ik zeg topsong.
1: Hoe is het?
0: Ja,
1: ja hoor. Ja, ja, ja. Kat in het bak. Hè? Ja. Het weer, zon, wolken en buien bij 17 tot 19 graden. In de avond minder buien.
0: Dankjewel weer. Dan verkeersinformatie. Tim Schaap zit erop. Tim, waar staan de files?
28: Jazeker. De A2 heb ik nog staan. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. Ongeveer 3 kilometer en 5 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterreis ook dicht.
0: Dankjewel. Je hoort zometeen Save a Prayer van Duran Duran. De selectievraag van het 60 seconden spel gaat erover. Uit welk land komt die band? Als je het weet, laat het weten zo snel mogelijk. Via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen met dag 3 van het 60 seconden spel.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Dus jij wil naar Egypte?
32: Ja, met NAV.
31: En waarom NAV?
32: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
31: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
32: Tuurlijk.
31: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
32: Jazeker.
31: Cairo en de piramide?
32: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
31: Top, ik ga mee.
32: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
33: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
34: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
35: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
36: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7, 7.
9: Wat een geld!
12: 50.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
18: Aan de slag.

0: My body isn't ready. Zomer was dat.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Even kijken hoor. Wie heb ik aan de telefoon?
2: Je hebt Alice aan de telefoon. Alice, who the
0: fuck is Alice? Sorry, ik kon niet laten. Dus eigenlijk synoniem voor, stel je even voor Alice. Met wie hebben we te maken?
2: Hi, ik ben Alice. En ik heb wel zin om mee te doen aan het 60 seconden spel.
0: Ja, ja. Waarom?
2: Ik hou van de uitdaging.
0: Ja, want 15 goed beantwoorde vragen, ja. Dat is op dit moment de highscore. Dat is net iets boven gemiddeld, denk ik. Ik denk dat 13 à 14 echt het gemiddelde is. Maar hoe goed ben jij in spelletjes?
2: Ik ben in ieder geval fanatiek.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Dus resulteert dat ook in vals spelen op het moment dat je niet wint?
2: Nee.
0: Dat niet. Dat niet.
2: Heel zeker niet.
0: Oké. Okay. Ik weet niet wat het is met ons telefoonlijntje. Er is technisch iets niet helemaal lekker. Maar je klinkt ook een beetje hakkelig en een beetje ver weg. Heb jij je telefoon in je oor? Ook bij jou check ik het even.
2: Ik heb mijn telefoon aan het oor en ik hoor jullie goed.
0: Nou, goed zo. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan de vragen doen. Vraag 1. Uit welk land komt de band Duran Duran?
2: Groot-Brittannië.
0: Groot-Brittannië is helemaal juist geantwoord. Hier is vraag nummer 2. Wat komt er van ruilen volgens een bekend gezegde?
2: Huilen.
0: In welk land ben je als je lekker aan de Costa del Sol ligt?
2: Spanje.
0: Maak de songtitel van Belinda Carlisle af. Heaven is a place on...
2: Earth.
0: Wat zit er naast yoghurt en vanillevla in een vlaflip?
2: Pas.
0: 44 min 5, wat is dat?
2: 39.
0: Wat voor meester beheert het geld van een vereniging?
2: Een penningmeester.
0: En hoe noem je een auto met een opvouwbaar dak?
2: Een cabrio.
0: Bij welke stad horen het Kronenburgerpark en het Goffertpark?
2: Nijmegen.
0: En wat voor koorts heb je als je het podium niet op durft?
2: Plankenkoorts.
0: Wie staat in de top 2000 met Alive en Jeremy?
2: Pearl Jam.
0: En wat komt er volgens een gezegde van uitstel?
2: Afstel.
0: Maak de titel van Pink Floyd's hit af. Shine on you.
2: Crazy Diamond.
0: En hoe zeg je fijne verjaardag in het Engels?
2: Happy birthday.
0: Heeft Stevie Wonder een hit met Happy Birthday of Merry Christmas?
2: Happy birthday.
0: En wat is het bijvoeglijk naamwoord in de zin dat is een rode vaas?
2: Pas.
0: Dat was hem. Tijd is voorbij. Oh, je ging wel goed, Alice. Al moet ik zeggen dat er ergens bij vraag 3 A4 ontstond er een soort paniek in je hoofd volgens mij. Ja. Dat je dacht, oh nee, shit, dit gaat niet goed. Toch?
2: Nee, dat klopt.
0: Vraag 5 was dat. Wat zit er nou yoghurt en vanillevla in vlaflip? Weet je het inmiddels?
2: Ja,
0: limonadesiroop inderdaad. Ja. Ja. En de rest was gewoon hartstikke goed. Je hebt tot en met 15 heb je alles goed gedaan. Dus die limonadesiroop, die nek je. Die nek je. Daardoor heb je net 14 goed beantwoorde vragen. Oh. En net niet 15. Ach, gadverdamme. Dat is wel jammer.
2: Proberen, hè.
0: Top gebeurd, hè? En geen taartje dus aanstaande vrijdag. Tenminste, niet van onze kant. Je mag hem altijd zelf natuurlijk aanschaffen. Om te vieren dat je gewoon hartstikke trots op de radio was.
2: Heel fijne dag, dankjewel.
0: Een hele fijne dag, Alice.
2: Doei, doei.
0: Doei.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.

0: Jazz Special en In Your Arms. Het is 10:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Clemens Peters is hier.
1: De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in haar jaarlijkse toespraak. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman is overleden. Martina Koeman leed al jaren aan chronische borstkanker. Ze is 65 jaar geworden. Ajax heeft de komst van middenvelder Yves Bissouma bevestigd. De 30-jarige Malinees tekent een contract tot en met het einde van het seizoen. Hij komt transfervrij over van Tottenham Hotspur. Het weer, zon, wolken en buien bij 17 tot 19 graden. Vanavond minder buien.
0: Dankjewel. Ook minder files, Tim?
2: Ja, het is hier en daar wat terug aan het lopen. Al heb ik wel een klein rijtje voorbereid. Allereerst A67 nog steeds, Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide, 20 minuten na een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je wordt omgeleid via de af- en oprit. Dan daar in de buurt de A2, dan richting Utrecht. Voor Kerkdriel, 10 minuten extra door een kapotte vrachtwagen. Je hebt één rijstrook minder. En dan naar het noorden van het land, de N7. De weg tussen Groningen en de Duitse grens. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Euvelgunnen. Dat is een vrachtwagen tegen de slagboom van de Euvelgunnerbrug gereden. Je kunt er dus in beide richtingen niet overheen. Je kunt het beste omrijden over de N46.
0: Niet echt het jaar van de brug, hè?
2: Nee, sorry. Nee, helaas. Dat is, nee, ik zou een andere jaartal uitkiezen uit de Chinese dierenriem.

David en de Four The Two Brothers en Never Alone. Ik ga Supertramp draaien, It's Raining Again. En ik vind het altijd zo'n vrolijk liedje voor een onderwerp als dat het zeikt van de regen. Maar het zit gewoon, ja, ik weet niet, het is een beetje een gezellige plaat ook. En dat heeft ook wel te maken, denk ik, met dat koortje wat je hoort. Je hoort het refrein op een gegeven moment, na de helft ongeveer, meegezongen worden door een heleboel mensen. Dat zijn niet een heleboel mensen, dat is elke keer de zanger. Maar dan nog een keer opgenomen en nog een keer opgenomen en nog een keer opgenomen. Ze hebben uiteindelijk wel 8 keer of 9 keer zijn eigen stem opgenomen. En dan klinkt het alsof er heel gezellig koortje staat te zingen. Het enige probleem is dan wel, als je het live gaat zingen, dan heb je wel een klein probleempje. Je kan nog zoveel microfoons voor je snuffer neerzetten op het podium. Maar er worden niet meer mensen van. Je kan nog zo'n gespleten persoonlijkheid hebben.

0: het liedje nog net even wat vrolijker dan hij al was. It's Raining Again, Supertramp op Radio 2.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.

is het toch een tergend mooi liedje, hè? Radiohead en Creep. Naar de nieuwe single van Bente en Parachute. Zometeen spelen we de Top 2000 Shuffle. En als je al heel lang mee wilt spelen, geef je dan een keertje op. Door je naam even te appen via de NPO Luister-app. Dan kun je zometeen heel trots zeggen tegen je moeder. Mam, ik heb meegespeeld met het spel. Hoe gaat het?

0: Libri Flugerken, .neo.
1: Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2.
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk, totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
14: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Als je blijft plakken gaat het zometeen van Mr. Big naar de Black Eyed Peas en van Tom Petty naar Lenny Kravitz. En het derde uurtje aan de slag, na het NOS Journaal, met Clemens Peters.
20: Bij de algemene politieke beschouwingen riep pro-leider Klaver op tot meer samenwerking, zoals tijdens de wederopbouw. Verder had hij het over de gevolgen van klimaatverandering. Jarenlang was daar volgens Klaver te weinig aandacht voor, omdat maatregelen te veel geld zouden kosten.
21: Ik zou zeggen, vraag het eens aan een schipper die deze zomer niet over de Rijn kon varen, omdat het water te laag stond, wat de prijs is van klimaatverandering. Vraag het eens aan die mensen in slecht geïsoleerde woningen in Nederland die 's nachts niet kunnen slapen omdat de temperaturen zo hoog oplopen in hun huis.
20: De afgelopen kabinetten hebben volgens Klaver maar bar weinig voor elkaar gekregen. De Europese Unie moet een Europese Veiligheidsraad oprichten zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak. Ze presenteerde ook haar plannen voor sociale media, zegt verslaggever Roemer Okhuizen.
0: En dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen. Morgen verwachten we daar ook daadwerkelijk een wetsvoorstel voor. Maar zij zal ongetwijfeld daar straks nog uitgebreid op ingaan.
20: En ook waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. Kim Kardashian krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro... voor een juwelenroof van 10 jaar geleden in een hotel in Parijs. Sieraden ter waarde van 5 miljoen euro werden toen gestolen. Er zijn 8 mensen schuldig bevonden en Kardashian had om een symbolische schadevergoeding gevraagd. De receptionist uit het hotel krijgt ruim 100.000 euro. En AI is ook doorgedrongen tot in het zwembad. In Zierikzee gaan 10 camera's het water van het zwembad in de gaten houden. Detecteren die iets verdachts, dan krijgt de badmeester of juf via hun horloge een seintje.
11: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
20: Volgens Omroep Zeeland heeft het systeem inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Dat AI-systeem kost zo'n 45.000 euro. Het weer vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op.
19: Wisselvallig noemen we dat, toch?
20: Ja.
19: Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
22: Ja, op de meeste plekken gaat het gelukkig goed, maar er zijn wel een paar uitzonderingen om letterlijk en figuurlijk bij stil te staan. De A67 naar Eindhoven viel er tussen Someren en Knoop Kleen der Heide 20 minuten ongeveer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, je wordt daar lokaal omgeleid via de af- en oprit. Verder de N7, dat is in het noorden van het land, tussen Groningen en de Duitse grens. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Euvelgunnen. Komt door technische problemen. Er is iemand tegen de Euvelgunnerbrug aangereden, althans tegen de slagboom daar. De weg is dus afgesloten. Omrijden kan over de N46. En tenslotte nog, viel op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Hintham en Kerkdriel, 6 kilometer en 10 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook dicht.
19: Dankjewel.
23: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Hey Francis, ben je er klaar voor?
25: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
24: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
25: Ja, magisch.
26: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
27: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
28: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
27: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
28: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
29: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
31: Even 30 jaar op sabbatical?
1: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: True Lease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
13: Aan de slag.

I Got a Feeling. En die Well I Am, die is toenertijd vooral bezig geweest met muziek. Maar wat hij tegenwoordig allemaal doet, joh, dat is echt bizar. Hij zit enorm in de tech-industrie. Hij is een tijdje Director of Creative Innovation geweest bij tech-gigant Intel, weet je wel, van die processors. Hij heeft een speciaal bedrijf voor AI opgericht. En maakt nu interactieve radio-apps. Dus dat zijn apps die dan, daar kan je ook praten met de host die op dat moment aan het presenteren is. Hij geeft wekelijks colleges over autonome AI-agenten. Hij heeft allemaal onderwijs voor kansarme studenten op het gebied van tech, et cetera. Die man maakt zelden meer muziek, maar doet wel zinnige dingen. The Black Eyed Peas was op de radio, I Got a Feeling. En dit is Tom Petty en Free Fallin'.

0: Self-Aware. Temper City op Radio 2. En met liefde hebben we ook Tom Petty ingestart hier. Free Falling kwam aan jouw kant uit je radiootje rollen. Goedemorgen. Goedemorgen zeg ik ook tegen Paul. Jij bent de shuffler van vandaag.
1: Bart, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb ik het goed begrepen dat jij al begonnen bent met jouw top 2000 stemlijstje?
1: Ja, dat is correct. Ik heb hem gisteren aangemaakt. Tenminste, ik ben gisteren heb ik hem niet aangemaakt. Ik heb de lijst in Spotify heb ik gisteren toegevoegd.
0: Dus je hebt een algemene lijst van nummers die jij te gek vindt van dit jaar? Of gewoon van all-time?
1: Nee, ja, gewoon van all-time. Meestal begin ik eigenlijk normaal in januari al. Als de top 2000 voorbij is, dan maak ik die van het jaar erop al.
0: Wow.
1: En gaande het jaar voeg ik dan steeds nummers toe naast je standaard selectie. Want je hebt een standaard selectie die altijd wel een beetje erin terugkomt.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, maar dit nummer moet er toch dit jaar wel bij en die niet. En zo ben je er het hele jaar een beetje mee bezig in de plaats van 2-3 weken aan stressen, zeg maar.
0: Ja. Dat. Maar resulteert het uiteindelijk ook in een lijstje waarvan je denkt, ja, dit is hem. Waar je ook echt weken daarna nog tevreden mee kunt zijn.
1: Ja, eigenlijk wel. Want wat ik dan wat heel vaak hoor van mensen, oh, die ben ik er vergeten in te zetten en die ben ik er vergeten. Dat probleem heb ik niet.
0: Nee. Oh, lekker. Ja. Je bent er even 11 maanden mee bezig. Dan heb je ook wat, hè?
1: Kleine 11 maanden, maar het levert wel resultaten natuurlijk.
0: Zo is het. En nu de shuffle. Wie weet hoor je daar nog iets bijzonders in. 210.

0: Ja, die heeft er afgelopen jaren wel ingestaan.
1: Ja.
0: Ja, maar we zijn wel op zoek naar wat nieuws. Een nieuwe toevoeging.
1: Oh dus ja, dat is ook echt je doel in de shuffle ook.
0: Ja,
1: even iets.
0: Zeker. Ja.
1: Ah, ja. Oké. Okay. En wat vind je van deze?
2: 1992.
1: Man for the Suns, Lover of the Light.
0: Deze mag uit.
1: Ja? Dus niet jouw kopje thee?
0: Nee, deze mag uit.
1: Oké. Okay.
2: 1337. Money.
0: Ik ben geen ABBA-fan, deze mag uit.
1: Helder.
2: 1811. But sometimes I just sit here by myself.
1: Ik vraag me dan wel af, als jij zo ongelooflijk grondig jouw lijstje samenstelt en er zo druk mee bezig bent, of je überhaupt nog iets leuks en nieuws hoort in een shuffle als deze. Wat vind je van deze?
0: Ja, ik snap je inderdaad.
1: Danny Vera, The Devil's Son, is dat wat?
0: Ja, mag ik de rest van het publiek, zoals we normaliter doen, ook volgen en dan toch nog voor die vijfde gaan?
1: Ik denk dat je daarop afstevend inderdaad, ja. Dit is hem.
2: 1350.
1: Plaats hier uw reactie.
0: Nou, het is grappig. Aan je collega vertelde ik net dat ik ook wel graag naar house muziek luister. En ik iets house-achtig zoek voor in mijn lijst.
1: Ja.
0: En we luisteren nu naar Delirium volgens mij.
1: Ja, met Sarah McLachlan, Silence,
0: Chester. Ja, die staat in mijn favoriete lijstje. Dus ik ben heel erg blij met deze keuze.
1: Hebben we hem?
0: Zeker.
1: Dit is niet alleen maar toevallig de vijfde. Dit is ook gewoon echt een plaat die je gewoon graag in je lijstje zet. Nou, missie geslaagd. Lekker dit. Paul, ga er lekker van genieten, want ik draai hem vandaag, deze woensdag, alleen voor jou.
0: Dankjewel, hè. Fijne dag.
1: Hoi.

0: Miriam en Sarah McLachlan. Silence the Chesto Mix op Radio 2. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Clemens Peters, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidelijk-oostelijke regio Dnipro. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in haar jaarlijkse toespraak. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. En dat zei hij in de Tweede Kamer op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. De klokken van de Sint-Jan en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie is het te onveilig voor de bijaardiers om hun werk te kunnen doen in beide torens. Het weer vanmiddag steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 18. Morgen eerst droog met zon. In de middag raakt het dan bewolkt. En dan volgen vooral in het westen perioden met regen. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Team Schaap, hoe is het op de weg?
2: Op de meeste plekken gaat het gelukkig soepel, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Allereerst een ongeluk op de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum. Die komt er nieuw bij Sliedrecht. Er is 1 rijstrook dicht, vertraging is 10 minuten. Dan nog steeds helemaal dicht bij de Eindhoven, de A67 vanuit Venlo. Tussen Zomeren en knooppunt Leenderheide, ongeveer een kwartier, komt daar dus zo'n ongeluk. Je moet daar omrijden via de af- en oprit. Daardoor heb je daar iets van vertraging. En tenslotte nog steeds helemaal dicht, de N7 tussen Groningen en de Duitse grens, ter hoogte van de Euvelgunnerbrug. Komt door technische problemen. Er is iemand tegen de slagboom aangereden. Omrijden kan over de N46.
0: Dames en heren, dit zijn de

Suzanne Freek en halverwege naar Lenny Kravitz en iedereen over. Till it's over, zo is het ook maar net. Nog 20 minuutjes lekker aan de slag luisteren. Met nu Madness, Baggy Trousers. En dat was een antwoord op Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Waarin Pink Floyd beschrijft hoe naar hun schooldagen wel niet waren. Terwijl de mannen van Pink Floyd het eigenlijk relatief goed hadden op een chique school. En de zanger van Madness vond het een beetje snobistisch gezeur van rijke, deftige jongens. Dus was het antwoord van Madness op Pink Floyd iets als: hadden jullie een bijzondere schooltijd? Moet je ons verhaal eens horen. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools.

0: I'm naar Douwebop en No to Self. Trouwens, over nood gesproken. Even een noot maken wie je hier mist in de studio. Want Carmen, daar wordt naar gevraagd. Waar is Carmen Veel? Die is even 2 weken op vakantie. Jij bent de Liedeke van productie. Zo,
1: ja,
0: maar mis je er wel een beetje.
1: Ja, heel erg.
0: Maar we hebben gezien dat het goed met haar gaat.
1: Ja, en ze heeft het zwaar hoor.
0: Fotootjes, dat ze lekker op een lichtbedje ligt met zonnetje erboven, blote pootjes en dan gewoon lekker genieten van het uitzicht, zee en zwembad en dat soort dingen. En dat het goed gaat, dat is op zich een ongelooflijk fijn iets. Mm-hmm. Want al haar vakanties tot nu toe, die gingen mis. Zij is serieus een keer, ik maak geen grapje, een keer gegijzeld geweest door iemand die heeft gewoon echt met een geweer op haar hoofd gezet. Dat is een keer gebeurd. Ze heeft een keertje in een orkaan gezeten op de vakantie. Jezus. Ze heeft een keer echt een wolkbreuk, een vulkaanuitbarsting. Elke keer als ze ergens is, dan gebeurt er iets. En nu heeft ze gewoon al een paar dagen rust.
1: Oh.
0: Wij gunnen die dame heel erg.
1: Heel erg.
0: Heel erg, ja. De Temper Trap is even de laatste die ik draai. Graag, tot morgen. Sweet.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
13: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Zometeen Creedence, nou eens niet over regen. En Madonna hangt op. Eerst ook nog nieuws van 12 uur. Juri Stubenitski, goedemiddag.
20: Hey Annemieke, goedemiddag. Pro-leider Jesse Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractieleider Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt, omdat hij niet met de rechtse partijen om tafel wil. En daarmee belooft het een lange dag te worden in Den Haag, zegt verslaggever Noeska van der Meijden.
21: De VVD zou het liefst met rechtse partijen samenwerken en het CDA en D66 het liefst met links. Dus de oppositie gaat proberen daar vandaag in te prikken. Het is duidelijk, de irritatie bij de oppositie is hoog over de houding van het kabinet. Het is de vraag of de coalitie lukt om zich niet uit elkaar te laten spelen. Maar hoe dan ook verwacht ik wel dat het een fel debat gaat worden.
20: Het vertrek van de Duitse bondskanselier Merz ligt op tafel. Volgens Duitse media wordt in zijn partij CDU-CSU nagedacht over vervanging. Het vertrek van Merz zou volgende week al kunnen plaatsvinden. Zondag zijn er deelstaatsverkiezingen in Berlijn en het Oost-Duitse Mecklenburg-Vorpommern. Na de halvering van CDU-CSU worden opnieuw nederlagen verwacht voor de partij. Als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, dan kunnen zorgverleners sneller ingrijpen, blijkt uit een onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden een betere kwaliteit van leven. Er is voor dit systeem gekozen voor longkankerpatiënten omdat zij meestal lange trajecten ondergaan, zegt de onderzoeker.
22: En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
20: Het ziekenhuis wil dat de app beschikbaar komt voor alle longkankerpatiënten in Nederland. En de Formule 1 telt volgend jaar een recordaantal sprintraces. Het worden er 10, blijkt uit de kalender van volgend jaar. De afgelopen jaren waren er telkens 6 van die races. Opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat circuit staat bekend als het moeilijkste om in te halen vanwege de smalle straatjes. Het weer, steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst zon, maar al snel opnieuw wolken en buien. En weer zo'n 18 graden.
23: Dankjewel, Juri. Over naar Rijn Baardmans bij de ANWB. Vertel.
24: 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A50, Os richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 3 rijstroken zijn dicht en je vertragingstijd is 10 minuten. Op de A67 Venlo-Eindhoven vond ook een ongeluk plaats. Tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de Berger nu aanwezig. Je doet er 30 minuten langer over. Voor de Zwolmentunnel staat een te hoog voertuig. Daarom is de A73 richting Maasbracht dicht ter hoogte van de tunnel. En dan nog een wegafsluiting. Op de N7 zijn er in beide richtingen technische problemen met de Euvelgunnerbrug. De brug is afgesloten. Het verkeer richting Drachten kan de omleiding volgen over de N46 en de N370.
23: Dankjewel, Rijn. Er komt een bol muziek aan. Zometeen eerst De Dijk en Alcazar. Ja, omdat het kan, maar die derde...
25: 3 is voor jou.
23: Is helemaal voor jou. Het is internationale dag voor het behoud van de ozonlaag. Jaren geleden, Nathan, was het vooral in onze jeugd, was het elke dag nieuws.
26: Een gat in de ozon.
23: Een gat in de ozonlaag. Ja, stop met spuitbussen. De laatste tijd hoor je er minder over, maar dat betekent natuurlijk niet dat we het zomaar aan voorbij moeten laten gaan. Het is te doen. Ik zoek een platen met een gaten.
26: Oh, dat is leuk.
23: Ja, het kan gaan over gaten, maar het kunnen ook platen zijn met een stukje niks erin.
26: Een stilte erin. En weer door, ja.
23: Zometeen het beginnetje van De Dijk is er zo een. Dan een heel klein gaatje, maar goed. Heb je een idee? Stuur hem door. Ster.
27: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
28: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
30: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
29: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
30: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
29: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
31: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
32: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
33: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
34: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
35: Annemiekes Alens.
36: Aprotros.
37: Er is maar één.
38: Eindelijk begint het.

0: Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 16 september. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 16 september 2026...
1: is...
0: Huub Stapel en Dick Maas die krijgen het eerste exemplaar van het boek... Het dossier Flodder, over de geschiedenis van de film en televisie van Flodder. Ja, de kinderpostzegelactie die gaat ook weer van start. En een goed stel heb ik voor. Ik ben nu trouwens ook al op zoek, Nathan, ik kan er beter vroeg genoeg mee beginnen...
1: Ja?
0: Naar platen waar wel eens een laagje stof van af mag.
1: Oké, okay, dat is een goeie.
0: Ja, die al lang niet meer heb gehoord, mag je altijd door... appen. En hier is ook goed op geappt.
2: 3 is voor jou.
0: Want het is internationale dag. Voor het behoud van de ozonlaag kunnen we een plaat met een gat bedenken. Of over een gat. Ja, er zijn best wat platen over gaten. Op allerlei gebieden overigens. Maar er zijn ook platen met gaten. Dus met een stukje erin. Dat is altijd leuk. Robbie zegt platen over gaten. Nou ja, dan kan ik alleen maar ozon Draco staat in thee bedenken. Nee, geintje, zegt hij zelf nog. Ik zal even verder denken. Dank. Paul die zegt Fire, Pointer Sisters.
3: Romeo en Juliet.
0: Er zit zeker een gat in, inderdaad. Alles van de band Hole, zegt Michiel. Zeker wel. Sjaak, wat dacht je van twee motten? Ja, daar krijg je inderdaad ook gaten van.
1: Ja.
0: We houden ervan. Er wordt doorgedacht. En Juri zegt Black Hole Sun, Soundgarden. Die zag ik vaker binnenkomen. Even kijken. En hij zegt ook nog, ja, de zon, straling, ozonlaag zit er eigenlijk allemaal in. En dan Alex, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Annemiek.
0: Waar moest jij aan denken?
4: Ja, een plaat met meerdere gaten erin zelfs.
0: Ja.
4: Van Steve Harley, Make Me Smile.
0: Ja, en er zijn heel wat DJ's in het verleden geweest... die dan dachten van, daar doe ik dan een grappig dingetje tussen. In dat gat. Zoals Tros.
4: Ja, ja, het is een optie.
0: Heel vaak gebeurt, ik ga dat nu niet doen. Tenzij ik me niet meer kan inhouden. Ah, dankjewel. Wat zeg jij?
1: Je laat het.

0: Alcazar.
1: Crying at the discotheque.
0: Zeg ik toch?
1: Ook zo benieuwd hoe het vergaat als band. Internationaal enorm grote tijden van deze. Het hebben ze nog heel erg lang uitgemolken. En tijdens het Songfestival 2 jaar geleden in Malmö kwamen ze weer eens bij elkaar. Dat is wel bevallen, want her en der doen ze nog wel eens een show.

0: Spyro. Great Expectations. Nou, die hebben wij ook hoor, Great Expectations. Van haar shows in Nederland. Duurt wel nog even, half maart 27 staat ze in Gashouder in Amsterdam. Next Year, inderdaad, laat het dan net de titel zijn van het nummer van Foo Fighters dat ik nu ga draaien. Ze schreven het voor Ed, de serie over een advocaat die een bowlingbaan koopt. Voor heel veel mensen al lang weer vergeten, uit 99 althans, toen kwam die uit. Het staat op There Is Nothing Left To Lose. En wat denk je dat de reden is dat we deze minder hoorden?
1: Staan een andere grote...
0: Learn to Fly, anyone?
1: Oh, ja.
0: Maar dat is eigenlijk zonde, want deze is ook zo leuk. Next Year, Foo Fighters.

0: van Foo Fighters, Next Year op NPO Radio 2. Waar? Toch even gaan checken hoe het gaat op de weg. Rijn Baartmans, die zit erop, dus die weet er alles van. Rijn, vertel.
1: Nou, op de A6 Lelystad richting Emmeloord, daar loop je een kwartier vertraging op door een ongeluk tussen Lelystad Noord en afrit Urk.
0: Nou, daar zijn we er alweer. Over naar Jori dan voor het NOS Nieuws van 12:30.
2: De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen, zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak riep ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. De aanval was in de buurt van havenstad Nikopol bij de frontlinie in de zuidoostelijke regio Dnipro. De Filipijnse oud-president Duterte is voor het eerst verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Eerdere zittingen ging hij via een videoverbinding. De 81-jarige Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid in zijn aanpak van drugsgeweld. En de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden. Ze had lange tijd borstkanker. Ronald Koeman zegt dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen. Het weer, zon, enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 18 graden en morgen weinig verandering.
0: Dankjewel, Juria. Die vergeten platen waar ik het altijd maar over heb, die kunnen zometeen weer iets afstoffen. Dat wordt ook al gedaan in de app. Laat me weten welke plaat ik zometeen voor je mag draaien.

0: Harry Styles.
1: Een hele blije Esther. Volgend jaar augustus is Tears for Fears, die je net hoorde daarvoor. De support act van Harry Styles in Londen. En ze gaat er naartoe.
2: Annemiekes A-lunch.
1: Heel goed stel. Esther had het door. Knap is dat. Zometeen komt er nog een goed stel aan. Misschien kun je links verzinnen tussen twee platen. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Ho ho. Ik vroeg je eerst platen die je weinig hoort. Er komen er veel binnen. Ik ga er een hele... Ja, ik maak er eigenlijk een heel lijst van. Als we een keer een magere oogst hebben, Nathan. Dan hebben we altijd nog onze lijst.
3: We kunnen de backup lijst erbij pakken. Ja. Maar meestal komen er zulke leuke juweeltjes binnen.
1: Echt heel fijn. Ja. Het is ook leuk om te kijken, te zien waar mensen al lang niet meer aan hebben gedacht. Of wij. Roy, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Annemiek.
1: Zo'n laag stof dat je het niet eens meer kan zien.
4: Nee, echt. Ja. Ik zit Creole in de coconuts.
1: Ja. En dan welke?
4: Stoelpitje.
1: Ja, Nathan heeft nog gecheckt. Het laagje stof is eigenlijk een maand oud.
3: Ja. Valt wel mee eigenlijk.
1: Maar niet hier. Wanneer werd hij gedraaid?
3: Volgens mij 16 augustus voor het laatste op Radio 2.
1: Ja, wie weet
4: dat. Nou, dat valt er nog mee.
1: Ja. Nou, dan hebben we hem in ieder geval weer even naar boven gehaald. Dankjewel, hè.

0: Creedence Clearwater Revival, de Sap Around the Band. En daarvoor Stool Pigeon. Leuk, dank voor het draaien. Er komen nog meer platen binnen die ik eigenlijk vandaag nog wel wil draaien. Dus misschien dat er zomaar iets van komt. Eerst nog een ontzettende topsong. Een nieuwe single van het album Dopamine Chamber. Dat komt op 16 oktober uit. Dan heb je nog net genoeg tijd om het uit je hoofd te leren. Want 10 november staan ze in de Ziggo Dome. Hun grootste headliner show tot nu toe.
1: NPO Radio 2. Topsong.
2: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2. Top.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
14: Wil je met me trouwen?
13: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
21: Is het alweer 1 uur? Precies ook echt. Dat zijn mooie momenten. Dat sowieso. Even in mijn draaiboek scrollen, zodat ik die hele mooie eindtijd weer meteen vernachel. Oh ja, Barbra Streisand, maar dan als titel ga ik draaien. En Alanis, maar dan als artiest. Eerst Jury met het NOS Nieuws van 1 uur.
22: Pro-leider Jesse Klaver heeft de algemene politieke beschouwingen afgetrapt door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van JA21 haakte er meteen op in en zei dat mensen het geld liever in hun eigen portemonnee hebben. De rechtszaak over de explosie een paar maanden terug in een kelderbox in Amsterdam-Nieuw-West is vandaag begonnen. De klap veroorzaakte enorme schade. Honderden mensen moesten hun huis uit en 7 mensen raakten gewond. Ook de 2 verdachten die nu terecht staan, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: 1 liep ernstige brandwonden op, de ander mist delen van zijn hand, raakte 2 benen kwijt en heeft gezicht- en gehoorschade opgelopen. Beide verdachten zwijgen na de recherche. De verdediging voerde aan dat de verdachten geen opzet bij de ontploffing hadden en er geen grond was om ze langer vast te houden. De rechtbank vond de verdenkingen zo zwaar dat ondanks de verwondingen ze in voorlopige hechtenis moeten blijven.
22: Volgens het OM was de kelderbox een soort werkplaats voor plofkrakers en lag er een heel wapenarsenaal, waaronder een pistool, mitrailleur en honderden kogels. In Genève komen vertegenwoordigers van Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij elkaar. Een jaar geleden spraken de landen af dat ze een vredesakkoord zouden ondertekenen, maar van die vrede komt maar weinig terecht, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is. Die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger. En die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. En die groep M23 die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda.
22: Vandaag wordt er dus verder gepraat over hoe ze dat vredesakkoord in de praktijk kunnen gaan brengen. En de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch en die van het stadhuis worden voorlopig niet live bespeeld. Volgens Omroep Brabant vindt de gemeentelijke arbeidsinspectie de situatie onveilig en zijn de torens op slot gegaan. Het zou onveilig zijn vanwege de bewegende delen van het uurwerk en een te steile trap. De bijaardier is stom verbaasd en zegt dat er in 600 jaar nog nooit gewonden of doden zijn gevallen. Het weer, wolken, zon en enkele buien. Het is een graad of 18 en morgen wordt het ook zulk weer.
14: Dankjewel Jori. Over naar Rijn en Baartmans bij de ANWB. Vertel.
23: Nou, onder andere files door de Duitse grenscontroles. Net voor de grens heb je zowel op de A1 na Oldenzaal-Zuid als op de A12 na knooppunt Oudijk 10 minuten extra reistijd. En ook op de A6 Lelystad-Emmeloord sta je in de file. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. Je vertraging is hier 25 minuten.
14: Dank u wel. Nou ja, eentje kan ik er alvast geven, Nathan. Wist je deze ook? Prince was fan van Kings of Leon.
24: Echt waar?
14: Ja. Als hij in de buurt speelde, kwam hij langs. Niet heel vaak, maar in 2013 zijn er nog hele leuke foto's van gemaakt.
24: Maar dat is lekker. Moet je voorstellen dat je aan het optreden bent?
14: Staat Prince daar in de coulissen?
24: Ik zat even te kijken naar je.
14: Kan je dan nog wat?
24: Ja, precies. Oh, en hij geeft ook geen emotie, weet je? Dan weet je ook niet of je goed speelt of niet.
14: Oh, daar kan ik nog uren over nadenken, ja, inderdaad. Maar goed, hij was fan, dat mag duidelijk zijn. Maar welke link kun je nog meer verzinnen tussen Prince met het nummer Gold en Kings of Leon met het nummer Pyro?
24: Oh.
14: Of het nou een muzikale link is of totaal iets anders, dat maakt mij niet uit. Als je maar door hebt, je mag ook over de woorden of de letters of de achtergrond of de geschiedenis of de naam of de...
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
27: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
26: NRV.
27: Waar vraag je dat?
26: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
27: Wij?
26: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
28: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
29: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
28: NRV.
26: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
30: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
31: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
32: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Chauffeur!
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
32: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op friesland.nl.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
15: Annemiekes, Alens.

0: weet niet wat het is de laatste tijd, maar qua links zit het zo ontzettend goed. En ja, we kunnen zo meteen weer iemand bedanken voor het aanleveren van een link. Een winnende link die we allebei niet hadden. Dat is toch mooi. We beginnen met andere links. Sommige hadden we ook niet hoor. Yvonne Wansink die zegt Kings of Leon is opgericht in 1999. Een jaar dat Prince goed kent. Vind ik mooi verwoord. Zeker. Even kijken hoor. René die zegt qua vuurwerk, oftewel pyro, zijn gouden fonteinen en vuurpijlen het mooist.
1: Mooi.
0: Ook een prima link. Bart die meldt, ja, ze hebben ook met afkortingen wat, hè. Kings of Leon wordt vaak KOL genoemd, Cole. En Prince had een tijdje tafkap. Een tijdje, ja. Patrick, een grote hit van Kings of Leon was Sex on Fire. Wat tevens misschien wel het voornaamste thema was in Prince's nummers.
1: Ja, dat schreef hij wel graag over.
0: Zou het? Een hele dikke shout-out naar Mario F. Die heeft werkelijk alleen maar briljant goede links doorgestuurd. Ik pak deze er even uit. De Kings, die gebruiken hun tweede voornaam als artiestennaam. Inderdaad, die Followills die heet eigenlijk anders. Terwijl Prince zijn tweede naam juist vermeed in zijn artiestenleven.
1: Zeker.
0: Nog meer afkortingen. Oh, die had ik al. Even kijken. Zelfde Bart van afkortingen. Die zegt, je hebt beide nummers gedraaid. Dus ze ontvangen allebei royalties. Kings,
1: mooi.
0: Prince. Daar zag ik ook heel veel links in liggen. Dank voor het inzenden. Even kijken, ja, en ook nog nieuw. Want ja, Prince is onlangs nieuwe muziek uitgekomen. De man is er natuurlijk niet meer, maar ja, dat is wel gebeurd. En Kings of Leon die heeft een nieuw album aangekondigd. Heel veel zin in. We zijn ook lekker aan het spelen in Merka. En dan hebben we ook nog Alex. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemiek.
0: Ja, wat een goede link.
2: Nou, daar ben ik blij mee.
0: Ja, met dat nummer van Prince konden we er meteen opkomen. Maar met Pyro moesten we even denken. Oh ja, wat is jouw link?
2: Ja, ze beginnen allebei met een berg.
0: Ja, precies. Nou, daar hebben we dan bewijs van. Run down the mountain, wow. Born on the fire brigade. There's a mountain. It's mighty high. Goed gedaan, Alex. Ik ga die het peper en zoutstel naar je opsturen.
2: Dankjewel, ben ik heel blij mee.
3: Hartelijk bedankt voor je goede wensen. Hartelijk bedankt bij de hele dingen. Zo'n hartelijk bedankt voor het peper en zoutstel. Ga je naar de

0: Fame bracht haar. Fame Irene Cara. Daarvoor nog Alex Warren.
1: NPO Radio 2. Annemiekes. A-plaat.
0: En nog heel even voor die A-plaat terug naar die Alex Warren. Het is misschien nog wat vroeg om te bedenken wat je gaat doen met oud en nieuw. Sommige mensen hebben het al helemaal rond hoor. Maar het probleem is niet meer daar voor Alex Warren zelf. Want hij staat in Las Vegas in het Colosseum van Caesars Palace. Lijkt mij vrij intens om oud en nieuw te vieren in Las Vegas. Maar ze hebben vast wel indrukwekkende vuurwerkshows. Toch?
2: Dat denk ik ook wel inderdaad, ja.
0: Die al heel vroeg beginnen. Maar goed, terug naar die nieuwe muziek. Want Bonsira, dat is een nieuwe band. Nieuw. Uit Nederland. Het is echt Britpop, maar toch echt uit Nederland. En ja, het zijn jonge gasten. Maar die wel echt hun klassiekers kennen als het gaat om Britpop. Dus je hoort wat de Smits erin, je hoort wat de Laas erin. Maar ook nieuwe reddingen zoals Sam Fender. En hun EP komt uit 25 oktober. Althans, dan presenteren ze hem in Breda, waar ze eerder ook al de grote prijs wonnen. Dus dan zou ik daar ook wel blijven, ja.

0: Bon Sira, 17 op NPO Radio 2. Zometeen meedenken over een goede kop. Eerst kijken hoe het gaat op de weg. Rijn Baartmans, die weet er alles van. Vertel.
1: Nou, over het algemeen gaat het goed op de weg. 1 file op dit moment met meer dan 5 minuten vertraging. En dat is de A27 Utrecht richting Gorkum. Er geldt een snelheidsbeperking tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. En dit kost je 15 minuten extra.
0: Dankjewel. Jury, het nieuws van 14:30.
2: 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven nog zeker 90 dagen vastzitten, heeft de rechter bepaald. De groep bestaat uit 33 verdachten. Veel anderen moeten nog voor de rechter komen. Een mijnramp in Soedan. Volgens hulpverleners en overlevenden is een goudmijn ingestort en zijn zeker 67 mensen omgekomen. Er zouden ook nog veel vermisten zijn. En de oud-president van Kosovo, Thaçi, is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Hij heeft 25 jaar cel gekregen. Het weer, zon en enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. En morgen verandert er weinig.
0: Dankjewel, Jury. Ik heb al eventjes met een schuin oog gekeken welk berichtje je nou weer hebt gevonden.
3: Goeie kop.
0: Dan hebben wij wel een soort van regel. Zelf bedacht. Dat zit toch helemaal niet echt heel erg. Maar dat we willen liever nooit poep- en plaskoppen.
4: Ja.
0: Want dat is gewoon, dat vinden wij beneden elk niveau.
4: Ja.
0: En dan zit Nathan vooral de hele tijd die appjes te kopiëren. Terwijl die net. Wat heb jij gemaakt voor jezelf?
5: Ik heb net een Mexicaanse stoofschotel voor mezelf gemaakt.
0: Dat heet dan lunch.
4: Ja.
0: En dat wordt dan tijdens het programma bereid, althans.
5: Ik gooi niks weg, dus dit heb ik gisteravond gegeten.
0: Heel
5: nou,
0: goed.
5: Dan heb ik allemaal bakjes mee, dan eet ik dat op.
0: Maar zeker daarom is het niet heel prettig om nu al. Nee. Maar goed, eerst maar het bericht.
2: Ja, regels zijn er soms om te overtreden.
0: Weet je wie dat altijd doet? Nou. Kirsten Klomp.
5: Ja, dat klopt.
0: Die wordt helemaal wild als een vieze.
5: Ja, die komt allemaal hele gore berichten aanzetten.
2: Ja, oh ja, dat is Kirsten, ja. Een parlementslid van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet van het Vlaams parlement. Voordat de politicus gistermiddag naar huis ging, ging hij naar de wc. Zonder telefoon, grote fout. En bij het sluiten van de deur brak het slot. En hij hoopte nog dat bewakers van het Vlaams parlement hem zouden horen. Maar er kwam helemaal niemand. Die man kreeg het ook nog eens benauwd. Want vanwege een branddeur dreigde volgens hem zuurstoftekort. Dus hij heeft nog met een metalen voorwerp gaatjes in de deur weten te maken om te kunnen ademen. Hij heeft het allemaal overleefd hoor. Vanochtend werd de politicus na 13 uur in de toiletruimte gevonden door schoonmakers. En die hebben een breekijzer gebruikt om hem naar buiten te krijgen.
0: Zoveel ingrediënten, het hoeft niet.
2: Ongelooflijk.
0: Over het toiletbezoek te gaan. Ja. Maar dat gaat waarschijnlijk wel. Heb jij een kop?
2: Ja, een hele vieze. Nee, ik heb. politicus opgelucht na een nachtje doortrekken.
0: Oh, I love it. Nathan.
5: Ja, ik twijfel een beetje.
0: Wil je wel ook vies, hè?
5: Nee, ze zijn niet vies sowieso.
0: Oh.
5: Nou, hij zat in zijn eentje op het wc. Op de wc.
2: Ach, ja, lief.
5: Ja, toch? Eentje, in zijn eentje.
2: Wc-eentje.
0: Ja. Ja.
5: Of de wc was closet, dat was de andere.
0: Ja, dat vind ik beter. ik heb wel een vieze. Nou, eigenlijk niet. Er volgde een cacophonie aan verwensingen aan het adres van het betreffende parlement.
5: Oh,
0: parlement.
5: Mooi.
2: Godverdamme.
5: Godverdorie.
0: Goor. Als je een goede kop hebt, dan moet je maar

0: Daxos.
1: Barbra Streisand, waarom niet? Op NPO Radio 2, waar wij echt wel heel erg lol hebben over de koppen die binnenkomen bij een berichtje van Jury. Over een parlementslid van Vlaams Belang. Die heeft de hele nacht opgesloten gezeten in het toilet van het Vlaams parlement. Het slot brak af. Hij raakte toch wel in paniek. Begon de deur een beetje te molesteren. Want dacht geen adem te kunnen halen. Uiteindelijk is hij de volgende ochtend pas ontdekt en gered. René, die zegt parlementslid achter pot en grendel. Ja, dat vonden we leuk. En Wouter zegt parlementslid zit verstopt.
2: Verstopt, ah, mooi.
1: Ja, die simpele lijken simpel, maar die zijn eigenlijk hartstikke goed. Wat zullen we doen? Nog even de boel opengooien?
2: Ja, zeker.
1: Ja, want er is echt nog wel heel veel te verzinnen.
2: Ik ben echt trots.
1: Zeg jij?
2: Ik ben echt trots op onze luisteraars.
1: Ik ook. Dit is echt fantastisch.
2: Ze zijn zo netjes ook.
1: Ja. Weinig poep en pies. Ja. Kan nog, hè? Kan nog.

0: Walking Away op NPO Radio 2, waar wij nu toch echt... Er zit een heel loeiende Nathan naast mij. We moeten nu echt gewoon een klap erop geven. Ja. Het is nu klaar. We moeten nu de beste koppen...
1: Goeie kop.
0: Gaan laten horen, want anders dan... Wordt het later, dan moeten we stukjes van Pauls programma opeten.
2: Nee, gaan we niet doen.
0: Gaan we niet eten. Gaan we niet doen. En even kijken hoor. Een bericht van Jori Net, een parlementslid van Vlaams Belang. Die heeft 13 uur opgesloten gezeten in de wc. Niet zomaar ergens, maar in een van de Vlaamse parlementen in Brussel. De slot brak af en dan zit je dan. Werd pas echt 13 uur later gered in de ochtend. Dus door schoonmakers kunnen wij een kop verzinnen. Zeker. Echt een wijs leuke koppen hoog niveau. Marco Hulsebos die zegt, politicus shit vast op zijn werk. Kijk, voor Amsterdammers is het een heel normaal ding om shit vast te zeggen. Maar, Theo, politicus Vlaams Belang wordt nu zelf in een hokje geplaatst.
2: Oh, zo. Mooi.
0: En Jannik die zegt, persmoment Vlaamse politicus loopt flink uit. Ik denk dat ik hier toch het hardst van moest lachen.
2: Het persmoment loopt uit.
0: Ja, dat is toch... Wauw. Gerjan, politicus blijft hangen in achterkamertjes politiek.
2: Ja, mooi.
0: En Depje zegt, ja, het is simpel, maar je moet er net opkomen. Ik zag hem een paar keer op de Vlaamse pot. Flauw.
2: Wauw.
0: Heerlijk. Jaap, die zegt, Vlaams parlementslid op wc, zeker en vast.
2: Ah, zeker en vast, ja.
0: Steven, cordon sanitair. Rondom Vlaams Belang Kamerlid werkt uitstekend. Dat zag ik ook een aantal keer. Peter zegt, Vlaams toiletblok. Dat is heel flauw.
2: Ja.
0: Maar het is heel leuk. En Arjan maakte van een verhaal met een goed slot.
2: Wauw.
0: Dat was een heel goed slot. Ja, dat kon je niet openen. Ernst-Jan, wat heb jij ervan gemaakt?
3: Ik heb ervan gemaakt langzittende politicus.
0: Nog even na het dan een beetje zachter zetten. Zal ik hem nog één keer doen? Langstzittende politicus. Ja, zo af, mooi. Klaar, schrik erom. Nou ja, nee, en de bal. Ja. Wel even een foto sturen van je eigen goede kop. Wil je dat doen?
3: Doe ik.
0: Dan kom je hier in de eregalerij der goede koppen.
2: Komt er eentje binnen. Mag
0: ik doe.
2: Ja, Stefan, die komt hier mee. De Vlaamse politicus past na 13 uur in naar huis.
0: Oké. Okay.
2: Uri naar huis.
0: Ja, ik snap hem. Ja. Oh. Ja, ik zit te kijken of er nog meer binnenkomt. Ja, er komt meer binnen, maar we houden het nu. We sluiten hem nu af.
2: Dat is goed.
0: Het is klaar. Morgen weer een goede kop. Als Jury tenminste een goed berichtje kan vinden, maar daar ga ik wel een beetje vanuit. Zometeen Paul. U2 heb ik nog voor je. Even better than the real thing.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
7: Wil je met me trouwen?
6: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
16: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
16: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
18: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: 2 uur geweest. Dit is Radio 2, tijd voor het nieuws met de man die graag mensen verbetert. Verkeerd verbetert, wel te verstaan.
22: Nou, ja. Wat een onzin.
21: Jij vraagt aan mij, wat heb je op je boterham?
0: En jij zei...
7: Ik heb chipotle erop, dat vind ik heel lekker.
0: En toen dacht ik, toen vroeg ik aan jou, is het niet chipotle?
7: Ja, dat is toch heel bij de hand om dat zo te
0: zeggen.
7: Dus
0: ik verbeterde jou niet, ik vroeg het. Ja. En toen zocht ik op de uitspraken-site, waar wij als NOS vaak op zoeken.
7: Ja.
0: Toen ging ik dat intikken en in het Engels, in het Spaans en in het Portugees...
7: Hoe zeggen ze dat?
0: Chipotle.
7: Oh, chipotle.
0: En in het Zweeds zeggen ze chipotle. Dus ja, we hebben allebei gelijk, vind ik, Paul.
7: Ja. Nou, doe het maar in het Zweeds dan vandaag. Het nieuws met Juri.
0: Goedemiddag. Justitieminister David van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorwegsabotage van gisteren worden gepakt. ProRail denkt juist dat het lastig gaat worden omdat er weinig beelden zijn van de sabotageactie. Maar toch denkt minister Van Wil dat de daders worden gearresteerd.
22: Ja, dat denk ik wel. Er zijn andere manieren om hier achter te komen. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak, het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken. We komen hier achter. En dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
0: Op meerdere plekken in het land werden gisteren buizen en startkabels op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in vooral het noorden en oosten werd ontregeld. ProRail gaat er extra camera's langs het spoor neerzetten. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen gedood bij het instorten van een wooncomplex. Het gebouw was al voor een deel verwoest door Israëlische aanvallen. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental kan nog oplopen. De oud-president van Kosovo, Thaçi, is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Zijn veroordeling ligt gevoelig. In Den Haag kwamen vandaag tientallen sympathisanten bijeen om hun steun te betuigen bij dat tribunaal. De meerderheid van de inwoners van Kosovo, Albanese Kosovaren, staan ook achter Thaçi, zegt correspondent Thijs Kettenis.
23: Voor hen zijn Thaçi en die anderen niets anders dan nationale helden. Die vochten voor hun land en tegen de Servische bezetter. Servië was de agressor, zo vinden zij. En het is oneerlijk dat Thaçi nu terecht staat en dus veroordeeld is.
0: En de Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces. Dat is een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco, want daar zijn veel smalle straatjes waar je nauwelijks kunt inhalen. Afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Die races vervangen Barcelona en Zandvoort.
7: Sorry, ik schrok even wakker. Ik was nog in slaap gevallen na de race van afgelopen zondag. De Mad Ring, dat zag er mooi uit, maar de race was...
0: Slaapverwekkend, ja. Het weer dan, zon en enkele buien, mogelijk met onweer en veel regen. Het wordt maximaal 18 graden vandaag. Morgen eerst droog en later opnieuw buien.
7: Dankjewel. De weg, daar gaat het op dit moment niet overal even goed, Rijn. Waar?
24: Dag Paul. Nou, onder andere op de A2 rijdt het langzaam richting Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Beest, 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook aan de Duitse grens wordt weer gecontroleerd door de grenspolitie. De A12 richting Duitsland, vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je er 10 minuten bij optellen. En dan verreweg de meeste vertraging op dit moment, de A16 Breda-Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn dicht, 1 vertraging 55 minuten.
7: Ik heb een afwijking. Nou, niet één, misschien wel meerdere. Maar eentje ervan is dat ik kleuren ervaar bij letters, woorden en dagen van de week. Dat heet synesthesie. En ik ga een plaat draaien zometeen. Die voelt daarom voor mij echt heel raar en compleet niet kloppend.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswad.nl.
2: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
3: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: TrueLease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

Like a Country Sound. Ella Langley en Choosing Texas. Wat me aan doet denken trouwens. Even note to self en voor het hele gezin. We hebben zaterdag een feestje van vrienden. En dat thema is cowboy. We moeten als cowboys zaterdag nog even wat aanschaffen daarvoor. En de plaat die niet klopte. Wat mij betreft, en niet alleen wat mij betreft, wel meer luisteraars vinden dat Blue Monday niet klopt. Als ik eerlijk ben, ik heb dus synesthesie. Kleuren horen bij dagen voor mij en bij namen ook. Dat heeft helemaal geen waardeoordeel, maar het is iets heel geks. Het schijnt als je baby bent dat je geboren wordt met allemaal verbindingen tussen al je hersendelen. En heel veel logische verbindingen blijven achter en andere niet. Bij sommige mensen blijven ze ook achter als ze niet logisch zijn. Dus bij mij horen woorden, muziek en kleur vaak bij elkaar. Dus Blue Monday, nee, dat klopt niet. Voor mij is het een beetje rode maandag. Luisteraars uit Tilburg denken, nee, is het toch roze maandag? Nee, dat, ja, daar heeft het niks mee te maken. Het is gewoon een vaststaand feit. Nog meer luisteraars die dit ook hebben. Jolanda zegt, ik heb dat ook. De A en de 4 zijn geel. Bij mij zijn die allebei rood, Jolanda. En Ellie zegt, ik heb het ook. Dinsdag is geel. Net als maart. En 5. En als je nu zit te luisteren en denkt, die mensen zijn knettergek, dan snap ik dat wel dat je dat denkt. Is het echt niet. Echt niet. Ik sprak hier ooit over met Pascal Jacobsen van Bluff. Hij heeft dit ook. Het komt gewoon voor. En Chris Martin van Coldplay geloof ik ook. Ja. Je wordt ermee geboren, je komt er nooit meer vanaf. Het heet synesthesie. En het kan nog gekker. Er zijn ook mensen die ervaren geur en smaak bij woorden. Dat je bijvoorbeeld een nummer hoort en denkt, hé, dit is bloemkool. Dat heb ik niet. Voor mij is het gewoon Bon Jovi dit.

toch nog een luisteraar die zich meldt dat New Order en Blue Monday wel klopt voor haar. Serissa zegt, ik heb ook synesthesie. Bij mij is maandag gewoon blauw. Net als de letter B trouwens. En getal 5. Als je het net gemist hebt, sommige mensen hebben dat, waaronder ik dus ook. Bee Gees Tragedy en ook daarvoor nog Bon Jovi, Something for the Pain, waar Frank over stuurt. Dat is lang geleden om het Bon Jovi te horen. Met Something for the Pain. Verder stuurt hij er niks bij, maar ik ga ervan uit dat hij het wel leuk vond. Dat wel toch? Ik denk het wel, zeker. Dit is nieuw en niet zo lang geleden dat ik het draaide, namelijk gisteren. Ik doe het dagelijks. Ash heet ze. Haar nummer heet Funeral.

0: deze plaat. Hou vol, hou vast, van Bluff. Elk jaar als ik weer op Concert at Sea geweest ben, ben ik weer iets meer fan van Bluff. Deze band is zo goed. Sowieso, maar live ook. 2:30 op de weg. Rijn, wat is daar aan de hand?
1: Na 60 kilometer file in totaal. Het wordt dus iets drukker. Op de A12 richting de Duitse grens heb je nog last van de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar betekent dat 10 tot 15 minuten extra reistijd. De meeste vertraging op dit moment op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. De vertraging is daar meer dan een uur, omdat twee rijstroken dicht zijn. Het verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de route over de A29. De A16 dan, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug, een kwartier extra reistijd. En tot slot de A28, Zwolle richting Assen. Ook hier gebeurde een ongeluk tussen afrit Dwingelo en Bijlen. De Bergen is aanwezig, maar de rechte rijstrook blijft dicht en je doet er 5 minuten langer over.
0: Rijn, dankjewel. Hier is NOS Yuri Stubenitski.
2: Goedemiddag. D66-fractieleider Pater Nolte blijft tijdens de algemene beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij wil steun krijgen voor de begroting van het minderheidskabinet. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 moet kiezen tussen links en rechts. In Soedan zijn zondag meer dan 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven zeker 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Andere verdachten moeten nog voorkomen. En kun je pinda's telen in het Nederlandse klimaat? Een student van de Has Green Academy vroeg het zich af toen hij 's ochtends een broodje smeerde en ging al snel over tot actie, hoorde omroep Peel en Maas.
3: Een zaadjes gaan bestellen in een online webshop, gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies 1 pinda geoogst. Ja, dat gaf hem wel de hoop om door te gaan.
2: En 1 pinda, ja.
0: Dan is hij wel heel hoopvol, denk ik. Die heeft dat nummer van Bluff ook vaak aangehad.
2: Ja. Nou, hij hield ook vol. Inmiddels is het natuurlijk succes. Hij heeft een heel veld ingezaaid in Limburg. En dat stond onlangs vol met pindaplanten. En die zijn inmiddels gerooid.
3: Pinda's worden nu op dit moment nog gedroogd. Ze moeten op het veld week à 2 drogen. En vervolgens gaan we ze dorsen. En dan roosteren. En dan verwerken tot pindakaas en snackpinda's.
2: Pinda's worden vooral geteeld in warmere landen. Maar dankzij de droge en warme zomer pakt die oogst nu dus goed uit. Die student wilde vooral kijken wat er mogelijk is in Nederland.
0: Ja, dus een beetje klimaatverandering helpt de pinda hier.
2: Ja, je krijgt dan ook andere gewassen die het beter doen.
0: Ja, zou ik zeggen, rijstvelden in dit land, weet je wel.
2: Oh ja.
0: Wel heel mooi.
2: Mm-hmm.
0: Maar ook raar, denk ik.
2: En dan kunnen we geen aardappels meer eten.
0: Nee, dat zou ik ook jammer
2: vinden. Ja.
0: Ik ben wel een aardappeleter, hoor.
2: Ja.
0: Ja, jij?
2: Ja, ik vind dat wel lekker, ja. Hoe heb jij ze het liefst?
0: Ja, gewoon een beetje, het liefst in de stamppot eigenlijk.
2: Oh, ja.
0: Boerenkool, jus.
2: Ik als patatjes, ja.
0: Oh, ja.
2: Het weer dan zon en wat zware buien. Morgen begint het droog, maar later weer buien en ongeveer 18 graden.
0: Zeg jij patat, ja?
2: Ja, of friet. Ik wissel het altijd 50-50 precies af. En jij?

0: heerlijk, die sfeer die ze neerzet in dit liedje. So easy to fall in love. Remco snapt, de luisteraar die je net in het nieuws hoorde met die pinda wel, had 1 pinda in het eerste jaar. Dat klinkt natuurlijk heel weinig. Maar Remco die heeft dus een appelboom met, nou oké, 2 appels in het eerste jaar, maar dan toch wel weer 25 in het tweede jaar. Dus hij snapt dat gevoel heel goed.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Nou, dat gevoel dat je je eigen eten kan voorzien is natuurlijk ook wel lekker. Tiemen?
2: Ja?
0: We gaan naar jouw jeugd toe. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wanneer ben je geboren?
2: 26 september 1978.
0: Dus dan komen we in de jaren 90 uit.
2: Ja.
0: Wat had jij een smaak?
2: Ik ben heel erg gaan graven in wat voor een smaak mij was. Ik heb 2 oudere broers. Michael Jackson kwam voorbij. UB40 kwam voorbij. En ik denk dat ik een beetje space muziek had. Dromerig
0: space.
2: Muziek.
0: Space?
2: Ja, een beetje dromerig muziek. Maar ik weet niet of dat voorkomt.
0: Nou, bedoel je dan meer dat Enigma-geluid bijvoorbeeld?
2: Ja, een beetje dat, ja. Maar werd ingefluisterd dat ik niet moest gaan kijken, dat heb ik bewust niet gedaan.
0: Nee, dus heel leuk, want je gaat dat van mij
2: heel,
0: horen.
2: Heel benieuwd.
0: Precies, de top 5 van toen jij 14 was.
3: Ja. 5.
0: We zitten in 1992, september. En Inner Circle stond daar.
2: Ja, op zich leuk, maar... Ja.
0: Ja, niet spacey genoeg, denk ik.
3: 4.
0: Het Zweedse duo Roxette.
2: Ja, wel beter. Ja. Gaat de goede kant op. Okay,
0: Wat vind je van dit?
3: 3.
2: Ook leuk, maar niet voldoende
0: Geen
2: nog.
0: Geen rammer voor jou. Misschien nummer 2 van een grote legendarische artiest.
3: 2. Ja. You are my
0: destiny. Lionel Richie. You
2: are my ja, die kan het echt wel worden. Maar ik ben echt wel benieuwd naar de nummer 1.
0: Nou, die is wel heel rustig in ieder geval.

0: Ja, dat is niet door Queen gezongen, toch?
1: Nou, je zit wel dichtbij. Het is wel eigenlijk, het is Brian May van Queen, natuurlijk.
0: Ja, maar als hij van Queen was geweest, nee, dan ga ik voor nummer 2.
1: Je gaat voor Lionel Richie.
0: Ja, zeker.
1: Nou, wat leuk.
0: Die vind ik lekker.
1: En daar doen we het voor. Team, een mooie dag.
0: Ja, toch? Ja, jij ook.

0: Dogg. Such a shame. Tiemann koos voor Lionel Richie, My Destiny. Ja, dat is zijn keuze. Het was zijn top op 14, maar ja, niet alle luisteraars zijn er dan blij mee, zoals Josephine.
1: Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld hoor, als die van Queen was geweest. Brian May! Brian May is Queen. En hij heeft ook heel veel nummers geschreven. Hij heeft ook best een aantal nummers gezongen.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een prachtnummer. Jammer, jammer, jammer.
0: Oh, jammer, ja. Maar je kan natuurlijk altijd een plaatje aanvragen. 10-minute takeover. Josephine, het staat jou vrij. Iedereen trouwens. De 10-minute takeover is er daarvoor. Straks 10 minuten plaat op verzoek. Stuur even een berichtje via de NPO Luisterapp. Nog heel even. Josephine, die stem. Die doet me ergens aan denken. Luister nog eens.
1: Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld, hoor.
0: Teleurgesteld? Dit is net... Caroline, die vrouw in Spanje, weet je wel, met dat gebruinde gezicht. Zou je Josephine nog een keer wat willen inspreken en zeggen... Ari, dan weet ik zeker of we te maken hebben met... Caroline, B&B vol liefde?
1: Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld, hoor.
0: In Ari, hè? Dat denk ik. Heb je gekeken naar B&B vol liefde? Nou ja, anders dan heb je geen idee waar ik het over heb. Maar half Nederland wel, geloof ik. Ja, kom maar met die platen dus, hè, via de NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
6: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
7: Zei hij nou 200 euro?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
5: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
13: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
21: 18 plus. Speel bewust.
22: Ja. Echt serieus?
23: 7, 7, 7, 7, 7.
22: Oh, wat een geld.
24: 50.000. Godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
26: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
25: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
26: Maar die prachtige kleding dan?
25: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Het is bijna 1:03. Dit is Radio 2. En de hoogste tijd voor de NOS Journaal met Juri.
1: Goedemiddag, Paul. De oppositie in de Tweede Kamer is nog niet bereid om de plannen van het kabinet te steunen. Gisteren werd een miljoenennota gepresenteerd en dit minderheidskabinet heeft de steun daarvoor wel nodig. D66-fractievoorzitter Pater Notte heeft nog eens benadrukt dat hij graag met de oppositie in gesprek gaat.
2: Met een kabinet van 66 zetels is dit een kabinet van ons allemaal. Wie dan aan de zijlijn blijft staan, helpt Nederland niet vooruit. En dat kunnen we ons na jaren van stilstand, en zeker in deze onrustige wereld, niet veroorloven.
3: U weet wat onze wensen zijn. Dat krijg je niet allemaal gecombineerd. Dat is helemaal niet erg. Dat zijn gewoon politieke meningen over de koers van het land. Maar als je daarin pertinent weigert te kiezen, dan rijdt dit kabinet op een muur af. En ik vind dat buitengewoon zorgelijk.
1: Het Oekraïense leger zegt dat het een Russische generaal-majoor heeft gedood bij een droneaanval in Donetsk. Volgens Oekraïense media kreeg generaal Groenis afgelopen zomer nog een hoge onderscheiding van president Poetin vanwege de inname van een Oekraïense stad. Hij voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol had in het Russische offensief in de regio Donetsk. De daders van de spoorwegsabotage gisteren zullen worden gepakt, zegt justitieminister Van Wil. ProRail denkt juist dat het moeilijk gaat worden omdat er weinig beelden zijn van de sabotageacties. Toch zegt de minister zeker te zijn van zijn zaak. En Pokémon koorts vanochtend. Fans stonden al vroeg in de rij voor bijvoorbeeld speelgoedwinkels om speciale 30-jaars jubileumkaarten te bemachtigen. Ze hebben er veel voor over, zag een verslaggever van 1Twente.
6: Hoe lang heb je gewacht?
23: Sinds 8:00 vanochtend.
6: Waarom?
23: Nou, dat vragen wij ons op dit moment ook.
24: Because it's the 30th anniversary and you won't be able to get anything after the release. So.
27: Ik liep hier om 4:00 in de nacht nog rond met de hond. Maar ik zag al mensen met een stoel, dus ik dacht, ja, moet ik dat ook doen of niet? Maar ja, toen dacht ik van, ja, hoeft toch niet.
23: En wij dachten, die set is leuk en we gaan het hier een keer proberen. En nu is het gewoon de eer te na om uit de rij weg te gaan.
1: Pokémon-fans lieten het geld flink rollen. Sommigen betaalden meer dan €300 voor een stapel kaarten.
0: Is het nou gewoon leuk of is het gewoon business?
1: Het is natuurlijk ook wel business. Ik hoorde weinig kinderen daar die dit kaartspelletje leuk vinden. Het zijn dan wat oudere mensen.
0: Ja. Afgelopen weekend was er een beurs in Utrecht. Mm-hmm. En onze oudste Sam die was daarheen helemaal Pokémon-fan. En die ging dan een kaart verkopen en ook iets kopen. En ja, die is daar gewoon door een of andere standhouder goed genaaid. Oh, je moest 10 kaarten inleveren, €20 betalen. En mm-hmm. De kaart die zich mooi vond, die was eigenlijk helemaal niet zoveel waard. En hij is een goed avondje ziek van geweest.
1: Oh, wat jammer voor hem. Ja. Hey, het weer nog, daar word je ook niet echt vrolijk van. Steeds meer buien, af en toe met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, in de middag regen en dezelfde temperaturen.
0: Ah, dat had ik ook nog wel tegen hem kunnen zeggen. Schat, kijk naar buiten. Het weer is ook niet
1: het
0: leuk.
1: Het zit niet mee.
0: Het zit allemaal niet mee.
1: Ga maar gewoon slapen, jongen. Ja. Ja, misschien kan iemand een pakje naar me opsturen.
0: Nou, dat zou ik niet willen vragen. Nee, maar gewoon meer te zeggen dat let goed op je kaartjes. Er zitten boeven tussen. Dat. Rijn, hoe is het op de weg?
28: Nou, het begint drukker te worden op de weg. Ongelukken veroorzaken de files met de meeste vertraging. Dat merkt het verkeer op de A2 richting Den Bosch. Want daar gebeurde een ongeluk tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Wel goed nieuws, de weg is weer vrij, maar reken op 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Ook dit komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 35 minuten. Omrijden kan het beste via de route over de A29. Dan de A28, Zwolle richting Assen. Opruimwerkzaamheden tussen afrit Ruinen en Bijlen. De rechterrijstrook is daarom dicht en je doet er 10 minuten langer over. Tot slot nog een file op de N200. 10 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de A16... 2 kilometer met een half uur vertraging.
0: Maar ik vind het wel leuk, Juri, dat jij een deel van je Pokémon-verzameling gaat afstaan aan hem.
1: Oh ja, ja, ik zal nog even kijken waar die ligt.
0: Heb je nog?
1: Nou, ik heb denk ik nog wel een kaartje.
0: Oh, wat lief. Ster.
29: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
30: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
31: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
30: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
32: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
33: Download de app en start met vinden.
34: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
35: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
36: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
37: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.

Veel in het nieuws de afgelopen dagen. Ed Sheeran, Macklemore niet meer in zijn tour als voorprogramma. En daar vinden heel veel mensen wat van. Want ja, Macklemore is pro-Palestina. En anderen vinden dat lastig. Het is natuurlijk het discussiepunt dat de wereld in tweeën deelt. Zelfs zo erg dat de band van Ed Sheeran niet meer het podium op wil. En ja, het is een lastige situatie. Repeat it, Martin Garrix.

0: Veel in het nieuws de afgelopen dagen. Ed Sheeran, Macklemore niet meer in zijn tour als voorprogramma. En daar vinden heel veel mensen wat van. Want ja, Macklemore is pro-Palestina. En anderen vinden dat lastig. Het is natuurlijk het discussiepunt dat de wereld in tweeën deelt. Zelfs zo erg dat de band van Ed Sheeran niet meer het podium op wil. En ja, het is een lastige situatie. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je. En ook nog No Doubt ervoor, Just a Girl. En ik trap vandaag af met Anja, want die kwam toch met een plaat die ik lang niet gedraaid heb, Anja?
1: Ja, dat klopt. Oh. Ik heb hem heel lang niet gehoord.
0: Nee, hoe kwam jij bij dit duistere nummer terecht?
1: Ja, toen ik op mezelf ging wonen, dat was al best lang geleden weer. Toen, dat vond ik allemaal spannend en een beetje niet zo blij, zeg maar, hè, dat je dan alleen zit. En dan vond ik dat wel fijne muziek.
0: En waar woon je, waar ging je wonen?
1: Ja, op mezelf, gewoon in een woninkje.
0: Ja, precies. Dus veel mensen zouden denken, eindelijk op mezelf,
1: maar ja,
0: lekker.
1: Ik had een beetje moeite om afscheid te nemen thuis, dus vandaar. Ja.
0: En dan een
1: maar
0: beetje...
1: ja, dan ben ik gewoon melancholiek van dat nummer en van allerlei andere nummers. Dat hielp me er toch wel doorheen.
0: Dat begrijp ik. Nou, fijn dat de plaats een belangrijke plek heeft in jouw leven.
1: Ja.
0: Even terug naar vroeger en hopelijk brengt het je blijdschap, Anja.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké.
1: Okay. Super dat jullie hem draaien.
0: Björk!
1: Oké.
0: Doei.
1: Dankjewel, hè.
0: Play that. Doei.

Veel in het nieuws. De afgelopen dagen Ed Sheeran, Macklemore niet meer in zijn tour als voorprogramma. En daar vinden heel veel mensen wat van. Want ja, Macklemore is pro-Palestina. En anderen vinden dat lastig. Het is natuurlijk het discussiepunt dat de wereld in tweeën deelt. Zelfs zo erg dat de band van Ed Sheeran niet meer het podium op wil. En ja, het is een lastige situatie. Repeat it. Martin Garrix en Ed

Bieber zit op een warm Gran Canaria. En hij zit daar misschien wel in zijn upje. Hij vraagt namelijk om Heart en Alone. Hij draait voor je.

Alone van Hart. We zitten nu op bij elkaar ruim 7 minuten richting de 8. Dus we halen die 10 wel als we nog één kort liedje doen. Kort maar krachtig kan ik over deze plaat wel zeggen. Lit, my own worst enemy.

0: place anywhere, anytime. Waar staan de files, Rijn? Dat vraag ik aan jou.
1: Nou, de meeste files staan nu in Zuid-Holland. Het begint drukker te worden op de weg. Maar ook de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 richting Den Haag gebeurde een ongeluk. 3 rijstroken moesten dicht tussen de Meern en Nieuwerbrug. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A15 Europoort richting Rotterdam vond een ongeluk plaats met een vrachtwagen. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Rotterdam-IJsselmonde betekent dat 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Tot slot nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum mis je tijdsverlies 20 minuten.
0: 4:30, hier is Judy met het nieuws.
2: Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel, Zuid-Holland, voor zijn rol bij Islamitische Staat in Syrië. De man was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van Damascus en op die manier betrokken bij het oppakken, martelen en doden van burgers. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen toen een wooncomplex instortte. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Een meisje van 14 uit Mierlo is aangehouden omdat ze mogelijk te maken heeft met de grote vernielingen op een basisschool. Vorige maand werd er in Mierlo een enorme ravage aangericht op die school. Er zijn ook nog wat andere verdachten in beeld. En bij een bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire is een tijdschrift 132 jaar te laat teruggebracht. Het lag de afgelopen decennia thuis bij een lid van de bibliotheek. Het gaat om een septembernummer van The Century Illustrated Monthly Magazine uit 1894. Vorige week is het ingeleverd, ruim 48.000 dagen te laat. Er zou een boete betaald moeten worden van ruim 10.000 euro... maar dat hoefde niet, want de BIEB kondigde onlangs een bevriezing van boetes aan. Dus mensen konden zonder problemen spullen inleveren die ze nog thuis hadden liggen. En toen is dit tijdschrift ook teruggegeven.
0: Iemand was bang dat het echt niet meer kon anders. Ja. Dit 132 jaar. Ja, dat is dus niet iemand, maar dit is alweer het kind van die iemand geweest.
2: Van een boef, ja. Van een dief.
0: Grappig verhaal dit. Mooi hoor, heb jij wel eens zoiets laat teruggebracht?
2: Nee, ik ben heel punctueel op het irritante af. En jij?
0: Nee, nou, ze sturen zo vaak herinneren dat ik me echt altijd geneer. Dat als ik dan zo echt te laat ben, dat ik denk, ja, ze hebben het echt al 10 keer aangegeven. En dan duurt het heel lang voordat je een boete krijgt.
2: En dus, ga je dan incognito naar de bibliotheek? Want jij bent natuurlijk BN'er.
0: Ja,
2: dus
0: nee.
2: Het is slecht voor je imago. Of laat je het
0: door 12 uur 's nachts en dan gooi ik de ruit in, flikker ik het boek erachteraan en dan bedenk ik me, oh, mijn naam staat er gewoon bij natuurlijk.
2: Het weer dan. Steeds meer buien, af en toe met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, maar in de middag weer regen en een graad of 19.
0: Oh man, gewoon een keer een boek lezen. Lijkt me zo lekker.
2: Kun jij lezen?
0: Ja, nee. Nou, kan even, wat staat hier? Even kijken hoor. Big Log Robert Plant. Hey.

0: veel van zeggen, maar hij beukt lekker.
1: Stambelin in. En dan nu.
2: De moeilijkste vraag.
0: De moeilijkste vraag. Ik hou wel van een vraagje op zijn tijd. Muziekvraagje, triviant vraagje. Vanavond overigens is triviant. Het is de laatste week van Avrotros Triviant. De finale week. En nou, ik zit erin. Dus ik ben heel trots. Vanavond speel ik de finale tegen vier anderen. Opvallend feitje is dat de muziekvragen... Het lukte me niet om niet te beantwoorden. Er was steeds iemand anders of... nou goed, daar ga je wel achter komen. Als je kijkt vanavond 9:30, Avrotros NPO 1... Moeilijkste vraag voor vandaag stel ik aan jou. Die gaat over een muzikant die ook bekend is als acteur. Hij brak door bij het grote publiek in de film Boogie Nights. Weet je wel, dat was die soft porn film eigenlijk waarin hij een pornoacteur speelde. En hij had ook al een hele muziekcarrière erop zitten op dat moment. Goede vibraties in die film. Kleine hint. Wie zou het zijn? Als je het weet, stuur het door via de NPO Luister-app. Win mijn waterfles. En dit is I Was Made For Loving You.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Filine en Melle met Remember Us.

0: Felina en Mel, je hoorde Remember Us.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hij brak door als acteur met de film Boogie Nights. Later in Shooter ook natuurlijk. Maar het gaat ook over zijn muzikale carrière. Ideke Hoogland, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Jij wist wel over wie ik het had.
2: Ja.
0: Nou, wie is dat dan?
2: Dat is Mark Wahlberg.
0: Ja, dat is hem. Helemaal goed. Bekend van zijn hit

0: Good Vibrations.
1: Ja.
0: Zeg je goede vibraties, kom je gauw bij de Satisfier uit van een zangeres die vorige week de Amsterdam Arena uitverkocht heeft. Weet jij wie dat is? Ik laat het
1: nog
0: even. Nee, ik ga het nog even horen.
1: Nee.
0: Zegt het je niks?
1: Nee, heel lang zegt me niks.
0: Nee. Hey, kijk, dat je het apparaat ontkent, zou ik wel snappen. Maar dat...
1: Nou, die wil ik wel bekennen.
0: Nou, omdat je zo moedig bent om dat gewoon te zeggen, mag je gewoon winnen, Ineke. Het was Roxy Dekker geweest, maar...
1: Oh, ja.
0: Ik ga jou feliciteren met de waterfles.
1: Dankjewel.

0: is NPO Radio 2.
1: Afro Tros. De onderstert.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet.
10: Gaat hard.
9: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Social Deal Wellness Deals. Take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: En zijn het 4 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden opgepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Gisteren was het spoor op 35 plekken gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de acties zitten. Bij een metaalbedrijf in Asten zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen. Een verslaggever van Omroep Brabant weet wat er is gebeurd.
5: Tijdens een productieproces nitreuze gassen ontsnapten. Ja, dat is een heel moeilijk woord, maar het zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf.
4: De omliggende woonwijken en bedrijven in Asten zijn uit voorzorg ontruimd, maar bewoners kunnen naar verwachting deze middag nog naar huis. Vlaanderen moet tegen 2050 van het gas af. De netbeheerder moet daar plannen voor gaan maken, meldt de VRT. En die boodschap leidt tot bezorgdheid onder veel Belgen, vertelt deze journalist.
6: Ja, uiteraard zou ik zeggen. 2050 is niet direct morgen, maar in termen van wonen is dat ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet.
4: Zo duurt het lang voordat de overheid duidelijkheid kan geven over eventuele subsidies. Vooral voor Vlamingen die hun huis nog moeten verduurzamen is dat vervelend. En de oudste man van Europa is overleden. De Italiaan Vitantonio Lovallo was 112 jaar oud en is gisteren overleden. Lovallo woonde in Zuid-Italië en werkte tot op hoge leeftijd in de wijngaard en hoede schapen. Vitantonio werd geboren in maart 1914, nog voor de Eerste Wereldoorlog. Hij was getrouwd, had 4 kinderen. En de oudste man van Europa is nu de 111-jarige Portugees Joaquim Varela. Het weer, er trekken wat buien over het land. Morgen bewolkt met wat buitjes en ongeveer 18 graden.
3: Juri, dankjewel, tot zo weer. Rijn Baardmans bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: Druk.
7: Ja, het begint drukker te worden op de weg. De meeste files nu in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. In Utrecht heb je pech op de A2 richting Den Bosch. Daar zijn ze aan de weg bezig, tussen Utrecht-Papendorp en Beest. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag is een ongeluk gebeurd. Er is 1 rijstrook gesloten tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug. 20 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Dan nog de A15, Europoort richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeval tussen de Botlektunnel en Rotterdam-IJsselmonde. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging 50 minuten.
3: Dank je, tot zo weer.
8: Zometeen bij De Wild in de Middag.
9: NPO Radio 2.
10: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, Daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van Voordeel,
19: Aldi.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

die zitten langer vast. Geen staking op Schiphol, dus toch geen overlast. En Ben Sanders is gevonden, levenloos, dat dan wel. Een tattoo-koning, briljante zanger, maar ook zeker een rebel. Wij gaan beginnen.

0: Grappig dan ineens af, staat hij nog in de top 2000 deze plaat. 1988, Taylor Dane en Tell It To My Heart. Kijk even naar Gijs, die is de snelste googler van ons.
1: Staat er niet in, Ruud.
0: Het staat er niet in.
1: Taylor Dane staat überhaupt niet in de top 2000.
0: Heeft er nooit in gestaan ook?
1: Daar moet ik iets grondiger onderzoek naar doen.
2: Ja, het moet wel. Moet er wel in hebben gestaan, toch?
0: Kan toch niet anders?
2: Nee.
0: Dit was echt zo'n knaller.
2: Ja, nog steeds leuk, toch?
0: Ja.
1: Jullie genieten er nog steeds van. Is dat wat jullie zeggen?
2: Ja, ik genoot.
0: Ja, ik genoot ook.
1: Oh. Ik heb niet het idee dat hij er ooit in gestaan heeft.
0: Oké. Jongens, Bettina, die zei net, Ruud, wat vind je haar leuk?
1: Oh.
2: Nee, ik zei, je hebt krullen. Je hebt krullen op je achterhoofd.
0: Ik heb krullen van mezelf, dat is dankjewel. Maar wil ik onze luistervrienden niet mee belasten. Het hoeft niet over mij te gaan, maar het gaat toch wel een beetje over mij. Want het gaat namelijk niet zozeer over mijzelf, maar over mij / mannen. En hoe mannen met andere mensen omgaan, vrouwen. Ik vind dat dus grappig dat jij dat kan zeggen. Wat zit je haar leuk? Dat is een compliment. Ik merk dat ik als dit pand binnenloop, dat ik dat dus niet meer doe.
2: Jij zou dat bij mij nog wel doen, denk ik.
0: Jij bent een directe collega. Maar wat ik vroeger, dan zou ik zo'n compliment maken. Maar ik ben wel voorzichtiger geworden.
1: Jij durft het niet meer.
0: Nou, durven is gewoon een keuze.
1: Maar ben je bang dat je dan
0: Ja, ik ben soms bang dat mensen gewoon zo'n lange, zo'n kort lontje hebben, zo'n lange piemel. Dat je lange tenen vooral. Mannen,
1: dat jij meteen een viezerik bent als je een vrouw een compliment geeft.
0: Dat ben ik dan zo bang voor.
2: Het gaat toch echt om de toon? Dat je hoort als persoon toch op wat voor toon het gezegd wordt?
0: Grappig, ik stond net in de lift en hebben hier een uitgang voor Radio 5, Radio 1. We hebben hier ook de NPO Klassiek, dat was vroeger Radio 4. En iedereen heeft zo zijn eigen
1: etage.
0: Ja. 3FM zit hiernaast. Bijvoorbeeld bij 3FM zou ik dat bij niemand durven zeggen. In ieder geval niet vrouwen. Dan zou ik echt bang zijn dat...
1: Maar daar zit het haar ook vaak niet leuk, hoor. Dus wat dat betreft...
0: Nee, dat is ook zo. Nee,
2: maar zou je dat... echt?
0: Bij Radio 5 zou ik het wel weer durven. En bij Radio 1 zou ik het niet durven. Bij NPO Klassiek zou ik het bij iedereen durven. Complimentjes. Grappig, hè?
2: Ja,
0: en
2: toen vind dacht ik wel wat heel apart.
0: Dit? En ik denk dat jullie, als je zo'n rondje maakt... dat jullie hetzelfde hebben.
2: Ja, maar het is zo leuk om complimenten te geven en complimenten te krijgen. Ik gaf Gijs, die kwam ook naar me toe lopen en zei, wat zie je er goed uit.
0: Maar en toch is het op de werkvloer iets gevoeligs geworden. Complimentjes kan ook, zeg maar, de eerste stap zijn richting... We hebben een onveilige werksfeer.
1: Maar ben jij dan bang dat de ander denkt dat je aan het flirten bent met die persoon? Of dat jij... Wat is dan die angst?
0: Ja, dan lopen natuurlijk op de werkvloer tegenwoordig met alle regels die je hoort. Vooral labiele mensen die ermee aan de haal gaan. Ik ben daar wel voorzichtiger mee, ja.
2: Zonde, vind ik wel jammer.
0: Ik denk, ga het maar gewoon voor me, prima.
2: Positiviteit is toch een mooi iets?
1: Zeker.
0: Ja, dat kan.
1: Maar wat doet het dan met jou op het moment dat Bettina jou een compliment geeft over jouw krullen?
0: Nee, want wij kennen elkaar goed. Weet je wel?
2: Dan doet het je niks.
1: Dat waardeer je wel.
0: Nee, ik vind het superleuk. Ik wil het heel fijn om een compliment te
2: krijgen. Het is toch leuk om een compliment te krijgen. Dan denk je, nou, dan zie ik er leuk uit.
0: Ja. Of is het omdat je het zelf wil? Was er geen staafandertje of niet?
2: Nee.
0: Oh, dat niet.
1: Maar jouw haar zit ook leuk.
2: Jouw
1: haar zit
2: maar
1: ook
2: ik heb leuk. Geen compliment nodig, jongens. Ik ben zo zeker.
0: Jij bent zeker van jezelf te zeggen. Ja. Goed, Bettina, wat is jouw nieuws?
2: Nou, ik hoef het ook niet helemaal over mezelf te hebben, maar ik slaap echt zo vreselijk slecht.
1: Hoe
2: echt.
1: Komt dat?
2: Ja, ik ben een enorme denker en ik slaap sowieso heel licht, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar ik dacht vanmorgen, doe ik nooit. Ik had een uurtje over, ik ga weer even proberen te slapen. Maar dat is gewoon niet te doen. Als je hoofd eenmaal aanstaat, ik kan dan niet meer slapen. Ik ga hallucineren, gek denken, denk ik dat ik val. En dan denk ik, nou laat maar zitten, ik slaap wel niet.
0: Denk je dat rare dromen, dat je denkt dat die gast van Idols naast je ligt?
2: Dat wil je gewoon niet, Jamai. Ja, nee. Oh, die is echt flauw, hè, die grap.
0: Oh.
2: Nee, maar toen dacht
0: ik... Heb je dat eens over gefantaseerd?
2: Over Jamai.
0: En Jim samen?
2: Nee. Nee.
1: Maar
2: jij wel?
0: Waar je bij was dan?
1: Met Bettina erbij of zo? Met drieën?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ook toen over gedroomd? Nou, tegen je wil in?
2: Nee, ook niet. Nee. Ik vind Jamai heel leuk, maar nee, ook niet. Nee.
0: Zou je Jamai... Sorry, het is Jim en Jamai.
2: Ja.
0: Zou je Jamai... dus niet Jim, maar Jamai. Zou je hem een compliment geven?
2: Tuurlijk. Als ik vind dat hij dat verdient.
0: Hij heeft geen mooie krullen.
1: Hij heeft geen mooie krullen,
2: maar Jamai is hartstikke leuk en heel getalenteerd en heel leuk.
0: Hij heeft andere krullen.
2: Ja, andere.
0: Hij heeft geestelijke krullen.
2: Ja, maar we dwalen wel af.
1: Oh, ja, sorry,
2: want ik wil even een oplossing voor mijn probleem. Hoe slaap je nou een beetje? Hoe kan je nou even zo'n slaapje pakken? Stel je hebt een uurtje over. Want ik vind dat heel
0: slaapje. Dan ga ik pilotenslaapje doen.
2: Ja, dat kan ik niet.
0: Waarom
2: ik ga
0: dan
2: meteen
0: niet?
2: In mijn remslaap, heb ik het idee.
1: Jij wil leren dutten.
0: Okay,
2: Er is een
0: tip.
1: Oh.
0: Wil je in een stoel gaan zitten, heb je een sleutelbos vast, geen grap. Die hou je een beetje op het randje van de leuning. Dan ga je je hoofd achter doen en probeer je echt te slapen.
1: Drieën?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, doe je het over gedroomd? Nou, tegen je wil in?
2: Nee, ook niet. Nee. Ik vind Jamai heel leuk, maar nee, ook niet. Nee.
0: Zou je Jamai.
2: Ja.
0: Zou je Jamai, zou je hem een compliment geven?
2: Tuurlijk. Als ik vind dat hij dat verdient.
0: Hij heeft geen mooie krullen.
2: Jamai is hartstikke leuk en heel getalenteerd en heel leuk.
0: Hij heeft andere krullen.
2: Ja, andere
0: dingen. Geestelijke krullen.
2: Ja, maar we dwalen wel af.
1: Oh, ja, sorry,
2: want ik wil even een oplossing voor mijn probleem. Hoe slaap je nou een beetje? Hoe kan je nou even zo'n slaapje pakken? Stel je hebt een uurtje over. Want ik vind dat heel
0: slaapje. Dan ga ik pilotenslaapje doen.
2: Dat kan ik niet.
0: Waarom
2: ik ga
0: dan
2: meteen
0: niet?
2: In mijn remslaap, heb ik het idee.
1: Jij wil leren dutten.
0: Oké.
2: Er is een
0: tip.
1: Oh.
0: Wil je in een stoel gaan zitten, heb je een sleutelbos vast, geen grap. Die hou je een beetje op het randje van de leuning. Dan ga je je hoofd achter doen en probeer je echt te slapen. Als je dan heel moe bent, dan val je heel even in slaap. Maar net lang genoeg, meestal 10 minuten tot 20.

0: beetje. Hoe kan je nou even zo'n slaapje pakken? Stel je hebt een uurtje over. Want ik vind dat heel
1: moeilijk. Ga ik pilotenslaapje,
0: ja, dat kan ik niet.
1: Waarom
0: ik ga
1: dan
0: meteen
1: niet?
0: In mijn rem slaap, heb ik het idee.
2: Jij wil leren dutten.
1: Oké,
0: ik wil leren dutten.
1: Er is een tip.
3: Oh.
1: Moet je in een stoel gaan zitten, heb je een sleutelbos vast, geen grap. Die hou je een beetje op het randje van de leuning. Dan ga je je hoofd achter doen en probeer je echt te slapen. Als je dan heel moe bent, dan val je heel even in slaap. Maar net lang genoeg, meestal 10 minuten tot 20. En dan op het moment dat je ontspant, de eerste, zeg maar,
0: valt de sleutelbos,
1: schrik je wakker. En dat is exact de rust die je dan nodig hebt.
0: Oh, want ja,
1: zeg maar.
0: Normaal gesproken voel je alsof je overreden bent, als het wel lukt.
1: Ja, exact, ja, precies. Maar dat is echt een goede tip.
0: Oh, wat een goeie. Nou, dus ik ga even recht op als zo'n...
1: Ja, dat doe ik echt 3 keer om het radioprogramma.

0: Er gaat geen maand voorbij of ik denk, wat een gemis, Michael Hutchins. In Excess uit 1990, Suicide Blonde. Ook nog Sommieur met de nieuwe single Feels Part 2. Ik wist eerst dat er een Part 1 was.
1: Van Feels bedoel je? Ja. Wel frappant dat je dan een plaat uitbrengt met dezelfde titel en dan...
0: Dat is gewoon lui. Gewoon, of ze waren, of het is echt deel 1, deel 2.
1: Nou, maar we weten natuurlijk allemaal dat Sommieur overal gedachten bij hebben. Jij hebt ze zien, dus jullie samen stonden vooraan bij Sommieur.
2: Helemaal onder de indruk.
0: Zo, niet normaal. Dit is Feels 1.
1: Ja.
0: Dit is Feels 1. NPO Radio 2. Dat is ingewikkeld nu, hoor. 1 en 2.
2: Wel een andere vibe.
0: Ja, gaat zingen nu. Time to pack my bags and leave. Oh, it's been a year and I know it's... Intussen moest er een deel 2 komen. Hij is wel energieker, heb ik het idee, deel 2.
1: Ja, het klonk alsof Feels 1 nog niet helemaal af was. En dat Feels 2 nu...
2: Ja, Feels 2 is meer hun sound.
1: 2.0. Oh,
2: met zo'n deun in zo'n fire.
0: Zo, ja. Ik ben zo'n fan van Sommieur.
2: Ja, ik ook. Zeker sinds die actieweek.
0: Niet normaal. Ja. De KWF actieweek in Doorn op de camping.
2: Waren wij bij de soundcheck? Hebben wij helemaal met open mond staan kijken
0: echt
2: daar?
0: Niet normaal. Echt, op een gegeven moment dacht ik, dat is een bandje. Maar dat was allemaal super live wat ze aan het doen waren. En dat was alleen nog maar dat ze aan het oefenen.
1: Ja. En hadden ze ook die flamboyante outfits allemaal nog niet
0: gedaan? Flamboyant.
2: Nou, ze hadden al een look.
1: Ja, ze hadden al een look. Ja. Maar dat was nog de privé look. Ja.
2: En de zonnebril op, terwijl het bewolkt was. Dus.
0: Hoe kun je een collega nou nog een compliment maken? Ik krijg overigens van Caroline, dat is onze waakhond hier bij de NPO. Ze is van de marketing, dus als ik iets verkeerd zeg, dan komt ze met een bijl of een mes achter me aan.
1: Die zit ook te luisteren nu, om op te letten.
0: Ja, altijd. Okay. Het zijn allemaal mensen die ons in de gaten houden met allemaal camera's hier.
2: Big Brother is watching you.
0: Nee, dat onzin.
1: Maar wat zegt Caroline?
0: Dat het onzin is, dat het, de mensen bij de NPO zijn heel leuk. Het is omroep gerelateerd.
1: Omroep gerelateerd. Welke omroepen zou je...
0: Dat zijn niet haar woorden, zijn mijn woorden. De mensen zijn over het algemeen heel aardig. Kijken we naar de individuen. Dus, er zijn heel veel mensen tegenwoordig die al zeg maar allergisch zijn voor een compliment. Want ze zeggen, kijk uit wat je zegt.
2: Ja, en, ze denken dat je ze wil versieren, hè?
0: Ja.
1: Nou, er komen wat gepassioneerde reacties binnen, hoor, als je de NPO luistert. Zoals bijvoorbeeld Mark zegt, Ruud, ik ben het helemaal met jou eens. Mannen worden in een hoekje gedrukt door de hoax.
0: De hoax.
1: Of de hoax, of de hoax.
2: Welke hoax?
0: De hoax. Heb je thuis ook een hoax-kabel?
1: Een hoax?
0: Een hoax.
1: Oh, nee, maar dat werkt niet meer.
2: Een kookskabel.
0: Ja, dat was
2: een...
0: Huh?
2: Het is toch...
1: Ja,
2: het
1: is straatdoos.
0: Dat is een leuk grap.
1: Rick zegt, het komt allemaal door de woken.
0: Door de woken.
1: Als ik een vreemde zie die een compliment verdient, krijgt hij dat gewoon, zegt Rick.
2: Lekker doen, Rick.
0: Ja, goed.
1: Erik zegt ook, we worden te woke. Ik sta op de markt en dan kan ik gelukkig nog alles zeggen.
2: Oh, moet je naar de markt, Ruud?
0: Nee, je hoeft niet alles te kunnen zeggen. Het gaat erom, het gaat erom dat echt goed bedoelde...
2: Dat je gewoon in angst leeft.
0: Nou ja, de angst is iets groots. Ik denk, ik kom dan binnen in het pand en dan zie ik een mevrouw of meneer of... dan denk ik, goh, jij ziet er leuk uit. Ik zag van de week een gast buiten lopen. Er was een man, die stapte van zijn fiets af. En die had een ontzettend cool pak aan. En ik liep daar met mijn dochter en ik draaide me om en zeg, wow, ziet er cool uit. En die gast die zei, ja, dankjewel man. Hey, cool.
2: Maar weet je hoe leuk dat is? Ik weet zeker dat ook al reageert diegene zuur, dat ze thuis denken, nou, ze vonden dat ik er leuk uit. Ik weet zeker dat dat doorwerkt.
1: Maar
2: dus
1: toen heb je dus wel een compliment gemaakt. Kwam dat dan omdat dat een man was?
0: Ja, dat was een man. Dus dat ze voelde dan gek. Maar ik zou dat dus niet meer bij een vrouw doen.
2: Moet je gewoon doen.
0: Hé, want...
1: Dat zegt Manette ook. Manette zegt, Bettina heeft helemaal gelijk. Het gaat allemaal om de toon. Geef gewoon een compliment, Ruud.
0: Oké.
1: En Peter zegt nog, die vat het samen. Die zegt, wat zit je haar leuk is prima. Geel broekje kan niet.
0: Nee, maar dan gaat... Wat denk je, waar zie je me vooraan? Ik bedoel, dat zou ik dan nooit doen. Ik zou toch nooit haar leuk zitten. En Bettina, hoe kan ze leren dutten?
2: Ja, want dat vind ik lastig. Ik ga hallucineren. Ik vind het lastig overdag.
1: Ook veel tips, hoor. Kees zegt, je hebt vast waarschijnlijk al 1000 tips gehad... maar over het algemeen helpt het als je je lichaam spiergroep voor spiergroep langs gaat. Ontspan eerst je armen, daarna je benen enzovoort... en vergeet vooral je kaken niet. die hield ik altijd onbewust gespannen.
2: Ah, een reis door je lichaam.
1: Ah, nou, en dat zeggen er meer hoor. René zegt, je ogen dicht en doe een bodycheck. Begin in gedachten bij je tenen, ga zo langzaam omhoog en denk aan elk deeltje van je lijf. Je hoofd raakt qua gedachten en drukte helemaal leeg. En met een beetje geluk val je halverwege in slaap. Zo saai dat dat is.
3: Oh. Dat werkt ook bij mij trouwens.
1: Hey Juri.
3: Dit werkt bij mij, hallo.
0: Hey Juri.
3: Wat bij mij ook helpt.
0: Juri!
3: Je ogen open houden tot je zeg maar niet meer kan, tot ze echt uitdrogen. Dan word je heel moe. En dan doe je ze dicht en dan val ik in slaap. Oh.
2: Ik ben wel benieuwd, jouw vrouw naast je. Hoe die deelt, dat dan vindt, dat zo iemand met wijd opengesperde ogen daar helemaal een bodycheck ligt te doen.
1: Huh?
2: Midden in de nacht.
3: Ja, meestal ligt hij gewoon te slapen.
2: Oh ja, dat scheelt, oké. Okay.
0: Juri, zie je er goed uit vandaag.
3: Dankjewel.
0: Ja.
4: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: gaat het dan toch doen, vanaf nu.
1: Ja?
0: Ja, strooi met complimentjes.
1: Ja, doe.
0: Dennis Wims en Mr. Know-It-All. NPO Radio 2. We zijn overigens bezig nog steeds met brainstormen. En dat gaat steeds mooiere vormen aannemen. Om binnenkort die datingdag te organiseren. Ja. Mensen bij elkaar brengen. We hebben afgesproken dat we een ondergrens hebben. Je moet volwassen zijn. Dat lijkt me handig.
1: Ja.
0: En daarna maakt het niet meer uit. Je mag zo oud zijn als je wilt.
2: Wel. En mag je ook op zoek naar iemand in de leeftijdscategorie waar je dan zelf naar geïnteresseerd bent?
1: Dus dat als je 63 bent, dat je naar 22...
2: Bijvoorbeeld, of andersom.
0: Volgens mij zijn we niet van de politie, maar laten we het wel even gezellig houden.
1: Ja, maar kijk, het zijn allebei volwassen mensen. Als iemand van 22 het leuk vindt met iemand van 63, dan maakt het toch allemaal niet uit.
0: Nou, ik heb gedate met iemand die was een behoorlijk stuk jonger.
2: Oh.
0: Dat vond ik niet altijd feest.
2: Oh. En waar zat hem dat dan in, Ruud?
0: Nou, ik op een gegeven moment dat Pokémon's kaartje. Nee, zo jong. Nee,
2: maar dat ophalen bij de BSO, de hele dag.
0: Nee, kijk nou uit wat je zegt.
2: Oh, pardon, excuus.
0: Nee, maar dat je op een gegeven moment toch raakvlakken mist, weet je wel.
1: Ja, tuurlijk. En ik denk ook wel dat de gesprekken wel anders zijn, ja, toch?
0: Dus dat.
2: Maar dat kunnen we ze dan meegeven. Dan moet je dus even
1: moeten
2: met dat in je achterhoofd sliden.
1: Moeten we tips inzetten van jou? Want doe dit niet, denk daar aan.
0: Hoezo? Ben ik degene die tips moet geven om te doen?
1: Ja, weet ik niet, laat maar.
0: Ah, dat is gemeen, hè?
1: Ja, jij zegt, je gooit hem zelf op. Ik kop hem er alleen in.
2: Ik denk dat jij wel goed bent in daten. Alleen het vasthouden is natuurlijk...
1: Ja, dat is heel mooi gezegd.
0: Ben je goed in daten, maar je vasthouden?
2: Ja, als in... Ik denk dat jij een flamboyante dater bent... en het heel leuk kan hebben met mensen en vrouwen... maar dan is... hoe zit het dan in het stadium daarna?
1: Ja, maar misschien wil Ruud helemaal niet vasthouden.
0: Kun je dan niet gaan even ingrijpen? Dat je denkt, nou, dat valt wel mee.
3: Nee. Oh. Dit is echt topvermaak. Ik zit er niet hier. Ja,
0: maar heb ik het zo bond gemaakt?
1: Nee, maar het kan toch zijn dat jij helemaal oké bent met... Nou ja, ik vind het dan een half jaar leuk. En dan denk ik,
0: nee hoor,
1: leuk.
0: Ik was met iemand ontzettend blij. Alleen diegene wist het zelf niet.
1: Wat?
0: Nou, dat gaan ze verder gaan rekenen. Dus het ligt niet altijd aan hem. Met zo,
1: dat
0: kan
1: nee,
0: ook
1: dat
0: wel eens
1: aan
0: haar liggen.
2: Aan het vrouwtje.
0: Jezus, Gijs. Echt waar, je kunt Gijs wel uit Enter halen, maar Enter niet.
1: Enter komt gewoon mee.
2: Snel het weerbericht. Vanavond en vannacht wat droog. Een graad of 13. Morgen begint droog, in de namiddag wat buien. Dan wordt het maximaal 19 graden.
0: Verkeersinformatie van de ja, je kon ook nog bij zijn voor de vrouwtjes lekker. Je hoeft geen parapluutje mee.
2: Is ook zo, ja. Zijn geen rokjes dan.
0: Rijn Baardmans bij de ANWB, hoeveel heb je?
4: 515 kilometer aan file op de Nederlandse wegen. De spits is begonnen, onder andere op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en Culemborg zijn ze bezig aan de weg. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Dan bergingswerkzaamheden op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug gebeurde het ongeluk. Je doet er meer dan een uur langer over. Er is maar één rijstrook open. Dan nog de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Charloos is ook een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar houdt rekening met 30 minuten vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer. NPO Radio 2, NOS Journaal van 4:30. Hier is Yuri Stubinitsky. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De verdachten van de explosie in een kelderbox in Amsterdam-Osdorp in juni blijven vastzitten. Vandaag was de eerste pro forma zitting, maar de verdachten waren er zelf niet bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
6: Omdat ze zelf nog te gewond zijn. De verdachten in deze zaak zijn ook de grootste slachtoffers. Ernstige brandwonden bij de een, amputatie van beide benen bij de ander. Maar de rechtbank vindt niet dat ze daarom het proces in vrijheid mogen afwachten.
5: De kelderbox was volgens het OM een soort werkplaats voor plofkrakers en er lagen ook veel vuurwapens. In Soedan zijn zondag meer dan 60 mensen om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje. Dat gebied staat onder controle van de rebellen in Soedan. In Vught is vandaag een man zwaar gewond geraakt tijdens het snoeien van bomen. Hij was op 12 meter hoogte bezig in een hoogwerker toen hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Volgens Omroep Brabant sprong de man naar beneden en raakte hij zwaar gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En de klokken van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en die van het stadhuis worden voorlopig niet meer bespeeld door een bijaardier. Volgens de inspectie is de toren gevaarlijk vanwege steile trappen en bewegende uurwerken. Bijaardiers mogen dus niet meer naar boven en vinden het belachelijk omdat het al 600 jaar goed gaat.
0: En nu dan komt de actie?
5: Nee, ze gaan geen actie voeren. Nee, ik denk dat ze hier en daar wat aanpassingen moeten doen en dat het dan weer mag.
0: Oké.
5: Ja.
0: Eigenlijk is alles met de tijd meegegaan, maar niet bij haar dieren.
5: Nee, inderdaad. Maar het is wel een prachtig beroep.
1: Heet dat zo? Is dat een meervoud?
0: Geen idee. Sorry. Moet maar even...
1: Nee, dat voelt me af. Bij haar dieren, dat klinkt zo...
2: Bij haar dieren klinkt ook niet.
0: Wat is het? Als je bij haar diert, wat is het dan...
5: Dan klingel je op...
0: Nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, wat is dan zeg maar het werkwoord?
5: Ik zie hier bij haar diers.
0: Bij haar diers.
5: Bij haar diers.
0: Bij haar diers. Goed, maar moeten ze niet gewoon dan zeg maar dat beneden doen op een synthesizer? Dat is wel makkelijk.
5: Het is wel leuk.
0: Ja. Dat is een ram op zo'n synthesizer. Moet je elke dag een nieuwe Casio kopen. Dus. Nou, heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Voor één keertje kun je partyen tussen de boeken. Maar dan moet je wel naar Amsterdam. Daar viert boekhandel Atheneum op het Spui komend weekend haar 60-jarig jubileum. En speciaal daarvoor verandert de winkel in een heuse nachtclub.
2: En wij weten natuurlijk allemaal, van dansen komt chansen.
0: Mooi, Gijs.
2: En beland je met je neus in de boeken opeens tussen de lakens bij een boekenwurm.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat kun je nu zeggen in de slaapkamer en in de boekenwinkel? Dus wat kun je nu zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
2: Nou, wat je kunt zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel. Heb jij ook zin in non-fuctie?
0: Mooi.
5: Of, deze ruikt nog helemaal naar de fabriek.
1: Oké. Okay. jij bent voor mij de ontdekking van de hemel.
0: Mooi. Wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel? Wat een mooie achterflap. Heerlijk. Nou, meedenken via de gratis NPO Luister app.
7: Er is maar één.
0: Lekker eentjes pompen, dames en heren. Kelvin Harris komt eraan. Hier is Oasis. NPO. 2. Hey, goeie plaats, Oasis.

0: Ik heb mijn vakantie al ervoor verzet, hoor, volgend jaar.
1: Echt waar?
0: Nee.
1: Oh.
0: Oasis, Wonderwall, ze komen naar Nederland. Naar de Johan Cruijff Arena. Twee avonden, hè? Kom eens hier.
2: Ja.
0: De kaarten zijn ongeveer 80 pond, heb ik begrepen. Maar ik weet niet of dat hoax
2: Vind
0: is.
2: Vind ik nog meevallen.
0: Is dat een hoax, denk je, Gijs?
1: Ik vind het wel veel geld.
0: Ja.
2: Maar dat is toch helemaal niet veel geld tegenwoordig?
0: Of... Zo.
2: Nou, tegenwoordig zijn die concerten veel duurder, heb ik het idee. Nou, jullie kijken me aan alsof ik iets heel raars zeg.
0: Tegenwoordig, dit is toch tegenwoordig?
2: Ja, daarom valt het me mee, omdat de rest van de concerten...
0: Oh, die zijn duurder dan dit?
2: Dat idee heb ik. Onder de 100 euro, ik had niet verwacht dat je nog kaart kon krijgen.
1: Maar dan zit je waarschijnlijk op een slecht zichtplek.
0: Nou ja, ik weet niet of je kaart kan krijgen, want je moet via een of andere portal, heel ingewikkeld.
2: Ja, hou maar op, ja.
0: Dus dan denk je, nou, dan luister ik...
2: Laat me zitten, ik luister de plaat wel
0: weer. Nou, precies. Oasis uit 1995, Wonderwall, ook nog Calvin Harris en Clementine Douglas ervoor. En Blessing.
3: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja? Ja! Ja!
4: Bellen met Suze Amuse.
0: Ja, Suze Amuse is hier, want er moet iets uitgelegd worden. Aanstaande vrijdag, dus overmorgen is het zover. De nieuwe bondscoach Xavi maakt zijn selectie voor zijn eerste wedstrijd bekend. Gaat hij met verrassingen komen? Ja, dat weten wij natuurlijk niet, maar Suze natuurlijk altijd wel. Suze, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Welke verrassing heeft hij?
5: Nou, ik ben wel benieuwd wat we gaan zien. Want er zijn een aantal jonge talenten die in de eredivisie een hele goede indruk maken. Ruben van Bommel bij PSV, Givai Zegiel, Givai Roriek bij Feyenoord. En ook Rotangelo Daal en Wouter Goes bij AZ. Dat zijn allemaal jongens die er best wel eens bijgehaald kunnen worden. En we moeten ook gaan letten op... Gaat hij een beetje vasthouden aan de oude garde? Of gaat hij doorselecteren? Hoe zit het met internationals die onder Ronald Koeman buiten de boot vielen? Ik denk dat we moeten gaan kijken naar Viltje van Dijk. Hè. Hij is al heel lang de aanvoerder van Oranje. Boegbeeld. We weten dat Xavi vorige week in Liverpool was. Dat ze met elkaar hebben gepraat. Maar we weten niet wat er is besproken. En wat er misschien wel is besloten. En Joey Veerman. Die werd onder Koeman ook niet meer opgeroepen. Sinds het EK 2024.
0: Ja, die was
5: heel goed.
0: Die was er bitter over.
5: Die was daar bitter over. Koeman heeft het ook communicatief niet zo heel anders aangepakt. Had het over dat hij een ander karakter had. Nou ja, dat kan je ook karaktermoord noemen op zo'n speler. Maar hij doet heel goed bij Borussia Dortmund, een nieuwe club. Dus ik zou het best wel logisch vinden eigenlijk als hij weer aansluit. Dat zijn de dingen om echt op te gaan letten, denk ik.
0: Kan het zo zijn dat Xavi naar Liverpool is afgereisd om iemand dan ook face-to-face te vertellen... je bent geen aanvoerder meer?
5: Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat zo snel gebeurt. Ik denk dat dit een kennismakingsgesprek is... waarin Xavi vooral heeft uitgevraagd... Virgil, wat wil jij? Is de deur al dicht bijvoorbeeld? Hè? Want Van Dijk is wel iemand die al twijfelt over zijn toekomst in Oranje. Moet je nou nog wel of niet doorgaan? Nog 2 jaar naar het volgende EK. Dus ik denk dat hij vooral veel gevraagd heeft.
0: Ja.
5: En dat hij heeft gezegd, oké, als je doorgaat... dan wordt dit bijvoorbeeld wel mijn speelwijze. Ja. Dan eis ik dit en dit van jou. Dus dan kan je gaan beslissen.
0: Dus kun je mij eens meenemen, jij als voetballer, ik als toeschouwer, hoe gaat het dan? Zijn het dan een aantal interlands die je wil hebben gedaan of afgevinkt hebben of doelpunten? Of is het je fitheid, je leeftijd, wat zijn de dingen?
5: Ja, ik denk dat per speler verschilt. Sommige spelers zijn op een gegeven moment klaar met Oranje... omdat ze zeggen, ik heb hier mijn hele leven al voor opgegeven. Ik ben een beetje oud aan het worden. Ik ben niet zo fit misschien meer. Ik moet me focussen op mijn club of mijn familie. Maar heel veel spelers die zeggen eigenlijk... ik zou nooit zelf voor Oranje bedanken. Dus ik ga door totdat ik niet meer geselecteerd word. Dus dat is een beetje... ook wil je de eer aan jezelf houden of wacht je af? Dat verschilt dus heel erg per speler... Kijk, uiteindelijk, geen één speler van dit Oranje heeft ooit een eindtoernooi gewonnen. Hè?
0: Hey.
5: Heeft een grote prijs gewonnen met het Nederlands elftal.
0: Okay.
5: Ja, de laatste keer was 1988. Dus
2: forget,
5: zeg maar. Dus er zijn toch heel veel jongens die denken, nog eentje dan. Hè? Nog één cyclus, nog één keer een groot toernooi. Nog één keer dus het EK over 2 jaar bijvoorbeeld.
2: En wat voor type bondscoach denk je dat hij gaat zijn?
5: Nou, hij is heel ambitieus, hè, Xavi. In die eerste persconferentie legde hij de lat hoog. Hij zegt, aanvallend voetbal wil ik laten zien. Dominant, passie. Kijk, het Nederlands elftal was vaak verdedigend de afgelopen jaren. Het was eigenlijk niet heel erg leuk naar te kijken op heel veel momenten. Nou, daar wil Xavi dus mee breken. Hij heeft zelf een hele grote carrière gehad als voetballer. Moet zich wel nog als trainer nog gaan bewijzen. Hij kent wel een aantal van de spelers al. Hij heeft bij Barcelona gewerkt. Is goed met Frenkie de Jong bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele belangrijke speler natuurlijk voor het Nederlandse elftal. Hij heeft een deel Spaanse staf meegenomen, ook een deel Nederlandse staf aangesteld. Ook goed, denk ik, voor de communicatie. Hij spreekt natuurlijk geen Nederlands, wel...
0: Is dat belangrijk?
5: Ja, oké, Engel. Uiteindelijk is eenzelfde taalspreker natuurlijk heel handig, maar het grootste gedeelte van Nederlandse spelers speelt natuurlijk in het buitenland. Voertaal is dan Engels over het algemeen. Is ook niet zijn beste taal, maar ze moeten er wel uitkomen, denk ik. Mm.
0: Gisteren werd bekend dat het volgend jaar de finale van de Supercup in Nederland wordt gespeeld. Is dat bijzonder? Ja.
5: Nou, kijk, het is niet de finale van de Champions League. Dat zou wel stunt zijn. Maar het is ook wel leuk, hè? Want het is de winnaar van de finale van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Die gaan dan in augustus dus tegen elkaar in de Johan Cruijff Arena spelen. En Nederland krijgt niet vaak van dit soort grote wedstrijden. Het is voor het eerst sinds 2013 dat we gastheer mogen zijn van een grote Europese finale. Toen stonden Chelsea en Benfica tegenover elkaar in de Europa League finale. Ja, in de Champions League finale moeten we nog langer terug. Dat was in 1998, toen Real Madrid in Amsterdam die prijs won. Dus het is leuk, maar het is niet waanzinnig.
2: Hey, en vanavond speelt AZ hun eerste wedstrijd in de Europa League. Is dat
0: weet
2: dan
0: je
2: een...
0: dit?
2: Ja, omdat ik voetbalfan ben. Sorry. Enorm, ja. Joh.
5: Ik val mij wel vaker op dat Bettina heel erg op de
2: hoogte is. Ik ben zo gek. Ja. Ik kijk er enorm naar uit. Ook naar de Nederlandse elftal en zo, en ook vanavond. Maar ja, is dat een big deal? En hoe schat jij hun kans in?
5: Ja, dit is wel een big deal, want Sunderland is gewoon wel een hele bijzondere club. Heel groot verleden, zijn ook wel landskampioen geweest, maar heel lang geleden, recentelijk op tweede en ook derde niveau in Engeland gespeeld. Maar zijn weer teruggepromoveerd naar de Premier League en met heel veel succes. Vorig seizoen de stuntclub in de Premier League, eindigde als zevende. En dus Europees voetbal. We gaan ook wat Nederlanders zien. Brian Brobbey groeide er afgelopen
2: jaar. Ja, leuk.
5: Doet een cultheld, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien hoe hij dat gaat doen. Robin Roos staat op doel, reservedoelman van het Nederlands elftal. Ja, en AZ is in de Eredivisie nog ongeslagen. Laten daar ook regelmatig goed voetbal zien. Maar we weten wel dat het niveau van de Eredivisie eigenlijk niet te vergelijken is met de Premier League. Ik denk wel dat AZ hoop kan putten uit dat Sunderland niet zo goed begonnen is in die Premier League. 4 punten uit 4 wedstrijden. Maar ja, het is wel een volwassen ploeg. Veel intensiteit, power. Dus ik denk hele moeilijke wedstrijd. Maar ook een hele mooie wedstrijd voor AZ in dat Stadium of Light.
0: Vanavond bij onze collega's van NPO Radio 1. Suze, dankjewel. Tot snel weer.

0: gewoon het mooiste van de plaat. Dus de honky tonk, nog even. Mooi, hè?
1: Ook dacht dat je het einde bedoelde.
0: Nee, oh nee, zo bitter ben ik ook niet. Stella Lefty en Boston, zometeen het tweede gedeelte van het radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Een boekhandel in Amsterdam bestaat 60 jaar en viert dat vrijdagavond. De winkel verandert dan voor even in een nachtclub.
2: Dan wordt dus lekker dansen, lekker drinken, lekker nieuwe mensen leren kennen. En misschien neem je dan niet alleen een mooi nieuw boek mee naar huis, maar ook een mooi nieuw iemand.
0: Ja, daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekhandel? Alles welkom via de NPO en de luisterapp. Dus wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel?
2: Tracy zegt, dat was spannend, ik zat er helemaal in.
0: Mooi. Marco met de K, dankjewel voor het meedenken. Wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekhandel? Mag ik jouw volgende pagina overslaan?
1: Mag ik jouw vagina omslaan?
0: Nou ja, wat is dat dan weer voor haar?
1: Nicole stuurt, is dat nou een boekenwurm?
0: Oh ja.
3: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
3: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: De Beter Pickabillies!
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten, afwegen, schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
16: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
0: En ze werden het op de kop af. 1 minuut na 5 uur, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Joeri Stubenitski. Joeri, goedemiddag.
17: Hey Ruud, goedemiddag. Op de eerste dag van de algemene beschouwingen is het nog niet erg over de inhoud gegaan. Oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse of met rechtse partijen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
18: De oppositie zegt, kies nou een route, ga ergens voor staan. Maar het kabinet wil dat niet en maakt die keuze dus niet. En ik hoorde mijn collega Lars Geerts vanmorgen de mooie metafoor gebruiken. De coalitie wil een open relatie met iedereen een beetje. En de oppositie wil monogamie en daar komen ze niet uit.
17: Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder en dat brengt er totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. De politie heeft een meisje van 14 jaar uit Mierlo aangehouden voor vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro... Eind vorige maand richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal vloog door de lokalen. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. En in Doetinchem was gisteravond een speciale pasavond voor vrouwen die geen goede BH kunnen betalen. Een stichting zamelde ruim 1500 BH's in en zocht per vrouw naar een exemplaar in de juiste maat. Een van de organisatoren weet hoe lastig dat kan zijn.
19: Een goed zittende BH kost gewoon best wel wat. Met mijn cupmaat zit ik rond de 80 euro voor een nieuwe BH.
20: Ik heb maar 40 euro in de week en daar moet ik alles mee doen.
21: En dan zo'n dure BH?
20: Kan ik niet kopen.
19: Als jij een BH hebt die niet lekker zit, dan doet het zeer. Het is slecht voor je zelfvertrouwen. Het heeft gewoon consequenties.
20: Ik ben gewoon blij. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Gewoon blij. Ik ben weer een vrouw.
17: Vanwege de grote vraag komen er nu meer van deze pasdagen. Het weer vanavond en vannacht wat droger en een graad of 13. Morgen eerst droog, maar in de namiddag enkele buien en maximaal 19 graden.
0: Joeri, dankjewel, tot zo weer. Rijn Baartmans bij de ANWB. Ik heb hier 561 kilometer en dat klopt nooit.
22: Ja, nou ja, je zit aardig in de buurt hoor, Ruud. 550 heb ik, dus laten we het in het midden laten. Ongelukken veroorzaken veel vertraging in Zuid-Holland en Utrecht. Ook is het druk in Brabant en Gelderland. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch beland je in de file tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 25 minuten langer over. Ook 25 minuten extra reistijd op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hoogvliet en Den Hoorn. 1 rijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Een ongeval tussen Reeuwijk en Woerden. De berger is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven gesloten. Je doet er 25 minuten langer over. Dan de meeste vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Nieuwerbrug. Ook dit komt door een ongeluk. Hier is de berger aanwezig. 1 rijstrook is open en je doet er een uur langer over.
0: Dankjewel, tot zo weer.
23: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: 102. Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

0: een lezing van Bettina.
1: Wat?
0: Dat ze overal naartoe zou willen, behalve naar Simply Red.
2: Ik snap dat ook niet zo goed. Ze ging echt met je elke artiest opnoemen. Want dat zou ik leuk vinden. Dat zou ik met Simply Red.
1: Sorry, ik heb minder met zijn muziekgenre. Het zal vast een hele aardig leuke man zijn.
2: Of heb jij iets tegen mensen met rood haar?
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Dat weet ik niet.
1: Zou jij er wel? Ja, jij zou er zeker.
2: Ik vind wel dat Simply Red een paar leuke nummers heeft.
1: Ik vind het een beetje vanilla muziek.
2: Ja, maar ik ben toch ook vanilla?
1: Ja, daarom.
2: Ruud?
1: Maar Ruud wil er denk ik niet heen.
2: Wil jij naar Simply Red?
0: Dat zou ik je verbazen. Er zijn twee nummers die ik ontzettend mooi. Ik ben even.
1: If You Don't Know Me By Now.
2: Fake ben je
0: fake
2: toch?
0: Vind ik te gek, maar niet die albumversie, maar de singleversie.
2: Ja.
0: Ik vind Home mooi.
1: Niet Fairground, toch?
0: Nee, niet Fairground. Home. Even kijken hoor. Ja, deze. Dit vind ik heel mooi. Dit vind ik echt prachtig.
1: Ja, dit vind ik ook mooi.
0: En Fake vind ik mooi. Maar dan niet deze versie.
2: Maar die andere?
0: Ja, precies.
1: Oké, ik neem mijn woorden terug. Jullie hebben me overgehaald.
2: En welke wil jij dan
0: en
2: nog
0: voor? Voor Your Babies. Dat vind ik echt een van
2: For
0: de
2: Your Babies?
0: Ja, dat vind ik een van de allermooiste plaatsen.
1: Ik ga wel naar Simply Red, is goed.
0: Ja.
1: Ik weet niet of die komt, maar...
0: Ja, hier gewoon. Dat is toch heel mooi? Ken je dit nog?
1: Ja, dit vind ik een beetje flauw.
0: Waarom?
1: Nou, omdat ik dat voel.
2: Ze stonden afgelopen november in de Ziggo
0: Dome. Luister daar even. Dat is. Dat is een beetje flauw.
2: Een mooie plaat, maar ik vind het wel heel vanilla.
0: Ja, ik vind het ook heel vanilla.
2: Heel vanilla.
0: Maar ik ben ook soms heel vanilla, dus dat komt allemaal heel mooi
1: uit. Nou, ik niet.
0: Een ruig wijf. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit vanilla ruig wijf. En die wordt op 5 over, hè?
1: Voor één keertje kun je partyen tussen de boeken. Dan moet je wel naar Amsterdam. Daar viert boekhandel Atheneum op het Spui komend weekend haar 60-jarig jubileum. En speciaal daarvoor verandert de winkel in een nachtclub.
2: En we weten dus allemaal wat daarvan komt. Want van dansen komt dus chance. En beland je van met je neus in de boeken opeens met je neus tussen wat anders. Oh ja,
0: er zit iets heel anders in je tekst.
1: Tussen de boezem.
2: Oh ja, tussen de lakens bij een boekenworm.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Een boekenworm. Wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekenwinkel?
3: Top 5 over 5.
0: Boekenwinkel. Wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekhandel?
3: Nummer 5.
0: Seran, dankjewel voor het meedenken. Ik wil wel op kruistocht in jouw spijkerbroek.
4: Nummer 4.
1: Op nummer 4, wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel? Sabine stuurt, zullen wij samen de hardcover induiken?
3: Nummer 3.
2: Renske op 3, wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel? Hou jij van Neerlandicussen?
4: Nummer 2.
1: Op nummer 2, wat kun je nou zeggen in de slaapkamer en in de boekwinkel? Nanda stuurt, jij bent helemaal mijn lettertype.
3: Nummer 1.
0: Wat kun je zeggen in de slaapkamer en in de boekhandel? Ineke, dankjewel voor het meedenken. Waar vind ik die olifant met zijn grote snuit?
2: Ja,
0: dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: 3.
1: Huh? Hij vindt me heel leuk.
2: Ja, ah ja.
1: Oh, dan ken ik hem.
2: Deze is toch leuk?
1: Ja, maar ik zou hem nog steeds niet opzetten. Sorry, okay. sorry, anders krijg ik alle Simply Red Lovers op me. Ja.
3: E-reader aanrader.
4: E-reader aanrader.
5: Als kind wilde Lilian al dieren helpen. En nu is ze veearts. Over alles wat ze meemaakt en mee heeft gemaakt, schreef ze een boek Stoeien met Koeien. En dat boek is vandaag onze e-reader aanrader. Lilian, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Waarom is jouw boek Stoeien met Koeien een e-reader aanrader?
6: Nou, mijn boek is een e-reader aanrader omdat het een boek is vol avontuur, humor, passie en bijzondere momenten. Maar ook een boek waar ik je eigenlijk in meeneem in mijn uitdagende afgelegde weg om dierenarts te worden. Ja. Inclusief alle buitenlandse stages.
5: Zeg maar, Stoeien met Koeien. Koeien hebben de naam dat ze heel lomp zijn. Dat zijn ze natuurlijk ook qua omvang. Of hoekig, hoe je het wil zien. Maar ze zijn heel lichtgevoelig, hè?
6: Ja, klopt inderdaad. Ja, koeien hebben hele goede zintuigen. Dus die gebruiken ze ook inderdaad. En dus de kunst natuurlijk als mens dat wij daar goed op kunnen reageren.
5: Doet een koe niks als je in de wei loopt?
6: Hoe bedoel je?
5: Als je gewoon in de wei loopt en je komt een koe tegen, moet je dan naar achter gaan? Moet je stilstaan? Moet je fluisteren? Moet je weglopen?
6: Nee, je moet gewoon je ding blijven doen. En die koe die zoek je vaak wel op. Want die is vaak heel nieuwsgierig.
5: Ja, ja. Maar het is niet zo dat je ineens bijt of zo. Dat niet.
6: Nee, absoluut niet.
1: Het is toch wel als je in het wild een groep koeien tegenkomt, een kudde koeien, dat het best wel gevaarlijk kan zijn, toch? Dat je omvergelopen kan worden.
6: Ja, zeker. Ja, alleen dat is denk ik het gevaar omdat wij ze dan niet kunnen lezen.
5: Oh, dus je moet een koe kunnen lezen.
6: Ja, alleen het blijft een dier, dus je krijgt ook wel eens een trap natuurlijk. Ja, ik heb laatst ook gewoon een trap gehad. Ja. Ja.
5: Zeg, Lilian, toen je op de basisschool zat, wilde je al dierenarts worden. En waar komt die droom vandaan?
6: Ik ben opgegroeid met dieren. En ik heb dieren altijd heel interessant gevonden. En op het moment dat ik echt besefte dat ik dierenarts wilde worden, was eigenlijk dat ik mezelf prikte met een injectienaald. In mijn vinger, in plaats van in de hals van het paard. Toen dacht ik, ja, dit is het gewoon voor mij.
5: Oké, dus je hebt jezelf, zeg maar, in je droom geprikt.
6: Ja, precies. Ja, letterlijk en natuurlijk.
5: En als student ben je ook over de grens gaan kijken, hè, hoe andere landen voor dieren zorgen. Is dat anders dan in Nederland?
6: Ja, het is heel anders. Sowieso de diersoorten waar ik mee heb gewerkt is heel divers geweest. Dus van koeien die we in Nederland natuurlijk ook hebben, maar ook olifanten, neushoorns, leeuwen. Daar heb ik mee gewerkt. En het is niet alleen een stukje dieren, maar het is ook een stukje verschillende culturen. En de omstandigheden ook waarin je werkt, die heel verschillend zijn.
5: Ja, welk dier heeft jou het meest verbaasd waarvan je dacht van, nou, ik dacht heel anders over jou. Leeuw.
6: Leeuw niet zozeer, maar de neushoorn wel. Die huid is zo. Die huid is heel massief.
5: Dikke huid.
6: Ja, hele dikke huid. En elke stap die zij zetten, is het net of ze een heipaal aan het haaien zijn.
5: Oh, wauw. Zeg, jouw liefde voor dieren gaat heel ver. Hè? Heb je wel eens een pasgeboren lammetje bijvoorbeeld bij je in bed gelegd?
6: Klopt als een bus. Ja, klopt als
5: Serieus?
6: Een bus.
5: Serieus?
6: Ja, zeker.
5: Waarom?
6: Ja, omdat het lammetje super slecht was. En het vrij koud had. Dus die heb ik mee naar bed genomen om te zorgen dat hij warm bleef.
5: Oh.
6: Maar ook omdat ik hem dan elk uur wat melk kon geven.
1: Ja. Oh. Ja. Heeft hij het overleefd, wil ik even weten.
6: Ja, klopt.
1: Ah,
6: zeker.
1: Wat fijn.
6: Ja.
1: Ja.
2: En hoe is jullie band nu?
6: Hoe bedoel je, hoe zit het nu?
2: Nou ja, op het moment
1: hoe de band
2: dat je,
1: is.
2: Ja, als je dat lammetje dan echt bij je in bed hebt gehad, blijf je dan altijd een soort van verbonden of raak je elkaar kwijt?
6: Nee. Als het, op een gegeven moment, dat hebben we één nacht gedaan. En de volgende dag was het lam was weer springlevend. En dan is hij weer gewoon lekker bij de groep meegegaan
5: precies,
6: om te
5: want je moet zakelijk en privé wel een beetje gescheiden houden natuurlijk.
6: Precies dat,
5: Zeg, aan het einde van het boek las ik dat het schrijven van dit boek een soort verwerking voor je was. Wat moest jij verwerken? Want dat is me niet helemaal duidelijk.
6: Nou, doordat ik op het VMBO heb gezeten en het MBO en het HBO en de universiteit, was dit echt heel erg mijn passie en mijn droom. En ik vocht daar heel hard voor. En wat ik daar ook bij wilde doen is dus heel hard studeren, maar ik wilde tegelijk ook fulltime werken. En ik wilde elke vrije tijd die ik had, wilde ik dan gebruiken om buitenlandse stages te doen. Dus ik heb eigenlijk al die avonturen door middel van het op papier te zetten weer een soort van herbeleefd.
5: Mooi. Het boek Stoeien met koeien ligt nu in de boekhandel. Lilian Bergman, mag je ontzettend bedanken.
6: Ja, super bedankt.
5: En veel plezier met je boek. En,
6: ja,
5: en de opbrengsten. En lezen hoeft niet, want jij hebt het ook geschreven.

0: Zou Io een eindmens zeggen? Hé, hey, Io, Io, ik zit liefst van jou, Io.
1: Nou, of was het de technicus dat ze aanwijzing aan het geven waren?
0: Oh, Io, Io.
1: Zo van, we zijn bijna klaar, let je even op.
0: Io, Io. Oh, dat kan ook nog.
2: Ja, sorry, ik zat weer helemaal weg te denken over waarom zij zo tropisch klinken eigenlijk, de Police.
0: Sorry. Nou, dat heb ik dus ook met Simply Red.
2: Nou ja, maar ik bedoel, dat zijn hartstikke witte mannen.
0: Ja, dat is zeker. Oh, bedoel je dat?
2: Dio,
0: ja, maar dat is reggae was het natuurlijk.
2: Ja,
0: ska, reggae.
2: Ska.
0: Ja, precies.
2: Vroeg me even af.
0: Simply Red is het ook tropisch.
2: God, ja. Zit je bij het Simply Red promotieteam?
0: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Ja, dit is bijvoorbeeld Home. Vind ik ook een mooi liedje. En Fake, die had ik net, zeg maar, de niet-goede versie.
1: Ja, wat zijn er dan veel versies van Fake?
0: Heel Fake, maar we hadden net, zeg maar, die saaie versie.
1: Deze, ja.
0: Dat is de albumversie, maar je had ook de radioversie. En die was veel leuker.

0: ten Hall of Fame ook nog Hugel, of Hugel. Weet je wel. Hugel en Imael Angel en Ultra Nate. Steve Powwow. En Harry B. En Moving to the Sun. Ja, ik denk, dan laat ik gewoon eerlijk zijn. Iedereen even meenemen die aan de plaat heeft meegewerkt, toch? Wel zo eerlijk.
1: Sympathiek ook.
0: Dames en heren, dit is de middagshow. We gaan zo contact zoeken met Dolf Jansen. Want er is heet nieuws.
1: Ja, dat gaat de hele week hier al over Hyroxen. En die mevrouw die het niet op kon houden tijdens die wedstrijd. En wij vragen ons dan toch af, wat is er zo belangrijk aan dat Hyroxen? En hoe werkt dat überhaupt? Dat je dus ondertussen niet gewoon even naar het toilet kan.
0: Nee, Hyroxen is dus een hele egoïstische aangelegenheid.
1: Egoïstische
0: aangelegenheid? Ja, dat je dus alleen maar wil winnen. Dus er komt dus een stofje vrij dat je alleen maar moet winnen.
2: Nou, dat blijkt wel.
0: Ja, dus wat er ook gebeurt, zelfs als je naar de wc moet, je gaat door.
2: Nou, ik hoef nooit een Hyrox te horen.
0: Nou, bij mij is ook
2: het triggert bij jou al iets.
1: Het Radio 2 weerbericht vanavond en vannacht wat droog. Een graad of 13. Morgen begint droog. In de namiddag wat buien. Wordt het 19 graden.
0: Rijnbaar van de ANWB. Meer dan 600 kilometer, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is drukker dan gebruikelijk. In Zuid-Holland, Brabant en Utrecht staat het verkeer in de file door ongelukken. En ook in Gelderland is het druk. Onder andere op de A4 file richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Hoorn. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A12 liep de vertraging in de richting van Den Haag op tot 2 uur door een botsing met meerdere voertuigen bij Woerden. De weg is weer vrijgegeven, de vertraging neemt af, maar houdt rekening met een uur oponthoud. Dan de A50, Os richting Arnhem, want er gebeurt ook een ongeluk in het zuiden tussen Heteren en knooppunt Grijshoord. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog de N2, Maastricht richting Eindhoven, tussen afrit Waalre en Veldhoven-Zuid. Ook dit komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn dicht, even vertraging. In 20 minuten.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. De man die de laatste Elfstedentocht aankondigde is overleden. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes. Het heeft zijn familie laten weten. Hij sprak in 1997 deze legendarische woorden.
5: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
4: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar hij reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87. Door het instorten van een beschadigd wooncomplex in Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen. Ook raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Het gebouw was deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de oude brug uit 1974 richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt. En daarom worden de 2 normale rijstroken afgesloten en moet al het verkeer voorlopig over de vluchtstrook. En er is nieuws over het Sinterklaasjournaal. Want een van de belangrijkste medewerkers, Stefan de Wallen, stopt ermee. Hij vertolkte een van de belangrijkste rollen in de show en houdt het na 15 jaar voor gezien, meldt Omroep NTR.
0: Waarom?
4: Dat zeggen ze er niet bij. Hij zegt wel nog aan alle kleine en grote kinderen van Nederland, zeg ik, het was me een eer en een genoegen, wees lief voor elkaar, dag hoor, zoals hij dat mooi kon. Hij was de opvolger van Bram van de Vlucht. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie het grote boek overneemt, maar er gaat wel een naam rond en dat is die van Daan Schuurman.
0: Nou, waarom vraag je dat nou?
4: Wat vraag ik?
2: Ik wist het ook al.
0: Ja, maar omdat we dat nog even stil zouden houden.
2: Toch? Oh, is dat zo? Wie is we? Wie zou dat stilhouden? Jij en Gijs.
4: Had jij niet interesse om daar werkzaamheden te verrichten?
0: Nee, ik
2: doe zo, dat was een goeie geweest.
0: Als ik een Sinterklaas?
2: Ja.
0: Waarom dat dan?
2: Gewoon die stem van jou.
0: Ja, maar denk je dat kinderen dan kennen we Erik de Zwart nog?
4: Ja.
0: Ja. Jaren geleden kwam ik bij Erik de Zwart en die wilde dan even uitsloven hoe mooi zijn huis was op een bepaald vakantieeiland. En dus daar ging ik dan kijken. En toen was mijn zoon Johnny, was nog heel klein. En toen zei Erik, nou, dit is dus de achtertuin en daar heb ik een... Ik zei, heb je geen treintjes lopen? Want hij is helemaal een treinfreak. En ja, dat zou heel mooi zijn, een treinbaan. Nou, zou hij gek praten, maar ongeveer, ik probeer een beetje stem naar te doen. En toen was mijn zoon helemaal in shock. Wat is er? Thomas. En toen zei ik, nee, dat is Erik. Nee, Thomas. Nee, dat is Erik. Thomas, ik herinner Thomas de Trein.
2: Zeker, ja.
0: Erik de Zwart doet de stem van Thomas de Trein.
1: Oh, nee.
2: Oh. Ja,
1: starstruck.
0: Dus ik denk dat als je bekend bent met een bepaalde stem... Snap je?
2: Ja.
0: Dus als ik dan Sinterklaas zou zijn... dan denkt iedereen dat ze gecanceld worden. Dus, of dat ik een racist ben.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: En voor mij hoeft Zwarte Piet echt niet heel erg terug, hoor.

0: Olympisch goud. 2-1. Hij staat 1.
1: Sportief nieuws.
2: De hele week, dames en heren, gaat het al over Hyrox. Hyrox? Hyrox. Een nieuwe populaire manier van sporten die zo belangrijk is dat je niet eens meer naar de wc gaat voor een plasje of een poepje. Dat kan dus gewoon tijdens de wedstrijd. Gewoon in je broek. Maakt niet uit, als je maar wil winnen, of kunt winnen. Dolf Jansen is mijn sportieve NPO Radio 2-collega.
3: Zonder enige twijfel ben ik dat. En wat fijn om je een keer te spreken over sport.
2: Ja, nou, dat is niet helemaal eerlijk wat je nu zegt. Want nu ben je mij aan het niet sportframen. Want ik heb je al een keer over hardlopers zijn geen doodlopers gesproken.
3: Zeker niet. Nee. Zeker niet. En ze zien er niet allemaal zo goed uit als ik. Maar er zijn erbij.
2: Heb je nog steeds een camera in jouw bril?
3: Ik heb geen kamer in mijn bril. Ik heb nooit een kamer in mijn bril gehad. En alle geruchten aangaan een kamer in mijn bril zijn volledig onterecht en door jou verspreid.
2: Oké. Okay. Maar heb je wel een dashcam in jouw hardloopjack?
3: Ik heb helemaal niks. Ik heb kleding aan, dat geef ik toe. Ik heb goede schoenen en verder niks. Ik heb geen horloge, ik heb geen hartslagmeter, ik heb geen appjes. Ik heb niks. Alles op gevoel.
2: Ja, tof. Heel even, ik doe even mijn ogen dicht. Als ik jou zie hardlopen, heb ik wel vaak gezien, maar nooit bij een stoplicht. Ben jij dan iemand, als het licht op rood staat, die dan stilstaat of die blijft dan hardlopen op dezelfde plek?
3: Ik blijf bewegen. Ik trek mij zo min mogelijk van stoplichten aan, want ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ja. En als het echt gevaarlijk is, dan loop ik een extra rondje. Dus ik blijf bewegen, maar ik hoef ook geen stopwatch stil te zetten. Want nee. Ik zei al, Ruud, ik heb geen stopwatch.
2: Nee. En heb je wel eens de metro genomen in Amsterdam hardlopend?
3: Zeker niet. Ik doe alles te voet. En
2: Nee, kun je dat je de metro...
3: Ik laatst ben ik een keer op een pontje te verzeild geraakt. In de heenweg van een training met een jonge dame die dat graag wilde. Ik zei slecht idee. En verdomd toen we terugkwamen ging het pontje niet meer. En moesten we 5 kilometer omlopen. Dus nee, ik gebruik geen hulpmiddelen.
2: Oké. Zeg, dat Hyrox. Of Hyroxen. Wat is dat nou eigenlijk? Hyrox.
3: Ja, het is in principe allemaal vrij zware oefeningen, fysieke oefeningen, afgewisseld met steeds een kilometer zo hard mogelijk lopen. Het lijkt me dieven zwaar. Er zitten een paar dingen bij waar ik niet eens aan begin, want dan schiet het al in mijn rug. Maar het is prachtig dat mensen ook dit hebben ontdekt om hun lichaam in vorm te houden, uit te putten, net wat je wil.
2: Ja, maar Hyroxen, daar krijg ik iets mee, dat een vrouw zo graag moet winnen. En dat ze op een gegeven moment toch in haar broek moet doen. En dat ze dat dus allemaal laat lopen. Is dat de emotie? Heeft het met Hyroxen te maken? Verminderd toerekeningsvatbaar?
3: Wat ik ervan weet, laten we zeggen, als je een zware inspanning hebt fysiek, dan willen ook je darmen daar aan meedoen. Hele grote probloeding, et cetera. Dus wat je doet, wat je probeert, is je te ontlasten voordat je gaat trainen, voordat je gaat Hyroxen, voordat je whatever gaat doen. Dat lukt niet altijd. En wat er kan gebeuren, blijkt, is dat je zo diep in die inspanning zit dat je daarom op bepaalde besluiten. Wij gaan zeer actief worden. De meeste mensen zullen dan alles onderbreken wat ze doen en een wc opzoeken. Maar er zijn ook mensen die of niet kunnen stoppen of niet willen stoppen omdat ze willen winnen. Dan loopt het eruit. Dat is voor niemand prettig. Het is niet de basis van Hyroxen en zeker ook niet van hardlopen. Het nadeel van Hyroxen is, het is ook nog eens binnen, althans meestal, wat gewoon niet fijn is als je hem zeggen uit de broek moet, zoals wij het noemen. Ja. Als je buiten bent, wat ik altijd ben, want ik train buiten, ben ik bijna altijd in de vrije natuur. Dus in geval van nood, hoge nood, kan ik altijd eventueel een plek vinden om mij te ontlasten zonder dat iemand er last van heeft.
2: En heb je dat wel eens gedaan?
3: Dat ik tijdens een training wel eens uit de broek ben geweest. Ik loop nu ruim 47 jaar. Dat is in die 47 jaar vele, vele honderden malen voorgekomen. Want daar kun je niks aan doen. Als je aan het trainen bent, dan ben je aan het trainen en je bent ergens in the middle of nowhere, zoals ik nu in Rilland. Dat is een plaats die bestaat. Daar is een theater, daar speel ik. Ik geloof het zelf niet.
2: Doe je dat met blaadjes?
4: Blaadjes
2: of is het gewoon...
3: Nee, oké, het enige wat ik bij hem heb altijd als ik hardloop voor de zekerheid is wc-papier. Want dat neem je heel makkelijk mee. Het merkt verder niemand. Dus als het nodig is, doe je dat. Liever niet, maar alles beter natuurlijk dan dat je dat lopen. Dat is mij nog nooit overkomen. Okay. Aan de andere kant heb ik wel bij 2 van mijn 3 snelste marathons direct na afloop moeten kotsen. Want ik was zo diep gegaan dat ik moest kotsen. Ik kan hier niks aan doen. Wat gebeurt over niemand heen? volledige inspanning, 2,28 lopen, 2,30 lopen. Ja, dan kan het zijn dat de emotie en de inspanning, et cetera.
2: Ja. Maar is het niet een soort van vals spelen wat deze mevrouw heeft gedaan?
3: Nee. Want dat zou suggereren dat iedereen naar het vet moet en zelfs enige doorgaat. Nee.
2: Nee, maar als je erachter loopt, dat kun je, snap je?
3: Ja, ik begrijp het helemaal.
2: Het
3: is vreselijk voor haarzelf en voor alle omstanders. Het is nogmaals, voor zover ik weet, niet de basis van High Rocks. Volgens mij is het echt een ander sport dat je zo snel mogelijk moet kakken. Dat is echt een hele andere sport. Dus nee, het is geen vals spelen. Het is heel vervelend. En wat ik ervan begreep, als je wel naar de wc gaat, word je geloof ik uit de wedstrijd genomen. Omdat ze dat niet eerlijk vinden. Dus het is een lastige. Het komt bijna niet voor. En ja, ik blijf toch maar hardlopen. Ook omdat ik niet een slee van 40 kilo zonder enige reden over een baantje wil duwen en dan weer hardlopen.
2: Nee, dat exact. Gedoe allemaal.
3: Niet doen, ga gewoon lekker lopen. Ga lekker hardlopen.
2: Vanavond sta je in het theater. Je hebt het net zelf al verraden.
3: Is het Rilland, Hellevoetsluis, Druten, Abcoude en zo gaat het door tot 9 januari in Carré. Het is een gekhuis, Ruud. Het is absoluut gekhuis.
2: En waar zijn de kaarten? Waar zijn de kaarten? Waar zijn de kaarten?
3: Ja, vaker uitverkocht, maar niet altijd.
2: Dolf Jansen, dankjewel.
1: Er is maar één NPO Radio 2.

0: einde is ook prachtig. Temper City en Self-Aware. Tot zover dit radioprogramma. Het oor wil ook wat. Dat is een dagelijkse... Hoe wil ik het zeggen? Een dagelijkse...
1: Radiofeuilleton.
2: Feuilleton.
0: Mooi. Mooi. Maar vandaag met Klaas, Karel, Christoffel, Katrien, Foxbuis van Kruistum.
2: Je bent hem aan het uitbreiden. Ja. Wonderlijk.
0: Jij heet gewoon Klaas, want je bent vernoemd naar jouw oma.
2: Ja, Klaasje, helaas Klaasje, overleden. Ja. Maar,
0: Klaasje, helaas.
2: Ja.
0: Ja, ik denk, maakt het minder pijnlijk.
2: Ja, dat is sympathiek. Het is al even geleden, maar ja.
0: Jij vervangt Emily dus. Emily Claire, dat is wel echt zo, hè?
2: Emily Claire.
0: En Emily Claire de Wild. Wat ga je doen?
2: Nou, het universum wil iets met dieren, want dat hebben jullie ook gedaan.
0: Ja.
2: Ik ga straks even contact leggen met neurowetenschapper Marlies Oostland. Want die is namelijk bezig om uit te vogelen wat lachen nou precies is. We weten natuurlijk daar wel een beetje van, zeker bij mensen. Maar zij kietelt muizen om erachter te komen hoe dat nou exact zit in de dierenwereld, zeg maar.
0: Lachen? Kunnen dieren lachen dan?
2: Ja, dat blijkt. En dat, hoe dat precies werkt, dit is de cliffhanger natuurlijk, dat hoor je zo.
0: Ja, dat snap ik. Wauw. Zeg, en verder?
2: En verder heb ik een liedje. En we doen 80 seconden ethisch, dan een hele mooie ethische plaat. En... een persoonlijke liefde. Gisteravond was ik er even niet, omdat ik bij het concert van Jacob Collier was. In Carré. Wat prachtig was. Deze man is echt
0: En het geluid is daar natuurlijk waanzinnig. Hè?
2: Het is prachtig. Het is absurd mooi. En daar ga ik wat van draaien.
3: Laat hij dan de zaal ook zo twee helften
2: geluid
0: maken? Voor mensen die het niet weten, neem even mee.
2: Ik heb een bootleg, hoor. Even kijken, waar heb ik die staan? Hier. Ik heb mijn telefoon even aangezet omdat ik dacht van dit willen de mensen wel horen. Even een klein stukje dan. Hier komt hij aan zo. Moet je voorstellen, Carré, allemaal mensen keurig op stoeletjes. En dan Jacob Collier in zijn eentje op het podium. Die dus links en rechts en eigenlijk, heel Carré in zessen deelt.
0: Oh!
2: En iedereen dan zijn rol laat spelen.
0: Ja, ja, ja. Over te gek leuk.
2: Ja, en dat doet hij dan ook nog met halve tonen en alles wat erop een raak komt.
0: Oké, dat dus allemaal zometeen bij Klaas. Oké, dan de eerste. Zijn we allemaal scherp?
3: Ja.
1: Ja.
2: Sorry. Ja, komt ie.
3: Michael Jackson.
0: Hey, heel goed. Smooth Criminal.
3: Nee.
0: Shit.
3: Another Part of Me.
2: Ja, dat was hem. Ja hoor.
0: Mooi.
2: Lekker. Wat een opluchting.
0: Gijs, ben je er nog?
1: Ja, ik was er wel, maar ik schrok bijna van jullie.
0: Hoezo dan?
1: Nou, hoe
0: veilige werksfeer.
1: Hoe erg dat oeuvre van Michael Jackson bij jullie top of mind is.
0: Ja, ja. Dat is wij zijn Michael Jackson.
3: King of Pop, hè?
0: Is de goat.
1: Vandaar dat handschoentje ook.
0: Ja, dat hand en de beweging. Ja, we zien met Klaas. We zijn er morgen weer.
4: Is NPO Radio 2.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: Goedenavond allemaal, het is 6 uur. Het is woensdag, dit is NPO Radio 2. Je krijgt het NOS-journaal van Juri Stubenitski. Goedenavond.
16: Hey Klaas, goedenavond. Moet het minderheidskabinet over links of rechts? Dat is de vraag bij de algemene politieke beschouwingen over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het minderheidskabinet Jetten moet steun vinden bij de oppositie om de plannen erdoor te krijgen. Maar de vraag is dus welke partijen ze opzoeken voor steun. Besluiteloosheid bij het kabinet leidt tot frustratie bij de oppositie, ziet verslaggever Ewout Kiewiet.
17: Ja, zolang je dus niet kiest, kom je niet verder. Zij willen graag dat er een keuze wordt gemaakt, zodat er duidelijk wordt waar het land voor gaat kiezen, waar het kabinet voor gaat kiezen. Gaan ze kiezen voor meer bezuinigen op sociale zekerheid of juist meer belasting voor vermogenden. Dat is de keuze die voor ligt, zeggen Klaver en Eerdmans.
16: Het debat gaat waarschijnlijk door tot in de vroege uurtjes, want er moeten nog veel fractievoorzitters aan het woord komen. Morgen is het de beurt aan premier Jetten. Tegen een man uit Arkel is ruim 17 jaar cel geëist voor zijn rol binnen terreurbeweging Islamitische Staat. Jarenlang zou hij veiligheidschef zijn geweest in Damascus voor IS. Volgens justitie was hij verantwoordelijk voor het martelen en doden van burgers. De EU werkt aan een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13 jaar en stevige beperkingen voor oudere kinderen. Ook moeten techbedrijven op termijn hun app minder verslavend maken voor kinderen, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
18: Maar voor nu, zolang dat niet gebeurt, willen ze dus dat kinderen onder de 13 die sociale media niet meer kunnen gebruiken. En daarna, van 13 tot 15 jaar, willen ze eigenlijk dat kinderen maar een uur per dag die sociale media kunnen gebruiken. En dat daarbij ook nog eens ouders toezicht krijgen op dat gebruik.
16: Mocht dat verbod er echt komen, dan vinden deze kinderen dat jammer, hoorde het NOS Jeugdjournaal.
19: Nou, ik vind het op zich wel goed, maar ook wel jammer, want ik zit er wel graag op. Maar ik snap het wel dat ze het doen.
20: Ik vind het wel prima. Soms ook wel goed.
19: Want te veel op je scherm zitten is ook weer niet goed.
21: En dan mag je misschien ook niet meer op YouTube.
19: Ja, dat is wel jammer dan, maar ja, het is niet het eind van de wereld.
16: En voor veel ouders is het een jaarlijks terugkerend moment. Het eindejaarslijstje van Spotify dat vervuild is met kindermuziek. Bijvoorbeeld van Juf Roos of Peppa Pig. Terwijl je zelf meer van The Weeknd of Taylor Swift bent. En daarom heeft Spotify nu een optie toegevoegd om kindermuziek te weren uit Spotify Wrapped.
2: Wel ja, het is allemaal bescherming voor de kinderen.
16: Eigenlijk wel, ja.
2: Ja, maar ik dacht wel eventjes net bij je berichtje. Eigenlijk gaat het gewoon helemaal prima werken, want we hebben ook het mobieltje weer uit de klasse gedaan.
16: Ja.
2: Dat was even een kleine hiccup en daarna dacht iedereen, hey, eigenlijk best wel fijn.
16: Het is wel lekker, ja.
2: Goh,
16: ja.
2: Zullen we eens proberen een klein beetje te normeren op sommige terreinen?
16: Ja. Nou, kunnen ze de radio aanzetten. Het weer dan vanavond en vannacht droger bij een graad of 13. Morgen wat buien en maximaal 19 graden.
2: Dankjewel. We gaan even kijken bij de verkeersinformatie. Daar zit Rijn Baartmans. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, 3 minuten over 6, ja.
1: Het drukste moment van de spits ligt achter ons, Klaas. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant. Op de A12 bijvoorbeeld, daar liep de vertraging in de richting van Den Haag op tot 2 uur... door een botsing met meerdere voertuigen bij Woerden. Maar goed nieuws, want de weg is vrijgegeven. De vertraging neemt af. Het verkeer kan nog rekening houden met 3 kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam staat een auto met pech tussen Breda en Dordrecht. 11 kilometer met 30 minuten extra, omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A35, Almelo richting Enschede. Daar loop je de meeste vertraging op dit moment. Tussen Almelo-West en Borne gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je doet er 1 uur langer over. Dan nog een minder frisse melding, want op de A7... de afsluitdijk richting Groningen ligt slachtafval op de weg. Bij knooppunt Heerenveen betekent dat 30 minuten vertraging.
2: Dankjewel. Zometeen is het tijd voor het Orwell ook wat hier op NPO Radio 2. En ik ga je zo meteen trakteren met een fijne plaat van Michael Jackson.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
26: Yes, hij doet het.
27: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
28: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
29: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
30: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
31: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
32: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
33: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
34: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
35: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Het oor wil ook wat.

0: Jackson, maar wel een hele fijne. Hij had ook het album bijna niet gehaald. Waren het niet dat Quincy Jones, zijn manager Frank DeLeo, zag dansen op de melodie. En toen dacht hij, nou, misschien toch wel een leuk plaatje om erbij te nemen. En zo is het gebeurd. Op het album Bad is hij terechtgekomen. Another Part of Me.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Leuk dat later in de film Rush Hour Chris Tucker nog gedanst heeft op dezezelfde track. Dus die heeft nog een lang leven gekregen. Lieve luisteraar van het oor, goeie avond allemaal. Dit is NPO Radio 2. Straks mag ik een mooie tijdreis met je maken naar de jaren 80 in 80 seconden. En we gaan zo meteen bellen met onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, Marlies Oostland. Die heeft namelijk onderzoek gedaan naar hoe en waarom muizen lachen. Ja, daar heeft ze echt onderzoek naar gedaan en daar weet ze alles van. En ik ga nog even een persoonlijke passie met je delen, want gisteravond was ik er even niet, hè, in deze invalstreak voor Emily die op vakantie is. Maar ik ben dus bij Jacob Collier geweest. Het was een fantastische avond. En waarom het fantastisch was, dat hoor je zo meteen.

heerlijk dit, hè. Taylor Swift van Toy Story 5. Maar ook het verhaal van twee mensen die elkaar terugzien nadat ze lang uit elkaar zijn geweest. En Swift die heeft uitgelegd dat de dubbele betekenis in vrijwel elke regel terug is te vinden. En de fans zijn aan het uitvogelen wat hoort nou bij wat. Ja, I knew it. Maar wat precies? Ze zijn er nog niet helemaal uit, maar het is wel een prachtig liedje uitgebracht in rond deze periode natuurlijk. De film is nu, denk ik, 3 maanden uit of zo. Prachtige film. Emotioneel voor een animatiefilm. Goh, ik wil even iets anders met je delen, want Coldplay stond ik even bij stil. Al 26 jaar gaan zij mee. In 2000 komt dat eerste album uit, Parachutes. Hits als Yellow en Don't Panic gaan de wereld over. En in 2003 heb ik ze zelf voor het eerst gezien in het Goffertpark in Nijmegen. Op het podium Chris Martin, een vriendelijke, ogende stuiterbal. Bij tijd terwijlen helemaal verdwenen in die piano van. Het is echt prachtig, hoor. Nou, er zijn natuurlijk zat hits van Coldplay, maar ik wil er even eentje aan je laten horen. Het is zo'n track die gelijk het leven van Chris Martin intrekt. En ook eigenlijk zijn tragische relatieproblemen toen de tijd. Vergelijkt ze met een razendsnel vliegtuig en dan vraagt zich af: hoe kan ik deze hele situatie nog besturen? Kan iemand dat überhaupt? Dit is High Speed.

Raspberry Beret, Prince en zijn Revolution. Kreeg een appje binnen van Fien. Hey Klaas, wat leuk dat jij er bent vanavond. Ik vind die Pack It Up van Elisa nog wat eens wel zo'n grappig liedje. Breekt lekker de week. Ik denk dat jij Eliza Doolittle bedoelt. Met Pack Up. Nou, is ook een heel fijn liedje. En het is woensdag, dus waarom niet? Laten we de week door midden breken met deze. Dankjewel. Als je er eentje weet, stuur maar door, hè, via de app.

0: Pack up. Eliza Doolittle, dankjewel Fien voor het appen. Het is 7:01. Je krijgt een update van het nieuws van Jori. Goedenavond.
1: Goedenavond Klaas. Weer problemen met een brug. Er zitten scheurtjes in de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. Om hem minder te belasten mag er minder verkeer overheen. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen en was de opvolger van Bram van der Vlucht.
0: Stefan Stassen.
1: Jij zegt Stefan Stassen, dat moet
0: natuurlijk.
1: Ja, ja, er gaat ook een andere naam rond. Die van Daan Schuurmans.
0: Oeh, die zou het ook wel kunnen.
1: Ja, dus we moeten nog even afwachten. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. En Willeke heeft een stukje Noord-Limburgse geschiedenis in huis. Haar schoonmoeder verzamelde 30 jaar lang plastic tasjes, vertelt Willeke bij L1.
2: Na het boodschappen doen gooiden ze ze niet weg, maar deed ze gewoon keurig opvouwen en in een tas.
1: En nu heeft Willeke die enorme stapel in bezit van winkels die niet meer bestaan. De tasjes zijn zo goed als nieuw en geven een uniek inkijkje in het Limburg van toen. Willeke vindt het heel bijzonder.
2: En dan denk je wel, ja, die zaak is er niet meer. Maar wij hebben daar wel ook altijd de kleren gekocht. Ja, en daar denk je eigenlijk niet meer over na totdat je er weer iets van ziet.
3: We hebben hier een tas gekregen van Bakkerij Jacobs uit Milsbeek, waar inmiddels op die locatie een mooie nieuwe woonwijk is gebouwd.
1: Of de tasjesverzameling bij elkaar blijft of in een museum belandt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: Volgens mij moet er gewoon nog een klein beetje tijd overheen en dan kan er maar zo wat worden, denk je niet?
1: Ja, toch. Het weer dan. Vanavond nog enkele buien. Morgen ook wat buien en maximaal 18 graden.
0: Jori, dankjewel. Het is nog steeds best druk op de weg. Rijn Baartmans bij de ANWB in Den Haag weet waar de files staan. Vertel eens.
4: Ja, de files nemen af, maar het verkeer loopt op verschillende plekken vertraging op door ongelukken. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeval tussen Elslo en Maastricht-Noord. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7, afsluitdijk Groningen, ligt slachtafval op de weg tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 20 minuten langer over. Dan de A16, Breda-Rotterdam. Je hebt een half uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er afgesloten. En tot slot een ongeluk op de A35, Almelo-Enschede. Tussen Almelo-West en Borne-West is je vertraging daarom een kwartier.
0: Dankjewel! Ja, we weten allemaal dat lachen lekker en gezond is. Schateren het leven door is prachtig. Maar hoe werkt dat lachen eigenlijk? En wat heeft dat te maken met muizen? Ga je zo meteen

0: Davina Michel en Pinky Swear. En daarvoor een plaat, oh, die is toch zo fijn. Iedereen is van de wereld van de scene uit 1991. En ik moet zeggen, we hebben niet onverdienstelijke zangers onder onze luisteraars zitten. Want Bart, die stuurde dit even door.
1: Het is die kerel Klaas van Kruisten, man. Je hoort hem op Radio 2.
0: Oh man, ik heb weer een nieuwe. Oh, sorry. Ja. Dankjewel daarvoor. Nou, hier heb ik weer gelachen. En daar gaan we het nu ook over hebben, want er is onderzoek nieuws. Er is een onderzoeker, Marlies Oostland, die onderzoekt namelijk aan de Universiteit van Amsterdam of muizen kunnen lachen. Bijvoorbeeld als ze worden gekieteld. Marlies, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat is toch wat, hè? We weten best al wel wat van het belang van lachen, hè? Het is gezond voor je. Maar jij bent in de vraag gedoken, hoe zit dat eigenlijk bij andere dieren, zeg maar? Hoe werkt dat? Wat heb je gedaan?
2: Ja, er werd altijd beweerd dat muizen niet gekieteld kunnen worden. Dus bijvoorbeeld ratten en andere dieren, die kunnen natuurlijk wel gekieteld worden, maar muizen niet. En ik geloof dat niet echt. Er werd beweerd, muizen zijn niet sociaal genoeg, niet speels genoeg. Ik heb een heleboel gedragsstudies met muizen gedaan. Ik heb gezien dat ze wel sociaal zijn, zeker ook heel speels. Dus ik was er toch eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar en dat wilde ik onderzoeken.
0: Maar ga je dan muizen... Wacht even voor mijn beeld. Ga je muizen kietelen dan?
2: Ja, we gaan muizen kietelen. Het leven moet wel leuk zijn. Zeker, een onderzoek is ook heel leuk.
0: En hoe doe je dat dan?
2: Ja, het is heel belangrijk dat je eerst, net zoals met mensen, dat je eerst een goede band opbouwt. Dat ze in een speelse staat zijn, dat ze je vertrouwen. Dus die muizen, we bouwen eerst een band op. Dan lopen ze vrijwillig naar mijn hand toe. Dan draai ik ze om, zodat ze op de rug liggen. Dan kan ik ze lekker op de buik kietelen. Daar zijn ze het meest gevoelig voor. En dan kunnen we ze horen lachen.
0: Dan kunnen we ze horen lachen. Hoe klinkt dat?
2: Ja, daar moet ik inderdaad wel even iets bij zeggen. Want de meeste geluiden die muizen maken, die zijn in het ultrasonenbereik. Dus dat zijn geluiden die wij mensen helemaal niet kunnen horen. En ik wil natuurlijk wel, als ik zo'n muis kietel, wil ik dat lekker interactief houden. Dus ik wil daar meteen op kunnen reageren op een lachen. Dus wij hebben een speciale microfoon waarmee we die hoge geluiden opnemen. En dat kunnen we live omvormen, zodat ik met een koptelefoon meteen de muis kan horen lachen die ik op dat moment op de buik aan het kietelen.
0: Dit geluid hadden wij natuurlijk moeten hebben. Maar kan je eens omschrijven, hoe klinkt het? Zoiets?
2: Precies dat. Ja, echt perfect. Dankjewel voor deze demonstratie.
0: Ah,
2: ja, nou, precies dat klonk. Het is hoog, het is kort en het is repetitief. Nou, dat is echt fantastisch.
0: Wat grappig zeg. Hey, ik bedoel, je doet dat toch in een labomgeving. Hoe weet je dat die beestjes dat oké vinden, zeg maar?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ten eerste, ik weet, ze lopen vrijwillig naar die hand toe. Dus hier doen ze allemaal vrijwillig aan mee. Ik hoor ze natuurlijk lachen, wat heel erg lijkt op mensen. Maar om het echt zeker te weten of ze het nou leuk vinden of niet, heb ik dat even gewoon aan die muizen gevraagd. Dus ik heb de muizen de keuze gegeven. Wil je of gewoon in je eigen vertrouwde huisje blijven zitten? Of wil je naar de hand komen om gekieteld te worden? En alle muizen kiezen het grootste gedeelte van de tijd ervoor om naar de hand te lopen om gekieteld te worden.
0: Nou, en jij
2: ik denk dat ze het leuk vinden.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Jij leert dus veel van die muizen. We hebben dus nu ontdekt dat muizen daadwerkelijk kunnen lachen. Maar ik bedoel, je bent neurowetenschapper. Waarom is lachen zo aanstekelijk en soms zo moeilijk te onderdrukken? Dan, vooral bij mensen, bij dieren weet ik het niet.
2: Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke vraag waar wij verder ook nog onderzoek aan doen. En ik denk dat ik daar een hint van heb gekregen bij de eerste studies die we hier nu hebben gedaan bij verschillende muismodellen van aangeboren hersenaandoeningen. Dus dat zijn hersenaandoeningen waarbij zowel de menselijke patiënten als de muismodellen, die zijn non-verbaal, zijn helemaal niet geïnteresseerd in sociale interacties. Maar wat we nu hebben geleerd en wat mij heel erg verbaast, als we die muizen kietelen, dan kunnen ze gewoon lachen. Dus daar zit iets bij. Dat lachen, dat zal dan bijna... Ik verwacht het tegenovergesteld. Dat ze ook tijdens kietelen niks meer zeiden. Maar ze kunnen gewoon lachen. Dus dat lachen moet eigenlijk iets heel reflexmatigs zijn. En dat lijkt me dan een heel ander mechanisme in de hersenen dan bijvoorbeeld taal. Dat staat nog helemaal in het begin. Zijn we hiermee bezig. Maar ik hoop dat we hiermee kunnen leren.
0: Het staat nog een beetje in de muizenschoenen. Maar het begin is er, zeg maar, hè?
2: Ja, en hopelijk krijgen we daarmee ook inzichten over welke hersenscreens nog wel goed werken bij deze aandoeningen. En kunnen misschien ook uiteindelijk patiënten en hun families daarmee helpen.
0: Marlies, je doet echt fascinerend onderzoek. Ik wens je daar heel veel succes mee. En wij hebben iets meer geleerd over lachende muizen. En ik hoop dat je, als je zit te luisteren, ook een klein glimlachje hebt gehad. Een muizenglimlachje, hè?
2: Precies.
0: Fijne avond.
2: Tot ziens.

0: 2.
1: Er is maar één. NPO Radio. Klaas van Kruistem. NPO.

0: Guetta en Sia en Flames.
1: De After Dinner.
0: En daarvoor hoorde je het is voor Fierce. Everybody wants to rule the world. Behalve ik. Ik zie dat niet zitten. Ik ingewikkeld. Het is bijna 7 uur. Ik kan me voorstellen dat je net je maaltijd binnen hebt. Misschien heb je wel een gezonde maaltijd naar binnen gewerkt. Zo'n regenboog en groente op je bord. Je weet wel, een tomaatje. Hè? Een gele paprika, een worteltje, een pompoentje, een uitje. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan is het toch nog een behoorlijke maaltijd. En die mag dan lekker zakken. En daarvoor is er een speciale after-dinner hit voor jou uit de kast getrokken. Deze is echt, echt heel erg mooi. R.E.M. Find the River.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
8: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Volido.
16: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Dames en heren, de daluren beginnen.
21: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
22: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
23: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Dit is NPO Radio 2.
24: Wij zijn even op zoek naar het nieuws. Waar is het nieuws gebleven? Moet even hier wat schuifjes optrekken. En dan hoop ik dat ik hem hier wel onder de schuif vandaan kan toveren.
25: Doral Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel... Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
25: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
25: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Rijn Baarmans, dankjewel. Ik bedoel, Dorald Megers natuurlijk, dankjewel. Ik ben een beetje natuurlijk van me apropos. Maar Rijn is er ook van de ANWB bij Den Haag City. En hij weet hoe het is op de weg. Het is nog steeds wel aardig druk, zo te zien.
13: Zeker, ja, de files nemen snel af, maar er staan inderdaad op verschillende plekken nog een aantal files. Op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch, daar ging het mis tussen Vianen en Culemborg. 20 minuten oponthoud omdat 2 rijstroken dicht zijn. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag liggen spullen op de weg tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Daar moesten 2 rijstroken worden gesloten. Je doet er een kwartier langer over. En dan nog slachtafval op de weg op de A7 richting Groningen. Tussen Tjallebert en Tijnje, 10 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn er dicht. Het verkeer richting Groningen kan via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31.
3: Dankjewel. Zometeen het vervolg van het oorlog wat hier op NPO Radio 2. En ik heb wat leuks voor je. Een plaatje, een verhaal achter een plaatje. Lean on Me van Redbox. Ken je die nog? Blijf luisteren.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
18: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
26: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
26: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
27: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
28: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
27: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
29: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: De Beter Pick-up-Lease.
30: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
31: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
32: Het oor wil ook wat.

0: De vrouw met een uitstekende work-life balance. Adele, set fire to the rain. Ja, waarom? Omdat ze natuurlijk af en toe optreedt en dat ze maar 10 keer doet of zo op dezelfde plek. En dan vervolgens gewoon een jaar van de radar verdwijnt. Het lijkt erop dat dat haar nieuwe modus operandi is. Ja, geef er eens ongelijk.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Goedenavond allemaal. Je luistert nog steeds naar het Overloop wat op Radio 2. Het is woensdag 16 september en ik wil even wat tegen je zeggen. Misschien is dit voor jou. Van harte met je verjaardag. Of met je huwelijksdag. Of met het behalen van je rijbewijs of wat dan ook. Ik hoop dat je een feestelijke dag hebt en dat je je slingers hebt opgehangen. Nou, we gaan zometeen muzikaal tijdreizen naar de jaren 80 in 80 seconden. Voor de 80's met deze week Lean On Me van Rapbox. 1985 is dat. En ik heb ook nog een mini-concertverslagje klaarstaan van Jacob Collier in Carré Amsterdam gisteren. Maar eerst deze van Iggy Pop. Dit is The Passenger.

0: Bruno Mars, On My Soul. Hij is momenteel een tour over de hele wereld. De grootste stadions zijn van hem. En van wat wij zien online, ik denk dat die man zoveel plezier heeft. Het is muziek, het is feest met elkaar, het is grapjes uithalen. Ook samen met Silk Sonic. Elke keer hebben ze weer een soort running gag op het podium. Heerlijk, ik hou ervan. Mensen die plezier maken en dat combineren met muziek, beter wordt het haast niet, hè?
1: 80 seconden voor de 80's.
0: Ja, ik heb er eentje hoor. In 80 seconden voor de 80's leek het me wel eens leuk om iets van Redbox te doen. Die kennen we in

America. Maar een jaar eerder, in 1985 dus, maakte deze Britse band, even tussen jou en mij gezegd, een veel avontuurlijker nummer, namelijk Lean On Me, Aliyah. Je denkt gelijk misschien aan Bill Withers, Lean On Me, maar deze Lean On Me komt echt van Redbox-zanger Simon Tolson Clark. En dat begint meteen vol vragen. Zijn we gelukkig? Zijn we bang? Wordt er eigenlijk wel naar ons geluisterd? En eerst vraagt één man of die dat mag zeggen, of die iets mag zeggen, en daarna staan er 10 op en uiteindelijk wordt iedereen opgeroepen om mee te doen. Lean On Me, het gaat over je stem laten horen, elkaar steunen en samen sterk staan. Dat is toch echt heel mooi. Ook de productie is echt bijzonder, hoor. Je hoort synthesizers, drummachines, echte percussie, fluit, piano, 10 achtergrondzangers. Het werd een hit in Engeland, hier eigenlijk niet, maar het is een parel. Ik zeg het je, ik denk ik haal hem, hoor. 80 seconden en ik ga deze parel aan je laten horen. Dit is Redbox en Lean On Me.

0: Zo'n plaat die echt door duizenden en duizenden mensen keihard is meegezongen. Waarschijnlijk niet al te zuiver, maar boeiend. Want het is gewoon heerlijk om mee te brullen op de Four Non Blondes en What's Up. En daarvoor Rapbox uit de jaren 80, dus Lean On Me. Krijg je een verkeersupdate van Dennis Mooij bij de AWB Den Haag. Ja, nog steeds hier en daar loopt het niet helemaal, hè?
1: Ja, nou, alleen daar.
0: Alleen daar?
1: In Twente. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo. Heb je bij Hengelo 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit.
0: Overzichtelijk, dankjewel.
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Ja, ik heb nog een ruimte voor een verzoekplaatje. Het mag echt van alles zijn. Mocht je nou een beetje aan het twijfelen zijn en een beetje sturing nodig hebben, dan zou je ook iets kunnen kiezen van normaal. Want vandaag werd bekend dat Benny Jolink over een kleine 2 weken de zogenoemde Hollandse Meesterprijs in ontvangst mag nemen vanuit Buma. Dat zijn hele belangrijke oeuvreprijs. Dus een suggestie, maar kies vooral zelf. Geef je suggestie door via de NPO Luister-app.

0: Een feest voor elke drummer, maar eigenlijk voor elke muzikant. Oh. Pamela. Toto. Op NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2. App Service.
0: Ja, er kwamen allerlei suggesties binnen, maar er werd ook aandacht besteed aan Normaal en de feestelijkheden die te wachten staan voor Normaal over een kleine 2 weken. Ik heb Piet aan de telefoon. Goedenavond.
2: Hey, met Piet en hallo.
0: Ja, Piet, en we moeten even terug naar vroeger, want vroeger zat je in de telefoonaansluitingen.
2: Ja, ik heb 30 jaar voor PTT gewerkt om bij mensen een kabeltje naar binnen te brengen en een telefoon aan te sluiten.
0: Och, ja.
2: Een lasje te maken buiten en noem maar op.
0: Dan heb je toch heel veel huishoudens van binnen gezien, hè?
2: Ja, gigantisch, duizenden.
0: wat is je indruk van Nederland als je daaraan denkt?
2: Heel fijn, heel leuk.
0: Ja.
2: Ja, hoor.
0: Toch wel warm, ja. Hey, en op een van die dagen was jij lekker aan het klussen. Je had de radio aanstaan ergens.
2: Dat was
0: ergens.
2: Een winkel. Nooit vergeten.
0: Oh ja, vertel eens.
2: Nou, dat was een winkel. En er was iets apart. Er was iets. Ik weet niet precies meer wat er was. Maar ik was zelf van huis uit was ik een vreselijke Shoes-fan. En ook QB in the Blizzard. En toen had ik Normaal. En toen hoorde ik dat nummer. En toen kwamen ze niet zo lang daarna in Alkmaar. Traden ze op en weet ik wat. En wat me opviel, ik liep in mijn hele leven van boerenafkomst op klompen. En toen liepen er ook een paar van Normaal, die liepen ook op klompen.
0: En toen dacht je, dat is mijn beentje.
2: Ja, die gaat door, dat is geweldig. Dus ik heb wat met Berend Buzet en met die anderen heb ik hele leuke contacten tijden lang gehad.
0: Wat ontzettend leuk om te horen. Dus herinneringen voor het leven en nu een plaat op de radio. Welke wil je horen?
2: Ali,
0: bij deze!
2: Hey, hartstikke bedankt!
0: Bij de avond!
2: Doei!

Alleen nog even discussies. Is het nou de LA's of de La's? Ik zou zeggen de La's. Gewoon gezellig. There she goes. NPO Radio 2. Ik wil je even iets vertellen over gisteravond. Toen was ik er natuurlijk niet bij het oor. Want ik was in Carré. En ik was daar om te genieten van Jacob Collier. Een artiest uit Londen, Engeland. Die ik al jaren eigenlijk volg. Ze noemen hem ook wel de Mozart van deze tijd. Als het gaat om zijn muzikaliteit. En ik heb voor de gein even mijn telefoon gewoon op dictafoonstandje gezet. Om even iets mee te pakken. Hij maakte een mix van alle soorten muziek. Ik heb Bach voorbij horen komen. Ik heb ook rockende gitaar gehoord. Maar vooral staat hij bekend om het werken met zijn publiek.

En dat doet hij zo goed, want hij dirigeert eigenlijk in dit geval Carré. En maakt dan weer brugjes, dan gaan we allemaal denken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het is echt, nou ja, een muzikaal genie. Ik zal nog een klein stukje skippen in mijn bootleg-opname. En dan denk je misschien, Klaas, ben je dan als publiek de hele avond aan zet? Dat is het niet. Je wordt echt meegenomen in een verhaal, als het ware. En besef even, de mensen die je hoort, het is gewoon publiek, hè? Met andere woorden, Jacob Collier is een hele bijzondere en hij ligt me na aan het hart. En ik zal hem zeker blijven volgen. En omdat ik daar gisteren was, dacht ik, ik kan wel één nummer laten horen. Eentje die je misschien ook wel kan ervaren als een hart onder de riem. Voor als je het even niet ziet zitten. Als je om je heen kijkt in de wereld en denkt, wat gaat het toch allemaal moeilijk. Gisteravond zei hij het ook nog eens een keer op het podium. Hij zegt, ik geniet zo van dit contact met elkaar. Muzikant, muziek. En dan de mensen in het publiek. En hij zei, wat wij deze tijd vooral kunnen gebruiken, ik zeg het even in het Engels, being a human is of utmost importance. Gewoon mens zijn. Doe dat met elkaar.

Ontzettend mooi dit. Jacob Collier en Brandy Carlisle was dit met Little Blue. Op NPO Radio 2 was dit ook het laatste. Ik wil nog even snel wat doornemen, want even kijken. K-mailtje stuurde door. Oh, ik heb recentelijk wat opnames gezien van Jacob Collier. Echt geweldig en briljant. Ik heb hem nog niet live mogen zien. Nou, ik hoop dat dat snel gaat gebeuren. En Laura zegt, ja, mijn jongste zoon is enorm fan. Kon helaas geen kaarten te pakken krijgen. Ja, daar moet je dan ook weer net mazzel bij hebben. Ik hoop dat ik jullie een beetje blij gemaakt. Morgenavond dan ben ik weer met een nieuwe editie van Het Hoor Wel Ook Wat. En zometeen is hij hier weer.

0: is NPO Radio 2.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen vrijkomen. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraak te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
15: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
14: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er ontstond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
18: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
20: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
25: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
24: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
26: Met Morad.
27: Something's already moving out there. A low hum, slicing through the grey. Headlights sweeping across a sky that just let go of its light. The clouds can't seem to settle tonight. Drifting, changeable, like they haven't decided which way to go. And somewhere, a road is opening. Someone's got their hands on the wheel of this evening. Not you. Not yet. Just hold on. Because right here, in the middle of it, your radio friend is already taking the lead.

0: David Walking Away, de man die Two-Step UK Garage eigenlijk een beetje mainstream heeft gemaakt. The Four, Sniff and the Tears en Driver's Seat op NPO Radio 2. Hallo, goedenavond. Goed dat je erbij bent. Woensdagavond 16 september. Misschien ben je net op de bank geploft. Na een lange werkdag staat je radio gezellig aan. Ik zou zeggen, kom even lekker tot rust, want ik zorg voor de soundtrack van je woensdagavond. En die is lekker. We beginnen met een dosis nostalgie.
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Ja, elke week gooi ik 3 platen uit 1 bepaald jaar in een tijdcapsule. De tijdcapsule, die komt naar nu en dan mag er 1 plaat uit die tijdcapsule stappen om volledig gedraaid te gaan worden. Jij bepaalt welke plaat dat uiteindelijk gaat worden. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin de Amerikaanse president Bill Clinton in opspraak raakt door Monica Lewinsky en de hele affaire eromheen. De film Titanic 11 Oscars krijgt. En in dit jaar George Michael groot in het nieuws komt door zijn arrestatie in een openbaar toilet in Beverly Hills. Waar zitten wij? In welk jaar bevinden wij ons? Dames en heren, we zitten in 1998. En de 3 platen die ik voor je heb uitgekozen waar je uit mag kiezen. Dit is optie 1.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
0: In 1998 staat dit nummer maar 1 week bovenaan de top 40. Maar inmiddels is het toch echt een klassieker geworden. God is a DJ. Oké, optie 2. Totaal wat anders. Kan je ook zin in hebben. Ze is natuurlijk onlangs in Parijs geweest. Ze gaat volgens mij nog een stuk of 20 keer optreden daar. De teamsong van de Titanic. In januari 1998 is de film ook in Nederland te zien. En iedereen gaat naar de bioscoop om het liefdesdrama tussen Rose en Jack op groot beeld te zien. Oké.

zijn ook echt mijn jaren, hè. Heerlijke meezinger op naam van Desiree in 1998 is dit gewoon een hele dikke zomerhit. Ah, welke het wordt, maakt me echt helemaal niks uit. Maar jij bepaalt het. Welk nummer brengt jou het meest naar 1998? En waarom is dat? God is the DJ, My Heart Will Go On of Hook of Life van Desiree. Kom maar door, in de NPO Luister-app. Je kan een berichtje typen, een berichtje inspreken vind ik ook leuk. Welke van de drie mag ik voor je draaien?

0: 2. Topsong.
1: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: Fontaine's DC een nieuw liedje uitbrengen is toch eigenlijk altijd wel een beetje spannend. Want wat nou als niemand het leuk vindt, hè? Dat risico loop je natuurlijk wel, hè? Ja, is eigenlijk toch wel voor elke artiest een ontzettend grote nachtmerrie. Maar een nieuwe plaat voor het eerst live spelen op het podium, dat is nog veel enger. En dat vond Fontaine's DC bij Marianne ook.
1: It was honestly a bit terrifying. Because, I don't know, I feel like it's the first time I play keyboards and I'm not very confident in my twinkling of the plastic ivories. I do love that feeling though of playing stuff for people when they don't know, because they have like a confusion on their face when they're kind of wrapping their minds around what they're listening to, and yeah, it's enjoyable.
0: Ja, maar gelukkig viel het liedje dus wel gewoon lekker en goed in de smaak. Het is ook niet voor niets onze topsong deze hele week. Wordt hem extra vaak voorbij komen. Is het nu tijd om de zomer nog even lekker op te zoeken met Wham! En ook Som Jeu komt er zo aan hier op NPO Radio 2.

0: Hallo Marleen.
1: Hallo Morad.
0: Wat waren de 90's toch geweldig, hè, qua muziek?
1: Heerlijk, toch?
0: Oh.
1: Maar een week in de top... Op één is staan was ik echt verbaasd over.
0: Dat wat er op één stond?
1: Ja, God is a DJ.
0: Ja, Faithless, God is a DJ, inderdaad. Dat is een van de platen waar je uit mag kiezen. We hebben ook nog Celine Dion in de aanbieding. My Heart Will Go On uit 1998. En uit datzelfde jaar Desiree met Live.
1: Ja.
0: Ja. Wat willen jullie horen?
1: Ja, ik zat in de auto met mijn man. En hij zei, Celine Dion, lekker hard. En ik zei, nee, God is a DJ. En ik was aan het typen, dus ik heb gewonnen.
0: Oh, wacht even. Oh, degene die typt, die bepaalt natuurlijk. Ja, ah, nou oké. Okay. Nou ja, jammer voor je man. Het is wel grappig dat de man dan gaat voor het zoetsappige nummer. Terwijl de vrouw gewoon zin heeft om te knallen.
1: Ja, precies.
0: We gaan er gewoon lekker instarten.
1: Super.
0: Dankjewel, Marleen.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Weemoed woensdag. Weemoed woensdag. This is my church. This is where I heal my hurts.

Sovereign Light Café. Kingfans van over de hele wereld die komen echt naar dat café toe. Zo'n klein koffietentje aan de kust van het Engelse Bexhill-on-Sea. Maar dat is nog niet alles. Je kunt daar ook echt een keen wandeling maken als je daar zin in hebt. Dan kom je langs allerlei plekken die beschreven worden in dat ene liedje. Want pianist Tim Rice Oxley die groeide in die omgeving op. Op zondagochtend werd hij vaak door zijn ouders meegesleept om over het strand te lopen. En als beloning kreeg hij dan warme thee. Waar? In het Sovereign Light Café.

vooral mensen een liedje over schrijven. Want als dat een gigantische hit wordt... Kachinga! Alex Warren, The Passenger, is onderweg. Zometeen mag je ook nog meebepalen met de muziek. De ballen van Morat. En dit, als we het dan over de ballen hebben...

je woensdagavond. Zometeen mag jij meebepalen welke plaat ik ga draaien. Maar je wordt beperkt door een balletje van Morad. Ik trek zometeen een bal uit de ballenmachine hier achter mij. De bal heeft een getal. Dat getal dat correspondeert met een bepaalde categorie. Die zoeken we dan op. He, dat kan dus van alles zijn. Het kan zijn dat we iets zoeken uit de 80's. Of dat we zeggen van het moet een plaatje zijn wat gaat over de winter. En dan moet jij binnen die bepaalde categorie je favoriete platen aanvragen. Dat is goed werk. De bal van Morad zometeen nu.

0: Nazareth, de Schotse hardrockband die met deze plaat echt een paar weken lang in de 70s gewoon in de top 40 hebben gestaan in Nederland. Love Hurts! En dan is dit het moment voor...
1: De ballen van Moras.
0: Ja. Het balletje gaat weer bepalen binnen welke categorie wij je plaatje gaan draaien. Kijk wat er voor bal vandaag uit... de ballenmachine geschoten wordt. Anne, het is balletje 70.
2: Even kijken, dat is een gele bal. Nummer 70, dat staat voor de categorie erotisch.
0: Ah, ja. Dus dan kunnen we uitkomen bij Little Louis. French Kiss is bijvoorbeeld zo'n plaat. Omdat die best wel erotiek uitstraalt.
2: Ja, we hadden... Vorige week of de week daarvoor hadden we ook volgens mij categorie seks. Dat grenst natuurlijk een beetje aan elkaar.
0: Ja, maar erotisch is wat sensueler, toch?
2: Ja, zeker. Dat wel. Maar mocht je toen een plaat hebben aangevraagd waarvan je denkt... die past eigenlijk ook hier heel goed bij en we hebben hem toen niet gedraaid... stuur hem gewoon vooral nog
0: een
2: keer in.
0: Is eigenlijk een soort rebound, inderdaad. Oké, ja, nee, je hebt gelijk. Binnen de categorie erotiek mag jij je favoriete platen insturen... via de NPO Luister-app.

George Ezra en Shotgun. Oké, zometeen dus de ballen van Morad, betrokken balletje 70. Categorie die erbij hoort is erotisch. Dat zie ik onder andere binnenkomen.

0: is NPO Radio 2.
1: Oelala.
2: Ster. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
4: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.

0: app en start met vinden.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt de oppositieleider in ballingschap, Tikhanovskaya.
6: Of course, we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko, and he wants to sell them as expensive as possible.
5: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
7: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
5: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het is ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
13: Ik ben flexibel.
12: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
13: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
12: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet!
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van voor.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De ballen van Morat.
3: Balletje 70, categorie die erbij hoort is erotisch kijken.

0: Ik dacht aan Vanity Six en Nasty Girl. Peter Kuppen die zegt, wat dacht je van Like a Virgin? Allemaal best wel lekker geworden hoor, binnen het kopje erotiek. Nog niet geappt, het kan nog hoor. De NPO Luister-app, kom maar door.
1: Met Morad.

0: think, just like a pill. Marlies?
1: Ja, goedenavond, Murat.
0: Hallo, Marlies. Ik begrijp dat er wordt gerommeld in je huis.
1: Nou, dat klinkt ook wel weer leuk.
0: Nou ja, er staat hier op mijn notitieblokje van... De beller is aan het rommelen thuis. Dus dan word ik helemaal nieuwsgierig. Wat is er aan de hand?
1: Nou, we gaan over een paar dagen nog op vakantie.
0: Oh, wat lekker.
1: En dat moet natuurlijk niet verklappen waar wij verblijven. Maar ik was op zoek naar zo'n tijdklok. Weet je wel, zo dat je in kan stellen dat je licht aanschiet... En dat die ook weer uitgaat.
0: Oh, zo'n timer. Maar is dat dan echt een fysieke timer? Dus echt een ding wat je in je stopcontact duwt?
1: Ja, maar zo ouderwetse wel hoor. Ja, je stopt het met je stopcontact en dan kan je met die dingetjes dat...
0: Want tegenwoordig zit dat allemaal in die lampen ingebouwd natuurlijk. En dan kun je het gewoon met een app doen.
1: Ja, precies. Ja, dat hele moderne. Maar goed.
0: Ja. Nee, oké. Jij zoekt echt zo'n klokje, zeg maar. Maar waar moet je dan rommelen om dat klokje te vinden, joh?
1: Nee, ik wist dat ik die had. Ja. Alleen wist ik mijn god niet meer waar.
0: Nee, precies. Ja. Dus waar zoek je dan?
1: Ja, precies. Waar zoek je dan? Maar ineens had ik een heldere ingeving. Dus ik had het net gevonden.
0: Ah! Waar lag die?
1: Ja, in een laadje.
0: Ja, ja, het is altijd een laadje, zeg maar. Ergens en dan onderin. Oké, lekker.
1: Ja,
0: en hoe, zeg maar, op welk tijdstip ga je hem zetten?
1: Het wordt al gauw donker, hè? Ja. Dus om een uur of acht moet het licht aan.
0: Ja, ik denk wel eerder, denk ik.
1: Misschien al eerder. 7 uur misschien maar doen.
0: 7 uur, 7:30, zeg maar. Dat is het meest logische. Oké, leuk. We zijn op zoek naar wat we trokken, balletje 70. Dat betekent dat we binnen de categorie erotiek wat zoeken. Welke erotisch klinkende plaat mag ik instarten, Marlies?
1: Namen van die zangers weet ik niet helemaal of dat goed
0: mag
1: gaat.
0: Je overslaan? Mag je overslaan?
1: Oh, dan sla ik die over. Ja. En de titel is Je t'aime, moi non plus.
0: Oh, wat heerlijk. Fijne vakantie, Marlies.
1: Hey, dank je.

0: Baken-Materani en I Love Life. Ja, Baken-Materani dus. En Baken-Mat zelf is dus de DJ. Gaat de hele wereld over. Een paar weken geleden stond hij nog te draaien op een rooftop in New York. Even later staat hij op een strand in Duitsland. En je begrijpt wel dat als je zo'n intens leven hebt, dat je af en toe ook gewoon even behoefte hebt aan rust. En daar heeft Baken-Mat iets op bedacht.
1: Het plan is om DJ-schap een beetje te combineren met hobbyboeren. En dit zijn nu 4 kipjes, maar dat worden er hopelijk veel meer. En ik wil binnenkort koeien kopen. En het liefst in de toekomst ook nog varkens en schapen en geiten en noem maar op.
0: Ja, gewoon serieus, een eigen boerderij dus. Die heeft hij al gekocht in Twente. En van een oude paardenstal heeft hij dan zijn studio gebouwd. En zo kunnen die twee werelden perfect naast elkaar bestaan. Crash 6 Dummies nu.

0: vrolijke trompetjes op naam van Stevie Wonder, Sir Duke. En dan is dit het moment van...
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke avond weer de twee platen die ik voor je meeneem met een bepaalde connectie. Elke dag is er een ander linkje tussen de liedjes. Vanavond is de rode draad Team Songs. Want op deze dag in 1999 werd de eerste aflevering van Big Brother uitgezonden. Is niet alles. Als we nog ietsje verder teruggaan in de tijd... dan komen we een andere belangrijke gebeurtenis tegen. Want op deze dag in 1984 was ook Miami Vice voor het eerst op tv. Dus je mag vandaag kiezen tussen Miami Vice of Big Brother. Kies je voor optie A, dan kreeg je dus de icoon.

0: Van Hammer. Maar zat jij elke avond achter de tv geplakt om Big Brother te kijken? Ja, dan kun je natuurlijk gaan voor optie B. En dan krijg je de Nederlandse teamsong Leef. Ja, Han van Eyck, het Nederlandse product, zou je voor kunnen gaan. Maar ja, ik laat het helemaal over aan jou. Stemmen, doe je makkelijk. Welk teamsong wil je graag horen? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2, berichtje appen en dan verschijnt dat polletje vanzelf in je scherm. En als je denkt van ja, maar Morat, ik wil je ook nog even vertellen waarom, hoe of wat. Mag ook. Je motivatie meesturen is natuurlijk ook leuk. NPO Luister-app dus, stem.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Lenny Monsoon met Wrecking Ball.

Diamond. Het moment is bijna daar. De uitslag van morgen als Most Wanted. Je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. En de tijd heb ik denk ik wel nodig om één van de twee flink vooruit te helpen. Zonder dat ik je vertel welke bij welk percentage hoort. Geef ik je alvast een tussenstand. De ene plaat staat op 90% van de stemmen. De andere plaat op 10% van de stemmen. Ik heb het over Han van Eyck met Leef. Dat was de Big Brother team. Daar tegenover hebben we staan Jan Hammer, de Crockett team. Dat was voor Miami Vice. Een van de twee heeft dus een dikke, vette voorsprong. En de ander heeft dus heel veel stemmen nodig. Heb je nog niet gestemd, dan is dit het moment om je telefoon aan te zetten. Ga naar de NPO, luister en klik daar op Radio 2. Klik op het berichtenscherm. En breng je stem uit op een van deze twee platen. Een van de twee kan het namelijk hard gebruiken. Texas onderweg, Inner Smile. Shabuzi en Miles Smith ga ik ook nog voor je draaien met Blink Twice. En deze van de Dire Straits wordt ook echt gewaardeerd, weet ik. Romeo en Juliet nu op NPO Radio 2.

0: Jan, in de NPO Luister-app.
1: Hey Morad, ik vroeg vanmiddag in een smile aan bij Paul. Dat werd het niet. En nu hoor ik hem bij jou. Gek.
0: Lekker man.
1: Goedjes, Jan.
0: Ah, Jan, natuurlijk. Maar wij zorgen voor hier als Radio 2 dat voor het einde van de dag je dag gewoon best wel gewoon lekker compleet voelt. Graag gedaan. Ladies and gentlemen, we hebben nog 5,5 minuut te gaan.

0: Legendarische tv-programma's hebben legendarische teams. We hebben twee teams gepakt vandaag. Namelijk Jen Hammer, de Crockett's team, tegenover Han van Eyck. Met Leef, en dat was dan de Big Brother tune. Maar wat willen de mensen horen, Anne?
1: Ja, het was toch voor veel mensen wel echt jeugdsentiment. Toby zegt bijvoorbeeld Miami Vice, vaste prik op zondagavond voor mij in de 80's. Sonny Crockett en Ricardo Tubbs, wat een briljante naam ook. Geweldige serie en geweldige track. En Mariette zegt Miami Vice is jeugdsentiment. Mijn agenda was volgeplakt met plaatjes van Don Johnson. Dus dat geeft wel aan welke richting we op gaan. Want 90% van de mensen heeft gekozen voor Crockett's team.

0: als winnaar. Als moer als most wanted dus Jen Hammer en Crockett Team. En dan de man die de hits kent, de klassiekers en waarschijnlijk ook de obscure B-kantjes waar niemand op vroeg. Maar welke van deze drie wint uiteindelijk zijn hart, ladies and gentlemen?
1: All right. Teams. Finale. Oordeel.
2: Ja, niemand om vroeg. Moet jij eens opletten.
0: Kwam die hard aan? Nee,
2: wat?
0: Ik bedoelde er niks mee.
2: Nee hoor.
0: Nee. Hey, we hebben het over legendarische teams, legendarische tv-teams. Begreep je dat deze won trouwens? Jen Hammer tegenover.
2: Ja, zeker. Ja, ja,

0: Ja, die vind ik toch lekkerder nog.
1: Gekheid. Ja, ik heb hetzelfde. Oké, we hebben... Oké, Ghostbusters.
0: De Rembrandts.
1: Ja.
0: Friends. Ja, wat een serie nog steeds. Ja, ga ik toch voor deze.
1: Er zijn mensen die kijken. Friends zegt 1, 2, 3, 4 keer opnieuw.
0: Ja, als je Comedy Central aan hebt staan, dan gaat het gewoon...
1: Oh, dan gaat het vanzelf. Ja. Ja. Maar welke wint de...
0: Deze.
1: Oké, I'll be there for you.
0: Nee, Rembrandts.
1: Onze eigen Nederlandse product kan gewoon...
0: Ja, wellicht naar morgen. Goudkust, GTSC, is allemaal wel. Ik ga voor Friends, I'll be there for you, Rembrandts.
1: Lekker man, zometeen het avondslot.
0: Met bekertjes.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: Dorold Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
16: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
15: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Woensdagavond 10 uur. En de volledige hofhouding van Tim's avondslot staat klaar om je feestelijk te ontvangen. Kom erin, je bent van harte welkom bij het meest Bourgondische programma van de Nederlandse radio. De poortwachters van vanavond die springen zonder aarzelen van de hoogste kasteeltoren. Gelukkig hebben ze aan een zachte landing gedacht. Ahaha, wie het is, hoor je zo meteen.
6: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: daarvoor Parachute van Something Happens. En ik kreeg meteen een appje van Gert van der Velde. En dat is een beetje mijn vriend, want hij is van... Nou, wacht even, waar zit de galm hier? Altijdhits.nl. En hij maakt een mooie kwinkslag bij dat liedje Something Happens van Parachute. Daar komt hij, Gert.
1: Hey Timmy, met Gert. Hey, volgens mij gebeurt er vanavond iets, hè? Something happens en ik zeg, I take my parachute. Hey, en ik ga de, ja, ook maar jumpen dan, hè? Ja. Hey, fijne show, man.
2: Dankjewel. Hey. Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. Ach, het wordt een ongelooflijke mooie avond. Muzikaal gezien heb ik een hele hoop voor jou in de planning. Het is het meest bourgondische programma van de Nederlandse avond. Van de Nederlandse radio bedoel ik. En ook van de Nederlandse avond trouwens. Ja, sorry, ik ben een beetje afgeleid. Dat komt, ik zit steeds te refreshen. Te F5'en. Maar ik heb hem nog steeds niet binnen. De mail. Het gaat om Oasis. Zij komen volgend jaar naar Nederland. Ik ben een meer dan gemiddeld Oasis-fan. Sterker nog, wanneer een van die twee broertjes in Nederland is... Liam Gallagher of Noel Gallagher... dan heb ik altijd kaartjes voor dat concert. Maar Oasis zelf heb ik nog nooit gezien... en dit is het moment om die kaarten te fixen. Maar daar moet je een hoop voor doen. Dit is niet zoals vroeger in een rij liggen bij het postkantoor... en een blaasontsteking oplopen. Dat was het ergste wat je kon overkomen.
3: Heb je dat wel eens
0: gedaan, Tim? Ja, dat heb ik vroeger wel eens gedaan. Gevier. Welkom trouwens. Goedenavond.
3: Ik breek even in.
0: Nee, dat mag je. Je hebt een gevier. Je mag altijd inbreken.
3: Voor het postkantoor geslapen.
0: Ik heb nou niet geslapen, wel gezeten voor pingpopkaartjes. Ja, zeker. Op een steenkoude vloer en dan een blaasontsteking krijgen. Daar hadden we het voor over met z'n allen.
3: Dat is, ja. Het heeft wel iets romantisch.
0: Zeker. Maar dit is alles behalve romantisch wat er nu moet gebeuren met de kaartjes voor
3: heb
0: Oasis.
3: Heb je wel die bevestigingsmail gehad?
0: Nou, oké. Maar hoe werkt het? Je moet je dus eerst ergens registreren om kaarten te kunnen krijgen. Dat is eigenlijk het idee. Een soort lotingssysteem als het ware. Dus ik heb een mail gestuurd of me ingeschreven via ticketmaster.nl.
3: Je moest zelfs een vraag beantwoorden over Oasis om te bewijzen dat je wel genoeg fan bent.
0: Ja, precies. Je moest even googlen en dan kon je het zo invullen inderdaad. En dan kon je dus aanklikken welke show je het liefste zou willen zien. Nou, ik had dan Amsterdam, maar ze gaan dan ook voor hey, misschien is Parijs ook leuk. Is dat een tweede optie voor je? Nou, dan klik je Parijs aan bijvoorbeeld. Nee, ik ben gewoon in Amsterdam gebleven. En dan moet je wachten op de bevestigingsmail en die heb ik, zoals je merkt, nooit gekregen. We zijn nu al 2 dagen verder. En ik begin hem toch een beetje te knijpen, eerlijk gezegd, Griffier.
3: Ik had hem binnen de 10 seconden.
0: Jij hebt je ook ingeschreven?
3: Ja, hoi Milou, bedankt voor het inschrijven voor Oasis Live 27. Dat was de bevestigingsmail.
0: Hè?
3: Moet wel zeggen, er staan heel veel disclaimers in... over dat ik nog lang geen garantie heb op een kaartje.
0: Nee, eerst want je krijgt...
3: Eerste planeet op één lijn en dat soort dingen.
0: Precies, want volgens mij volgende week ergens verspreid over 4 dagen... dan krijg je weer een code en dan moet je dat ergens invullen. En dan krijg je misschien kaarten als je geluk hebt. Het is toch echt ongelooflijk. Maar goed, ik heb het dus 2 keer ingeschreven.
3: Ja.
0: Dus ik denk dat het een beetje het Sinterklaasse principe is. 2 schoenen zetten is hebberig en dan krijg je niks.
3: Nee. Dit is,
0: dat is eigenlijk het...
3: Ik denk niet dat dit een goed idee was, Tim.

0: Moet ik dan een leuke tekening maken misschien voor Liam Gallagher?
1: Oh ja, wat zou die mooi vinden?
0: En een wortel voor Noel. extra haver voor Noel.
1: Een suikerklontje.
0: Dan ga ik ook geen Oasis draaien. Lekker puh. Supertramp. Take the long way home.

0: ik heb je hulp nodig. En ik zou het super fijn vinden als je me een beetje zou kunnen helpen. Jij krijgt er ook iets voor terug, dat beloof ik je in elk geval. Het gaat om het spelletje dat we iedere avond spelen. Tim's karaktertrek, dat gaat als volgt. We hebben een gesprek, wij twee, op de radio. We hebben het over koetjes en kalfjes, wat je zo bezighoudt in het leven. En als het goed is, komt jouw karakter dan een beetje naar voren. En daar koppel ik een plaat aan. En dan moet ik echt binnen een 2-3 minuten zien te regelen. Dus we hebben even een heel intensief gesprek en daar hoort dan een plaat bij. En welke plaat dat is, ja, dat bepaal ik. En dat is dan jouw persoonlijk liedje dat je je hele leven kan meedragen. Dat kan ik voor je regelen. En dan krijg je ook nog eens een keer, omdat je mee hebt gedaan aan dit experiment, Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. En die is mooi hoor, die is echt gek. En we krijgen veel reacties ook van mensen die hebben meegedaan, hè, gevier aan de karaktertrek.
1: Ja, ik kreeg vandaag nog een heel leuk appje van Marion.
0: Oh, wat
1: die
0: leuk.
1: We gisteren in de karaktertrek hadden.
0: Ja.
1: Dat ze zoveel leuke reacties ook van vrienden had gehad. Die zeiden van, spot on, dit past zo goed bij je.
0: Wat cool, want zij was, dat gaf ze te kennen, een beetje een rustig type. Tenminste van de buitenkant, maar van binnen gebeurde er een hoop. Ze zit helemaal in de fantasywereld en zo, dat vindt ze te gek. En ze leest ook veel over, ze vertaalt ook fantasyboeken.
1: En ze hield heel erg van stevige rockmuziek, zei
0: dus,
1: ze.
0: Dus toen dachten we, dan is The Gathering misschien wel iets voor haar. Met Strange Machines, heel sprookjesachtig nummer. En dat vond ze fantastisch, hè?
1: Ja, ze kende het niet, maar... Nee. Het ging meteen in de top 2000 lijstje.
0: Kijk, dat horen we graag. Wil je meedoen aan dit experiment? Laat het dan nu weten met de NPO Luisterapp. En tik dan in karaktertrek.

kunnen best wel wat kandidaten gebruiken, hoor. Karaktertrek even appen, dan komt het helemaal goed. Straks, Over and Over Again van Robbie Valentine. Ken je die nog? De man met de lange blonde haren. Dat is een bijzondere kleding. Nu

0: Bobby Valentine, over en over. Ik had het net over de kaarten voor Oasis. En ik zit over en over again op F5 te drukken. In verband met die mail die ik zou binnenkrijgen. De bevestigingsmail voor het inschrijven voor de loting van de kaarten van Oasis. Kunt u het nog volgen?
1: Het zijn wat hoepeltjes om doorheen te springen.
0: Nou, dat zijn brandende hoepels zijn dat. Niet normaal. En toen zei ik van...
2: Vroeger, toen gingen wij gewoon bij het postkantoor op de stoep zitten wachten tot de kaartverkoop begon.
0: En Linda zegt, ja, bring back memories in de rij voor de Dire Straits. Ze zegt zelf de Dire Straits, hè? Dat zeg ik niet. Ik weet dat daar staan lijfstraffen op, dus ik merk steeds precies wat hier staat. In de Kuip, zegt ze, eerst nog even stappen en daarna in de slaapzakken in de rij. Dat is toch veel leuker dan dit gedoe voor Oasis, dat klopt. En ik krijg ook nog een heel leuk appje binnen van Flavio. En die zegt, hier een goede link om te registreren. Oasis.hq.fan/registration. Geen phishing link, zegt hij, echt niet. Nou, ik heb net €500 overgemaakt, nu moet het toch echt lukken. Dit is de nieuwe van Wow & Drugs.

0: Etta James. I just want to make love to you. G4 van het avondslot. We gaan weer verder met karaktertrick. Waarbij we dus iemand weer eventjes psychologisch onder handen nemen.
1: Er staat er weer één klaar.
0: Ja, moet ik iets weten? Wie is het deze keer trouwens?
1: Het is Bernd.
0: Bernd, oké.
1: En wat je moet weten is dat hij één enorme passie heeft. Ja. En die is zowel heel groot als heel klein.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Bernd, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waarom heb je eigenlijk opgegeven voor Tim's karaktertrek?
3: Ik ben meer wel eens vaker aan het appen naar de radio. En dat is al een tijd terug. Ja, vandaag kreeg ik een appje van jouw assistenten.
0: Van de G4 bedoel je? Ja. Ja, dat is meer dan een assistent, hè? G4 staat echt gelijk aan de tafel, of de gastheer van het avondslot. Maar je lijkt wel eens een keer leuk om mee te doen. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Wat is jouw allergrootste passie eigenlijk?
3: Nou, toch wel mijn werk.
0: Je werk. En wat voor werk doe je?
3: Chauffeur.
0: Ja, ik dacht al zoiets te horen op de achtergrond. Ben je op dit moment aan het werk?
3: Ja.
0: Ah, kijk eens. En je bent chauffeur, hoe lang, je hele leven al?
3: Ja, gelukkig al een jaar of 10 of zo, of iets meer. Okay.
0: En
3: daarvoor waren we heel stout.
0: Daarvoor waren we heel stout, zeg jij?
3: Ik heb vroeger benen gewerkt, daar had je geen
0: rijbewijs
3: nodig, zeg maar.
0: Oh? Daar wil ik iets meer van weten eigenlijk. Wat deed je dan?
3: Ja, het zouden we dan snel alleen zonder papiertje.
0: Oh, nou goed. Het is verjaagd inmiddels, dus laten we het daar niet over hebben. Maar jouw passie als vrachtwagenchauffeur, waar zit hem dat dan in? Wat vind jij zo geweldig aan het besturen van een vrachtwagen? Heeft dat te maken met het feit dat je zo'n grote, gewoon die enorme machine onder je kont hebt en dat je die gewoon moet besturen, dat je daar controle over hebt als het ware?
3: Ja, ik ben ermee opgegroeid en ik vind dat gewoon, dat is gewoon... meegekregen van thuis uit, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Hey, en ik hoorde ook dat je, dat is dan je grote passie, wat is dan je kleine passie?
3: Ja, dan maak ik ze 14 keer zo klein en dan op radiografisch bestuurbaar.
0: Oh, je maakt modelbouwvrachtwagentjes?
3: Ja.
0: Wat gaaf. Een vriend van mij die werkte in een bedrijf, die regelde dat er allemaal aparte onderdelen besteld moesten worden voor Lego bijvoorbeeld en dat soort zaken. Is dat bij jou ook zo, dat je dan aparte onderdelen moet bestellen, speciaal voor zo'n modelbouwvrachtwagen?
3: Ja, dat via de bekende Chinese sites kun je dat doen. Samen het bouwen doen we ook veel.
0: Maar dat doe jij dus ook? Jij bestelt de onderdelen ook los?
3: Ja, of zelf bouwen.
0: Ja, precies. Ook helemaal zelf. Je bent volgens mij iemand die...
3: Plastic plaat. Als ik een kist aan het chassis wil hebben, dan wordt dat gewoon gemaakt met plastic plaat.
0: Ja, nee, je hebt het zelf allemaal onder controle. Oké, maar als je in een vrachtwagen zit, dan wil je eigenlijk ook de controle over iets heel groots hebben. Als je met iets kleins bezig bent, dan wil je ook de controle ergens over hebben. Oké, wat kan jou echt heel boos maken? Want je klinkt vrij relaxed, maar ik heb het idee, er hoeft maar iets te gebeuren en dan gaat er iets gebeuren in jouw hoofd. Gezondheid.
3: Sorry, ware zaak.
0: Ja, natuurlijk.
3: Wat ik al tegen...
0: De rivier.
3: De rivier zei, ja, niet met vuile modderpoten in mijn wagen stappen.
0: Oeh.
3: Eigenlijk niet met schoenen.
0: Nee, wat anders?
3: Daar kan ik wel eens boos worden.
0: Oh, oké. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij heel boos werd daardoor?
3: We mogen even kijken, dat is een jaar of 4 geleden.
0: Ja, en kunnen ze dat nog navertellen, die mensen?
3: Ja, daarna praten die dame niet meer met mij.
0: Oh, goed. Zeg, ben je ook goed in het aangeven van je eigen grenzen?
3: De laatste tijd gaat dat stuk beter, maar dat heb ik wel eens minder gekund.
0: Ja. Oké, maar dat gaat steeds beter, dat is fijn. Oké, dus je zit op een grote vrachtwagen, je bouwt kleine vrachtwagens. Je hebt, tenminste, dat vermoeden heb ik een beetje, de controle over heel veel zaken. Je kunt je eigen grenzen steeds meer aangeven. Dat heeft ook alles met controle te maken. Ik denk, beste Bernd, dat ik jouw karaktertrek heb gevonden. Rol nog een checkie en luister eens even hierna.

0: een appje van Judith en die zegt... Lekker deze, maar oeh, gewaagd, Tim. Benieuwd wat Bernd hiervan vindt. Nou, waarom heb ik deze uitgezocht? Ik zal hem eerst eventjes uitleggen. Control, hij heeft een dikke vrachtwagen onder zijn kont. Die hele machine moet dus onder controle blijven. Dat is zijn grootste kick. Daarnaast is hij bezig met modelbouw. En dan geen bouwpakketten, maar alle onderdeeltjes los. Hij probeert zo volledig mogelijk te zijn. En volledig in controle te zijn over hoe die mini-vrachtwagen wordt opgebouwd. Hij wil ook niet dat er mensen met modderpoten in zijn vrachtwagen terechtkomen. Want dan ben je lang niet jarig. En de laatste jaren is hij steeds meer zijn eigen grenzen aan het aangeven. Daarmee pakt hij dus steeds meer de controle over zijn eigen leven. Dus ik dacht, Control van Janet Jackson. Bernd, dat is absoluut jouw karaktertrek. De vraag is, ben je het daarmee eens?
1: Ja, zeg maar. Ja, Janet Jackson is meer voor het beeld, zeg maar.
0: Oh, die heb je ook in de vrachtwagen aan een kalender hangen waarschijnlijk?
1: Dat is te ordinair.
0: Dat vind ik ook. Dat ben ik met je eens. Dat vind ik ook, Bernd. Maar je snapt wel dat ik hem heb uitgekozen voor je, toch?
1: Dan mogen we trouwens helemaal niet meer. Een paar jaar terug moest ik mijn piratenkalender uit mijn wagen halen, want de schaars geklede dames mogen niet meer.
0: Is dat serieus zo?
1: Ja, dat is serieus.
0: Ik vind ik wel vreemd, want dat hoort toch een beetje bij het vrachtwagenleven, toch? Dat je zo'n kalender hebt met van die, nou ja, ook ja, inderdaad schaars geklede. Niet dat je denkt van nou, je ziet echt alles. Het valt allemaal wel mee.
1: Ja, maar sindsdien rijden er wat meer vrouwen en
0: Ja, ja.
1: Ik ben er vaak niet op, hè.
0: Goed. Bernd, tot zover.
2: Tim's Character Track.
0: Dankjewel dat je mee hebt gedaan. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's Avondslot sleutelhanger met een speciale kalender van mij.
1: Is goed.
0: Dankjewel voor meedoen. Wil je ook een keer meespelen aan Tim's Character Track? Meld je dan nu aan met de NPO Luisterapp en tik in Character Track. This is your special. Try again, baby.
3: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen.
0: Dankjewel. Waarom zitten er eigenlijk altijd spookrijders in mijn show? Is het dat mensen gewoon van schrik gewoon de verkeerde kant op rijden? Of hoe zit dat nou? Dat zou ik psychologisch gezien ook wel eens willen onderzoeken. Het is altijd een spookstrijder in mijn show. Spookstrijder, ook leuk.

0: We hadden weer een spookrijder en Emma zegt... is het avondslot toevallig in een spookslot veranderd? Nou, dat zouden spookrijders verklaren. Ja, vind ik een hele goeie. Nou, geen spookslot, maar we gaan straks wel de vleermuizen opzoeken... want het is tijd voor New Wave Woensdag. Een fijne New Wave track. Lekkere donkere muziek. Hoor je straks, even 11.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar

Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.

0: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, de meeste plaatsen droog, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7-7-7-7.
9: Wat een geld!
11: 50.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Toe en al.

0: 6 november komt er een nieuwe album uit. Dwars gaat dat heten. Het is echt ongekend hoe snel het is gegaan naar de beste zangers van Nederland. En is het zo snel gegaan met Bente. En ze heeft 2,5 jaar aan dat album gewerkt. Dwars. En komt dus op 6 november uit. Je hoorde haar met 3, 2, 1.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Want op woensdag dansen de vleermuizen op tafel. Dat is de tijd voor de synthesizers, de donkere stemmen, de leren jassen, de zwarte zonnebrillen. Kortom, de muziek uit de jaren 80. Want ja, de 80's, dat was niet alleen maar Wham, Rick Astley en vrolijk met z'n allen door de neonverlichting huppelen. Nee, er was ook nog een donkere kant. De werkeloosheid, de dreiging van koude oorlog, een behoorlijke sombere tijd. En ook dat hoorde je gewoon terug in de muziek. Sterker nog, er ontstond uiteindelijk een muziekstijl waarin je tijdens het dansen alleen maar naar je schoenen hoefde te kijken. Het heette dan ook shoegaze. Dat is eigenlijk een soort van verloop van de new wave, shoegaze. En dan moet je denken aan een hele grote muur van gitaargeluid die over je heen dondert. Donkere, diepe stemmen die dan doorheen proberen te breken. Voorlopers van dat genre was House of Love. Even helemaal verdrinken in gitaren en geweldige, sinistere stemmen. Vleermuizen, spits jullie oortjes. Want dit is...

0: House of Love, Shine On. Een beetje shoegaze. New Wave Wednesday. Griffier van het avondslot. Moeten wij niet eens agendas gaan trekken voor een XXL'tje?
1: Ik zat toevallig net even te kijken wanneer wij dat kunnen gaan doen. Het moet ergens deze herfst zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Vorig jaar hebben we dat gedaan. Hebben we 2 uur lang New Wave muziek gedraaid uit de jaren 80. Weet jij nog uit je hoofd ongeveer welke datum dat was?
1: 12 november.
0: Zo, dat is de griffier, hè? Je vraagt gewoon wat is de datum. Bam, heeft ze. 12 november. Nou, dat moet dit jaar ook wel lukken, toch?
1: Ja, ergens ook rond die tijd.
0: Oké. Hou het in de gaten. Over een tijdje dus 2 uur lang New Wave op de radio. Gewoon omdat het kan. Hè? Straks Tina Turner.
1: Wat zei hij nou?
0: Wat erg.
1: Wat zei jij nou?
0: Ik zei Tina Turner. Kan echt niet. Ik zei het echt. Tina Turner hoor je zo meteen naar Justin Timberlake. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper.

0: classics. Zoals deze van Tina Turner, Let's Stay Together. Origineel natuurlijk van Al Green. Nu in die geweldige versie van Tina. Maar in het avondslot, op dit uur van de dag, dan komen ze soms tevoorschijn. De liedjes die je misschien al een tijdje kwijt was. We proberen ze te vangen, opnieuw in het licht te zetten en dan in de hoop dat iemand ze weer oppikt en meeneemt. Zoals het nummer dat ik vandaag graag aan je wil laten horen. Het is een liedje van een man die bevriend was met George Harrison. En George nam hem mee op vakantie naar zijn geliefde India. En de zanger die ik zo meteen ga draaien raakte net als George Harrison helemaal in de ban van de Indiaanse cultuur. En tijdens die reis schreef Gary, want daar heb ik het over, Gary Wright, in een notitieboekje allemaal redelijk vage teksten die hij later op zijn album zou zijn gaan gebruiken.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
0: Gary Wright. Je ziet hem boven op een berg zitten in het Himalaya-gebied. Denkend over de Dreamweaver.

0: Night Like This. Daarvoor Gary Wright en The Dream Reaver. 1976. Zie je, ik heb dyscalculie. Ik draai weer getallen om. Daarom noem ik ook nooit jaartallen.
1: Daarom zit ik hier.
0: Oh ja. Welk jaar was het ook alweer, Gevier?
1: Nu?
0: Nee, ja. Ja, en welk jaar leven we nu, Gevier? Dus gok. Kijk, dat weet je dan weer niet, hè?
2: Oh jee, nu heb je hem wakker gemaakt.
0: Hoi.
2: Het verzoekiemonster.
0: Ja, het verzoekiemonster heeft gewoon meegegeten, hoor, deze avond. Ze hebben samen met de rest van het personeel van het avondslot aan een hele lange tafel. Wel 3 keer ging hij langs het lopend buffet. Maar alle kippenbouten en pastinaakpuree ten spijt. Zo aan het einde van de avond wil hij toch nog een lekker toetje in het vorm van een verzoekie. Zou je hem een liedje willen voeren? Laat dan eventjes weten wat jij wilt horen met de NPO. Luister, app, geef het door en ga met mij naar het verzoekiemonster. Die lekker zit te knorren. En
1: Likkenbaardentje. Ik vind het een beetje een vies woord.
0: Maar goed, zou jij hem graag willen voeren? Welk liedje wil je horen?

0: berichtje van Esther. Dat vind ik echt heel erg leuk. Zij schrijft Kate Bush, juiste muziek op het juiste moment. Dat is wat wij proberen, natuurlijk met NPO Radio 2. En ook zeker in Tim's avondslot. We gaan een verzoekje monster voeren. Dat doen we met Ruben. Dus Ruben, als ik het goed begrijp, jij kende de legendarische band Oasis tot voor kort nog helemaal niet.
1: Nou, ik kende hem wel, maar het is wel echt binnengekomen in de coronatijd. Er kwam een documentaire voorbij van Oasis en ik hoorde ergens de achtergrond Champagne Supernova. En ik wist dat een liedje had ik ooit gehoord. En toen ben ik het goed in de documentaire heb gekeken. Ik ben gaan luisteren en daar ben ik doorgegaan. Ik heb de albums geluisterd. En toen kwam het pas echt, kwam de muziek pas binnen. Dan zie je, je ziet de band, je ziet de zanger, je ziet de gitarist. En dan, je herinnert je wel de verhalen van de ruzies tussen de broers. Maar de muziek zit zoveel energie in. En ja, het raakt je gewoon. Ook al is het soms zo snoedige muziek.
0: Ja.
1: Met zoveel instrumenten erin. Maar het blijft keer op keer, krijg ik een rilling om mijn rug.
0: Wat goed zeg. Ja, het grappige is dat ik veel mensen heb gehoord die in coronatijd dus andere muziek zijn gaan ontdekken. Want je had heel veel tijd over inderdaad. Of je ging niet uit, dus je ging documentaires kijken. Of je ging ergens helemaal diep ergens in vroeten als het ware. Ja. En bij jou kwam daar Oasis in uit. Nou, de eerste vraag natuurlijk. Heb jij, net zoals ik, nog steeds geen bevestigingsmail van Ticketmaster rondom de kaartjes?
1: Ik heb hem nog niet binnengekregen. We gaan er maar, ik hou hoop. Maar
0: hoeveel mails heb jij? Ik heb er twee gestuurd. En ik heb het een beetje vergeleken met twee schoenen zetten met Sinterklaas. Dat trapt hij ook niet in. Dan ben je te hebberig.
1: Nee, ik ben gewoon heel eerlijk geweest. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb een mailtje gestuurd. En ik heb de antwoord gegeven op de vraag. En fingers crossed.
0: Oh, ik hoop het zo ontzettend voor jou. Dat zou dan de eerste keer zijn waarschijnlijk dat je de band gaat zien live. Ja,
1: inderdaad. Ja.
0: Oh, man. Oké, dus Champagne Supernova wil je graag horen van Oasis. En dan gaan wij ondertussen er alles aan doen. Gewoon om ervoor te zorgen dat jij die tickets krijgt. Dat wil zeggen, goede vibe sturen. Meer kan ik ook niet natuurlijk. Dus dat ga ik doen. Ik ga even naar Verzoekje Monster. Verzoekje Monster. Champagne Supernova.
2: Snack time!
0: Ja hoor. Vindt hij heerlijk. Ik ga hem draaien voor je, Mark. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Hartstikke fijn.
0: En we gaan ervan genieten, man. Champagne Supernova. Jij krijgt de kaart. Het gaat je lukken. Het gaat je lukken.

van Oasis. Ria zegt Champagne Supernova is het mooiste nummer van Oasis in 1997 gezien in de Brabant Hallen. Kaartje kopen ging toen best gemakkelijk. Ja! Ah, en die lieve Thea die zegt... Ik heb wel een bevestiging gekregen via Ticketmaster. Als ik kaart heb, mag jij er één van mij overnemen. Dat vind ik heel erg lief. Dankjewel daarvoor. Ik ga met een positieve blik nu richting de nachtuilen... richting de uitgang van Tim's avondslot. Tot morgen, lieverds.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
6: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
6: Ja, magisch.
7: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Het is middernacht, het begin van donderdag 17 september. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft dan duidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Christensen lijkt uit te komen op één zetel minder. Christensen hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag is er regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Lars Melietsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 2 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door het centrum-links, door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald als mannen met hetzelfde werk. Ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.